0: In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saoedi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saoedi-Arabië is het toernooi voorbij.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: today. Good night, everybody.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Vanaf 2027 verdwijnen de opvallende uitlaatvleugels uit de Formule 1. De FIA heeft het technisch reglement aangepast en zet daarmee een streep door de aerodynamische oplossing die door Ferrari werd ontwikkeld. De Autosportbond wil voorkomen dat teams dit soort constructies de komende jaren verder gaan uitbouwen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari ontdekte tijdens de wintertest in Bahrein een maas in de reglementen voor 2026. Door dit differentieel op een slimme manier te verplaatsen, wisten de Italiaanse ingenieurs extra neerwaartse druk te creëren met behulp van de uitlaatgassen en een klein vleugeltje. Dat onderdeel, intern bekend als de FDM, bleek lastig na te maken. Toch vonden later ook andere teams, waaronder Mercedes, een manier om een minder krachtige versie van het systeem te gebruiken. De FIA grijpt nu in en heeft een nieuwe uitsluitingszone in het reglement opgenomen, waardoor alle varianten vanaf 2027 verboden zijn. Dit weekend is de uitlaatvleugel in Oostenrijk uiteraard nog wel in actie te zien. Lewis Hamilton reed tijdens de eerste vrije training met het onderdeel, terwijl testcoureur Dino Beganovic zijn sessie juist zonder de vleugel reed. Ferrari vergelijkt de prestaties van beide configuraties en beslist op basis van die gegevens of de auto later dit seizoen, onder meer op het snelle circuit als Monza, zonder de uitlaatvleugel zal gaan rijden.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update.
4: Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saoedi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saoedi-Arabië is het toernooi voorbij.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax kiest nadrukkelijk voor een Spaanse koers. Zo krijgt de nieuwe trainer Michel een volledig Spaanse technische staf om zich heen. Wat betekent dat assistenten Danny Landsaat en Kiki Moussampa per direct vertrekken uit Amsterdam. Daarmee drukt de technisch directeur Jordi Cruijff duidelijk zijn stempel op de nieuwe koers van de club. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel komt over van Girona, waar hij de afgelopen 5 jaar werkzaam was, en neemt direct 3 vertrouwde collega's mee naar Amsterdam. Juan V. Peinado, keeperstrainer Juan Carlos Balaguer en Alberto Garrido sluiten zich aan bij de technische staf. Daardoor bestaat de begeleiding van het eerste elftal voor het eerst in lange tijd volledig uit buitenlandse trainers. Waarom de contracten van Landsaat en Moussampa niet zijn verlengd, heeft Ajax niet toegelicht. De Spaanse invloed blijft overigens niet beperkt tot het eerste elftal. Ook jong Ajax krijgt met Carlos Garcia een Spaanse hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie, waarbij Urbi Emanuelson aan de staf wordt toegevoegd als assistent en Juan Pablo Colinas de nieuwe keeperstrainer wordt. Daarmee kiest Jordi Cruijff opnieuw voor een Spaanse hoofdtrainer, nadat een eerdere samenwerking met Oscar Garcia niet het gewenste resultaat opleverde. Intussen is Ajax al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met op 23 juli de eerste officiële wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Daarin treffen de Amsterdammers de verliezers van het tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencváros.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Het onweer heeft in delen van ons land flink huis gehouden. Een woning in het Utrechtse Snelrewaard is bijna helemaal afgebrand nadat het rieten dak door bliksem was getroffen. In Boskoop vatte een hooiberg vlam na bliksem. En in het Groningse Toornwerd kwamen 2 kalveren om na brand door de bliksem. 150 andere koeien en meerdere paarden bleven ongedeerd. Ook zorgde vele regen voor overlast. Een deel van de A44 is ondergelopen. Van Burgerveen tot Kaag is de weg dicht, doordat er een laag water op de weg blijft staan. In Amsterdam melden veel mensen wateroverlast. De veiligheidsregio roept op alleen te bellen als er direct gevaar dreigt. Opnieuw zijn er Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens president Trump zou Iran het staakt het vuren geschonden hebben. De Iraniërs zeggen juist dat de Amerikanen aanvallen blijven uitvoeren. Afgelopen dagen waren er meerdere aanvallen over en weer. En het is nog niet duidelijk wat de schade is na de 3e aardbeving in Venezuela. Die was afgelopen avond en het was minder sterk dan de eerste 2. Maar er waren al veel gebouwen ingestort en er zijn al meer dan 1400 doden. De vrees is dat er nog veel meer slachtoffers onder het puin liggen. Het kan vanavond nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. En dan waait het ook hard. De ochtend begint droger en met zon. Het wordt 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
4: Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep.
5: Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen en er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden, terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. België heeft zich met 5-1 tegen Nieuw-Zeeland tot groepswinnaar gekroond. Egypte is als nummer 2 door na 1-1 tegen Iran en Iran zit als nummer 3 in de wachtkamer. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Prins Schepenkamp had zijn overstap naar Team Reggeborg heel anders voorgesteld. De topsprinter wilde na een paar mindere seizoenen juist een frisse start maken, maar een opmerkelijke heupblessure heeft die plannen nu voorlopig in de war geschopt. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schepenkamp, vooral daarna jarenlang bij voorgangers van Team Essent te hebben gereden, zijn vertrouwde omgeving voor de ploeg van Gerard van Velde. Daarmee hoopte de oud-Europees sprintkampioen de weg omhoog weer in te zetten, nadat de grote successen sinds 2023 uitbleven. Nog voordat hij echt aan zijn nieuwe avontuur kon beginnen, ging het echter mis tijdens de fietstraining. Bij een val kwam hij hard op zijn heup terecht, waardoor de huid losraakte van de onderliggende spier en zich een flinke vochtophoping vormde. Aanvankelijk probeerde Schepenkamp gewoon door te trainen, maar de zwelling werd uiteindelijk zo groot dat hij niet eens meer diep genoeg in zijn schaatshouding kon komen. Op advies van de medische staf volgde daarom 2 weken volledige rust, waarna hij de training voorzichtig weer heeft opgebouwd. Zelf spreekt hij van een valse start, juist omdat hij vol motivatie aan zijn nieuwe uitdaging was begonnen. Bij Team Reggeborg wordt bovendien anders gewerkt dan hij gewend was. De nadruk ligt veel meer op de technische schaatsbeweging dan op fitheid en testwaarde. Juist die nieuwe aanpak sprak Schepenkamp aan, omdat hij vond dat zijn ontwikkeling de afgelopen jaren was stilgevallen en hij sportief weer een stap vooruit wil zetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update.
3: Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saoedi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saoedi-Arabië is het toernooi voorbij.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: I'll never let you part. For you're always in my heart.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toch maakt Red Bull-teambaas Laurent Mackie zich naar eigen zeggen niet druk om en liet hij in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen niet wekelijks vraagt of hij ook volgend seizoen nog voor Red Bull rijdt. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mackie ligt de focus volledig op het verbeteren van de prestaties van de auto. Red Bull heeft voor de thuisrace een omvangrijk pakket aan updates meegenomen in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden. Verstappen heeft volgens de teambaas duidelijk gemaakt dat hij graag bij Red Bull wil blijven, maar dan moet de auto wel competitief genoeg zijn om voor overwinningen te vechten. Dat is dit seizoen nog niet vaak gelukt. Alleen in Canada stond Verstappen op het podium en juist daarom zijn de verwachtingen rond de nieuwe onderdelen vrij hoog. Mackie vergelijkt het updatepakket met de grote doorontwikkeling die eerder dit seizoen in Miami werd geïntroduceerd. Toch wil hij de resultaten eerst afwachten voordat er conclusies worden getrokken. De Fransman benadrukt dat de samenwerking met Verstappen juist uitstekend verloopt. Volgens hem werkt de viervoudig wereldkampioen volop mee aan de ontwikkeling van de auto en zijn gesprekken over zijn toekomst op dit moment helemaal niet aan de orde. Zodra de prestaties verbeteren, verdwijnen ook die speculaties volgens Mackie vanzelf naar de achtergrond.
2: Dit is
1: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Op verschillende plekken in ons land zijn er branden of is er wateroverlast door het noodweer. In Landsmeer is de bliksem ingeslagen en zijn er meerdere woningen ontruimd. Ook is er iemand naar het ziekenhuis gebracht. Op veel andere plekken waar de bliksem is ingeslagen is er vooral materiële schade. In Duitsland zijn de afgelopen 2 dagen zeker 5 zwemmers verdronken. Zo werd het lichaam van een 8-jarig jochie gevonden in een meer bij Hannover. De andere slachtoffers zijn mannen tussen de 27 en 45 jaar. Ook in Frankrijk vielen meerdere doden. Veel mensen gaan zwemmen op plekken waar het niet veilig is. De trainer van Schotland, Steve Clarke, is opgestapt. De Schotten pakten 3 punten dit WK en eindigden in hun groep op nummer 3... achter Brazilië en Marokko. Maar dat is niet genoeg om door te gaan. Clarke leidde Schotland voor het eerst in 28 jaar weer naar een WK... en had net bijgetekend, maar stopt nu dus toch. En het is Ronaldo's Portugal weer niet gelukt om te winnen op het WK. Ze speelden tegen Colombia en het bleef 0-0... Colombia is daardoor groepswinnaar. Portugal werd tweede en Congo werd derde in de pool. Zij wonnen met 3-1 van Oezbekistan. Eerder vanavond won Engeland met 2-0 van Panama... en Kroatië won met 2-1 van Ghana. Het kan vannacht nog flink regenen, onweren en soms ook hagelen. Rond 5 uur is code oranje afgelopen. De ochtend begint daarna droger en met zon. Het wordt dan 25 tot 30 graden. In de namiddag wel weer kans op buien.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update.
3: Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen en er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden, terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Cape Verde heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Dordrecht heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Jurrie Nuiten neemt de leiding over van Dirk Kuyt, die onlangs verrassend vertrok naar Fenerbahçe om daar als assistenttrainer aan de slag te gaan. De voormalige Ajax-trainer heeft in Dordrecht een contract voor 2 seizoenen getekend. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vertrek van Kuyt kwam voor FC Dordrecht zeer onverwachts. Kort voor de eerste training koos hij alsnog voor een overstap naar Turkije, terwijl zijn contract met de club nog maar net was verlengd. Dordrecht moest daardoor snel op zoek naar een opvolger en kwam zo uit bij Jurrie Nuiten. Zijn doorlopende verbintenis bij Ajax is in goed overleg beëindigd. De jonge trainer heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Zo werkte hij eerder bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC en stapte in 2024 over naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij was de afgelopen seizoen assistenttrainer van het eerste elftal onder Fred Grim en na dienstvertrek nam Nuiten de leiding over bij Jong Ajax. Nuiten spreekt van een mooie uitdaging en noemt FC Dordrecht een ambitieuze club met een duidelijke identiteit en betrokken supporters. Ook technisch manager Sjoerd Arts is tevreden met de aanstelling en verwacht dat Nuiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van zowel de selectie als de club.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bokslegende Alexander Usyk doet afstand van al zijn wereldtitels, maar zet nog geen punt achter zijn carrière. De ongeslagen Oekraïner stelt zijn kampioenschapsgordels bewust beschikbaar, zodat andere uitdagers om de wereldtitels kunnen gaan vechten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Usyk is al 25 partijen ongeslagen en bezit momenteel de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF. Met zijn besluit verdwijnt ook de kans op een directe rematch met Rico Verhoeven. De Nederlander verloor eerder dit jaar in Egypte in de 11e ronde door een technische knock-out, al zorgde die beslissing voor veel discussie. Verhoeven vond dat de bel voor het einde van de ronde al had geklonken en tekende protest aan. Hoewel de bezwaarcommissie later erkende dat er fouten waren gemaakt, bleef de uitslag wel staan. Verhoeven legde zich daarbij neer, maar sprak direct de wens uit voor een nieuwe ontmoeting. Usyk versloeg de afgelopen 5 jaar onder andere Tyson Fury, Daniel Dubois en Anthony Joshua en geldt als een van de meest succesvolle boxers van deze generatie. Voor Verhoeven, die jarenlang de kickboxwereld domineerde, was het pas zijn tweede officiële bokswedstrijd. Nu Usyk zijn wereldtitels beschikbaar stelt, lijkt een nieuw titelgevecht tussen beiden voorlopig uitgesloten.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 5 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daan Langkamp. Het noodweer heeft op verschillende plekken voor problemen gezorgd. Zo was de brandweer in Landsmeer druk bezig met het blussen van 3 huizen nadat de bliksem insloeg. Daar moest 1 persoon naar het ziekenhuis. Ook in Wassenaar, Huizen en Naarden was brand. Inmiddels is in de zuidelijke helft van het land code oranje opgeheven. Er lijkt weinig meer over van het staakt het vuren tussen Amerika en Iran. Amerika voerde vannacht aanvallen uit op militaire doelen in Iran. Iraniërs slaan terug en zij claimen vannacht Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein te hebben geraakt. De twee waarschuwen elkaar vooral niet verder te gaan met de aanvallen, maar dat maakt maar weinig indruk. Afgelopen jaren zijn er zeker 100 kinderen van 12 jaar of jonger via Snapchat misbruikt. Sommige van hen worden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van honderden rechtbankenuitspraken. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar ouders klagen dat de app helemaal niets controleert. En het is een lekkere nacht voor de elftallen van Engeland en Colombia. Beide landen zijn in hun groep bovenaan geëindigd. Engeland won met 2-0 van Panama, dat is uitgeschakeld. En in die pool gaan Kroatië en Ghana ook door, zij speelden 2-1. Colombia speelde tegen Portugal, dat bleef 0-0. Portugal gaat door als tweede. De buien trekken via het noorden langzaam het land uit en daarna klaart het op. Straks gaat de zon schijnen en wordt het 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vanaf 2027 verdwijnen de opvallende uitlaatvleugels uit de Formule 1. De FIA heeft het technisch reglement aangepast en zet daarmee een streep door de aerodynamische oplossing die door Ferrari werd ontwikkeld. De Autosportbond wil voorkomen dat teams dit soort constructies de komende jaren verder gaan uitbouwen. Opstelbaar hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari ontdekte tijdens de wintertest in Bahrein een maas in de reglementen voor 2026. Door dit differentieel op een slimme manier te verplaatsen, wisten de Italiaanse ingenieurs extra neerwaartse druk te creëren met behulp van de uitlaatgassen en een klein vleugeltje. Dat onderdeel, intern bekend als de FDM, bleek lastig na te maken. Toch vonden later ook andere teams, waaronder Mercedes, een manier om een minder krachtige versie van het systeem te gebruiken. De FIA grijpt nu in en heeft een nieuwe uitsluitingszone in het reglement opgenomen, waardoor alle varianten vanaf 2027 verboden zijn. Dit weekend is de uitlaatvleugel in Oostenrijk uiteraard nog wel in actie te zien. Lewis Hamilton reed tijdens de eerste vrije training met het onderdeel, terwijl testcoureur Dino Beganovic zijn sessie juist zonder de vleugel reed. Ferrari vergelijkt de prestaties van beide configuraties en beslist op basis van die gegevens of de auto later dit seizoen, onder meer op het snelle circuit als Monza, zonder de uitlaatvleugel zal gaan rijden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax kiest nadrukkelijk voor een Spaanse koers. Zo krijgt de nieuwe trainer Michel een volledig Spaanse technische staf om zich heen. Wat betekent dat assistenten Danny Landsaat en Kiki Moussampa per direct vertrekken uit Amsterdam. Daarmee drukt de technisch directeur Jordi Cruijff duidelijk zijn stempel op de nieuwe koers van de club. Op stelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel komt over van Girona, waar hij de afgelopen 5 jaar werkzaam was, en neemt direct 3 vertrouwde collega's mee naar Amsterdam. Juan V. Peinado, keeperstrainer Juan Carlos Balaguer en Alberto Garrido sluiten zich aan bij de technische staf. Daardoor bestaat de begeleiding van het eerste elftal voor het eerst in lange tijd volledig uit buitenlandse trainers. Waarom de contracten van Landsaat en Moussampa niet zijn verlengd, heeft Ajax niet toegelicht. De Spaanse invloed blijft overigens niet beperkt tot het eerste elftal. Ook jong Ajax krijgt met Carlos Garcia een Spaanse hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie, waarbij Urbi Emanuelson aan de staf wordt toegevoegd als assistent en Juan Pablo Colinas de nieuwe keeperstrainer wordt. Daarmee kiest Jordi Cruijff opnieuw voor een Spaanse hoofdtrainer, nadat een eerdere samenwerking met Oscar Garcia niet het gewenste resultaat opleverde. Intussen is Ajax al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met op 23 juli de eerste officiële wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Daarin treffen de Amsterdammers de verliezers van het tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencváros.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw
1: sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Op verschillende plekken zorgt de ingeslagen bliksem vannacht voor brand. Het gebeurde onder meer in Wassenaar, Snelrewaard en Landsmeer. In Landsmeer moest er ook iemand gewond naar het ziekenhuis. Verder zorgt het vele regenwater voor veel meldingen, bijvoorbeeld in Amsterdam. Inmiddels is code oranje overal opgeheven. Het staakt het vuren tussen Iran en Amerika lijkt alweer in de prullenbak verdwenen. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen en zeggen dat het vergeldingsacties zijn nadat er afgelopen dagen ook al aanvallen waren. Ook slaan ze dreigende taal naar elkaar uit. Afgelopen jaren zijn zeker 100 jonge kinderen via Snapchat misbruikt. Sommige van hen werden zelfs verkracht. Dat stelt RTL Nieuws op basis van allerlei rechtbankuitspraken die ze hebben doorgespit. Officieel moet je 13 jaar oud zijn om Snapchat te gebruiken, maar deze slachtoffertjes waren jonger. En de spelers van Oranje leven mee met Cody Gakpo en zijn vriendin. Ze verloren voor de wedstrijd tegen Tunesië hun nog ongeboren zoontje. Ondanks het verdriet blijft Gakpo na overleg met zijn vriendin wel bij Oranje en zal hij erbij zijn tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van morgen op dinsdag. De buien zijn bijna het land uit en dan gaat de zon straks weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
4: Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Rens Schepenkamp had zijn overstap naar Team Reggeborg heel anders voorgesteld. De topsprinter wilde na een paar mindere seizoenen juist een frisse start maken, maar een opmerkelijke heupblessure heeft die plannen nu voorlopig in de war geschopt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schepenkamp verruilde na jarenlang bij voorgangers van Team Essent te hebben gereden zijn vertrouwde omgeving voor de ploeg van Gerard van Velde. Daarmee hoopte de oud-Europees sprintkampioen de weg omhoog weer in te zetten nadat de grote successen sinds 2023 uitbleven. Nog voordat hij echt aan zijn nieuwe avontuur kon beginnen, ging het echter mis tijdens de fietstraining. Bij een val kwam hij hard op zijn heup terecht, waardoor de huid losraakte van de onderliggende spier en zich een flinke vochtophoping vormde. Aanvankelijk probeerde Schepenkamp gewoon door te trainen, maar de zwelling werd uiteindelijk zo groot dat hij niet eens meer diep genoeg in zijn schaatshouding kon komen. Op advies van de medische staf volgde daarom 2 weken volledige rust, waarna hij de training voorzichtig weer heeft opgebouwd. Zelf spreekt hij van een valse start, juist omdat hij vol motivatie aan zijn nieuwe uitdaging was begonnen. Bij Team Reggeborg wordt bovendien anders gewerkt dan hij gewend was. De nadruk ligt veel meer op de technische schaatsbeweging dan op fitheid en testwaarde. Juist die nieuwe aanpak sprak Schepenkamp aan omdat hij vond dat zijn ontwikkeling de afgelopen jaren was stilgevallen en hij sportief weer een stap vooruit wil zetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
4: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
11: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto-telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
5: Grand Prix Radio.
6: WK Update. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. België heeft met 5-1 van Nieuw-Zeeland gewonnen en is groepswinnaar geworden in groep G. Leandro Trossard heeft 2 keer gescoord. Kevin De Bruyne heeft ook het net gevonden. In de slotfase hebben Romelu Lukaku en Alexis Salemakers de score opgevoerd. Egypte heeft met 1-1 gelijk gespeeld tegen Iran en is als nummer 2 door. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte. Kaapverdië heeft na 0-0 tegen Saudi-Arabië de tweede ronde bereikt als nummer 2. Op 4 juli wacht wereldkampioen Argentinië. En voor Uruguay en Saudi-Arabië is het toernooi voorbij.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toch maakt Red Bull-teambaas Laurent Mackey zich naar eigen zeggen niet druk om en liet hij in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen niet wekelijks vraagt of hij ook volgend seizoen nog voor Red Bull rijdt. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen

0: vrij hoog. Mackies vergelijkt het updatepakket met de grote doorontwikkeling die eerder dit seizoen in Miami werd geïntroduceerd. Toch wil hij de resultaten eerst afwachten voordat er conclusies worden getrokken. De Fransman benadrukt dat de samenwerking met Verstappen juist uitstekend verloopt. Volgens hem werkt de viervoudig wereldkampioen volop mee aan de ontwikkeling van de auto en zijn gesprekken over zijn toekomst op dit moment helemaal niet aan de orde. Zodra de prestaties verbeteren, verdwijnen ook die speculaties volgens Mackies vanzelf naar de achtergrond.
1: Dit is
2: jouw sportradio.

0: Free Radio is sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Blikseminslagen hebben vannacht voor flinke schade gezorgd. In Landsmeer moest iemand gewond naar het ziekenhuis na brand in een huis. Ook in Wassenaar en op een boerderij in het Groningse Toornwerd sloeg de bliksem in. In Veldhoven is door harde wind

0: windstoot een groot deel van een oude molen beschadigd. De kap met wieken ligt op de grond. Op de TT in Assen werd het programma gisteravond een paar keer stilgelegd vanwege het noodweer. Het optreden van Danny Vera ging helemaal niet door. Het concert van Lil Kleine in het Olympisch Stadion in Amsterdam moest eerder stoppen. In Amsterdam was ook veel wateroverlast door de regen en viel hier en daar de stroom uit. De aanvallen in het Midden-Oosten zijn weer opgevoerd. Amerika viel militaire doelen in Iran aan als wraak voor een beschieting in de straat van Hormuz. Daar werd een schip geraakt. Daarna schoot Iran drones en raketten af op Amerikaanse doelen in Kuwait en Bahrein. En op het WK voetbal is Iran uitgeschakeld. Het komt door gelijkspel tussen Algerije en Oostenrijk. Deze twee plaatsen zich nu allebei voor de 16e finales en Iran kan naar huis. Argentinië won met 3-1 van Jordanië en Lionel Messi verbeterde zijn eigen topscorersrecord. Hij heeft nu 19 goals gemaakt op een WK. De buien zijn bijna het land uit en er gaat straks de zon weer schijnen. Temperaturen lopen op naar 25 tot 32 graden. Later op de dag weer kans op stevige buien.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn zesde van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen en er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden, terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Dordrecht heeft een nieuwe hoofdtrainer gevonden. Jurri Nuiten neemt de leiding over van Dirk Kuyt, die onlangs verrassend vertrok naar Fenerbahçe om daar als assistenttrainer aan de slag te gaan. De voormalige Ajax-trainer heeft in Dordrecht een contract voor 2 seizoenen getekend. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het vertrek van Kuyt kwam voor FC Dordrecht zeer onverwachts. Kort voor de eerste training koos hij alsnog voor een overstap naar Turkije, terwijl zijn contract bij de club nog maar net was verlengd. Dordrecht moest daardoor snel op zoek naar een opvolger en kwam zo uit bij Jurri Nuiten. Zijn doorlopende verbintenis bij Ajax is in goed overleg beëindigd. De jonge trainer heeft de afgelopen jaren de nodige ervaring opgedaan. Zo werkte hij eerder bij Willem II en het Schotse Queen's Park FC en stapte in 2024 over naar de jeugdopleiding van Ajax. Hij was de afgelopen seizoen assistenttrainer van het eerste elftal onder Fred Grim en na dienstvertrek nam Nuiten de leiding over bij Jong Ajax. Nuiten spreekt van een mooie uitdaging en noemt FC Dordrecht een ambitieuze club met een duidelijke identiteit en betrokken supporters. Ook technisch manager Sjoerd Arts is tevreden met de aanstelling en verwacht dat Nuiten een belangrijke bijdrage kan leveren aan de verdere ontwikkeling van zowel de selectie als de club.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
14: Fomar, voordeel markt.
15: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
3: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
4: Grand Prix Radio.
5: WK Update.
6: Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase.
7: Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep.
8: Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte.
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bokslegende Alexander Usyk doet afstand van al zijn wereldtitels, maar zet nog geen punt achter zijn carrière. De ongeslagen Oekraïner stelt zijn kampioenschapsgordels bewust beschikbaar, zodat andere uitdagers om de wereldtitels kunnen gaan vechten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Usyk is al 25 partijen ongeslagen en bezit momenteel de wereldtitels van de WBA, WBC en IBF. Met zijn besluit verdwijnt ook de kans op een directe rematch met Rico Verhoeven. De Nederlander verloor eerder dit jaar in Egypte in de 11e ronde door een technische knock-out, al zorgde die beslissing voor veel discussie. Verhoeven vond dat de bel voor het einde van de ronde al had geklonken en tekende protest aan. Hoewel de bezwaarcommissie later erkende dat er fouten waren gemaakt, bleef de uitslag wel staan. Verhoeven legde zich daarbij neer, maar sprak direct de wens uit voor een nieuwe ontmoeting. Usyk versloeg de afgelopen 5 jaar onder andere Tyson Fury, Daniel Dubois en Anthony Joshua en geldt als een van de meest succesvolle boxers van deze generatie. Voor Verhoeven, die jarenlang de kickboxwereld domineerde, was het pas zijn 2e officiële bokswedstrijd. Nu Usyk zijn wereldtitels beschikbaar stelt, lijkt een nieuw titelgevecht tussen beiden voorlopig uitgesloten.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Noodweer heeft vannacht voor flink wat overlast gezorgd. In het Utrechtse Snelrewaard ontstond een grote brand nadat de bliksem in een nok van een woning was geslagen. Ook in Amsterdam-Zuid vatte een dak vlam. Ook in Wassenaar, Nunspeet, Boskoop en het Groningse Toornwerd braken branden uit na blikseminslag. Door de storm waaiden in Brabant bomen om en was er schade aan daken. In Veldhoven kwam zelfs de hele kap van een monumentale molen naar beneden, met wieken en al. De TT in Assen moest gisteravond het programma een paar keer stilleggen. Een optreden van Danny Vera werd afgelast. Oekraïne heeft in Zuid-Rusland een olieraffinaderij in brand geschoten met drones. Er zijn volgens Rusland een dode en een gewonde gevallen. Rusland schoot raketten af op Kiev, daardoor vielen 2 gewonden. En in Venezuela is een jongen van 11 3 dagen na de aardbevingen levend teruggevonden onder het puin. De interim-president postte er een video van en noemt het een bron van hoop voor het hele land. Er worden nog 10.000 mensen vermist, meer dan 1.400 zijn doodgevonden. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust is het met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 5:30 en reist daarna naar Mexico. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
10: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
11: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
12: Rook?
11: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
12: Nee, rook. Uit de meterkast.
10: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
11: Zo, koffie?
10: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
13: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
17: ANWB en gaan.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Vanaf 2027 verdwijnen de opvallende uitlaatvleugels uit de Formule 1. De FIA heeft het technisch reglement aangepast en zet daarmee een streep door de aerodynamische oplossing die door Ferrari werd ontwikkeld. De Autosportbond wil voorkomen dat teams dit soort constructies de komende jaren verder gaan uitbouwen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ferrari ontdekte tijdens de wintertest in Bahrein een maas in de reglementen voor 2026. Door dit differentieel op een slimme manier te verplaatsen, wisten de Italiaanse ingenieurs extra neerwaartse druk te creëren met behulp van de uitlaatgassen en een klein vleugeltje. Dat onderdeel, intern bekend als de FDM, bleek lastig na te maken. Toch vonden later ook andere teams, waaronder Mercedes, een manier om een minder krachtige versie van het systeem te gebruiken. De FIA grijpt nu in en heeft een nieuwe uitsluitingszone in het reglement opgenomen, waardoor alle varianten vanaf 2027 verboden zijn. Dit weekend is de uitlaatvleugel in Oostenrijk uiteraard nog wel in actie te zien. Lewis Hamilton reed tijdens de eerste vrije training met het onderdeel, terwijl testcoureur Dino Beganovic zijn sessie juist zonder de vleugel reed. Ferrari vergelijkt de prestaties van beide configuraties en beslist op basis van die gegevens of de auto later dit seizoen, onder meer op het snelle circuit als Monza, zonder de uitlaatvleugel zal gaan rijden.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
7: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
8: Ik kan

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
7: Grand Prix Radio.
8: WK Update. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finales treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep. Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 17:30 en reist daarna naar Mexico. Bij Oranje is de aandacht nu extra gericht op strafschoppen. En er wordt achter gesloten deuren geoefend. Derde doelman Robin Roefs heeft 4 van de 8 tegengehouden. Terwijl Bart Verbrugge er 7 van de 54 stopte.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax kiest nadrukkelijk voor een Spaanse koers. Zo krijgt de nieuwe trainer Michel een volledig Spaanse technische staf om zich heen. Wat betekent dat assistenten Danny Landsaat en Kiki Moussampa per direct vertrekken uit Amsterdam. Daarmee drukt de technisch directeur Jordi Cruijff duidelijk zijn stempel op de nieuwe koers van de club. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Michel komt over van Girona, waar hij de afgelopen 5 jaar werkzaam was, en neemt direct 3 vertrouwde collega's mee naar Amsterdam. Juanvi Peinado, keeperstrainer Juan Carlos Balaguer en Alberto Garrido sluiten zich aan bij de technische staf. Daardoor bestaat de begeleiding van het eerste elftal voor het eerst in lange tijd volledig uit buitenlandse trainers. Waarom de contracten van Landsaat en Moussampa niet zijn verlengd, heeft de Ajax niet toegelicht. De Spaanse invloed blijft overigens niet beperkt tot het eerste elftal. Ook jong Ajax krijgt met Carlos Garcia een Spaanse hoofdtrainer voor het nieuwe seizoen in de keukenkampioendivisie, waarbij Urbi Emanuelson aan de staf wordt toegevoegd als assistent en Juan Pablo Colinas de nieuwe keeperstrainer wordt. Daarmee kiest Jordi Cruijff opnieuw voor een Spaanse hoofdtrainer, nadat een eerdere samenwerking met Oscar Garcia niet het gewenste resultaat opleverde. Intussen is Ajax al begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met op 23 juli de eerste officiële wedstrijd in de voorronde van de Conference League. Daarin treffen de Amsterdammers de verliezers van het tweeluik tussen het Servische FK Vojvodina en het Hongaarse Ferencváros.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio is sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.

0: nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door de storm vannacht rijden de treinen nog niet helemaal lekker. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Het duurt nog even, want ze konden pas gaan repareren toen de storm was gaan liggen. Veel andere plekken liggen bomen en takken op het spoor en rijden er minder treinen. Door blikseminslag is op veel plekken brand geweest. In Landsmeer was brand op een zolder, 1 persoon raakte gewond en de buren moesten hun huis uit. In de buurt van Oudewater was een grote brand in een woning met een rieten dak. En in Veldhoven is een monumentale molen vernield. De kap en de wieken liggen op straat. Er is opnieuw een kind levend onder het puin van de aardbeving in Venezuela gehaald. Het is een jongen van 11. De interim-president noemt het op X een teken van hoop. Gisteravond was er opnieuw een aardbeving in hetzelfde gebied van de bevingen woensdag. Er worden nog 10.000 mensen vermist en er zijn ruim 1.400 doden. En Argentinië won vannacht met 3-1 van Jordanië en dat was niet het enige feestje. Messi scoorde zijn 19e doelpunt op een WK en verbeterde zijn eigen record. Het is zijn 6e doelpunt dit WK voor Argentinië. Dat is groepswinnaar geworden. De eerste tegenstander in de knock-outfase is Kaapverdië. We beginnen de dag met veel zon. Het wordt in het binnenland rond de 30 graden. Aan de kust met 25 tot 28 graden iets minder warm. Vanmiddag meer wolken en in het zuidoosten kans op stevige buien.
0: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie. Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 5:30 en reist daarna naar Mexico. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's. Per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bestel je OBU op netlink.nl.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella, paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: Everyone from left to right van Holland, kom ze dan. Go left!
20: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
21: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
22: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Frans Schepenkamp had zijn overstap naar Team Reggeborg heel anders voorgesteld. De topsprinter wilde na een paar mindere seizoenen juist een frisse start maken, maar een opmerkelijke heupblessure heeft die plannen nu voorlopig in de war geschopt. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schepenkamp verruilde na jarenlang bij voorgangers van Team Essent te hebben gereden zijn vertrouwde omgeving voor de ploeg van Gerard van Velde. Daarmee hoopte de oud-Europees sprintkampioen de weg omhoog weer in te zetten nadat de grote successen sinds 2023 uitbleven. Nog voordat hij echt aan zijn nieuwe avontuur kon beginnen, ging het echter mis tijdens de fietstraining. Bij een val kwam hij hard op zijn heup terecht, waardoor de huid losraakte van de onderliggende spier en zich een flinke vochtophoping vormde. Aanvankelijk probeerde Schepenkamp gewoon door te trainen, maar de zwelling werd uiteindelijk zo groot dat hij niet eens meer diep genoeg in zijn schaatshouding kon komen. Op advies van de medische staf volgde daarom 2 weken volledige rust, waarna hij de training voorzichtig weer heeft opgebouwd. Zelf spreekt hij van een valse start, juist omdat hij vol motivatie aan zijn nieuwe uitdaging was begonnen. Bij Team Reggeborg wordt bovendien anders gewerkt dan hij gewend was. De nadruk ligt veel meer op de technische schaatsbeweging dan op fitheid en testwaarde. Juist die nieuwe aanpak sprak Schepenkamp aan omdat hij vond dat zijn ontwikkeling de afgelopen jaren was stilgevallen en hij sportief weer een stap vooruit wil zetten.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: 30. Altijd laag.
1: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
8: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
10: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
13: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
19: Grand Prix Radio.
20: WK Update.
21: Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap... zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd... na een zinderende slotfase. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie. Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 5:30 en reist daarna naar Mexico. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De toekomst van Max Verstappen blijft onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. Toch maakt Red Bull-teambaas Laurent Mackey zich naar eigen zeggen niet druk om en liet hij in aanloop naar de Grand Prix van Oostenrijk weten dat hij Verstappen niet wekelijks vraagt of hij ook volgend seizoen nog voor Red Bull rijdt. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Mackey's ligt de focus volledig op het verbeteren van de prestaties van de auto. Red Bull heeft voor de thuisrace een omvangrijk pakket aan updates meegenomen in de hoop de aansluiting met de concurrentie terug te vinden. Verstappen heeft volgens de teambaas duidelijk gemaakt dat hij graag bij Red Bull wil blijven, maar dan moet de auto wel competitief genoeg zijn om voor overwinningen te vechten. Dat is dit seizoen nog niet vaak gelukt. Alleen in Canada stond Verstappen op het podium en juist daarom zijn de verwachtingen rond de nieuwe onderdelen vrij hoog. Mackey's vergelijkt het updatepakket met de grote doorontwikkeling die eerder dit seizoen in Miami werd geïntroduceerd. Toch wil hij de resultaten eerst afwachten voordat er conclusies worden getrokken. De Fransman benadrukt dat de samenwerking met Verstappen juist uitstekend verloopt. Volgens hem werkt de viervoudig wereldkampioen volop mee aan de ontwikkeling van de auto en zijn gesprekken over zijn toekomst op dit moment helemaal niet aan de orde. Zodra de prestaties verbeteren, verdwijnen ook die speculaties volgens Mackey's vanzelf naar de achtergrond.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Door het hele land hebben de treinen last van stormschade. Bij Gouda sloeg de bliksem in en daardoor rijden er geen treinen naar Rotterdam en Den Haag. Ook rijden er geen treinen tussen Breda en Tilburg en tussen Utrecht en Amersfoort door bomen en takken op het spoor en een kapotte bovenleiding. Op veel andere plekken rijden minder treinen. In de buurt van Antwerpen is vannacht de bliksem ingeslagen in een kampeerboerderij waar 24 kinderen logeerden. De schuur waar ze lagen te slapen vloog in brand. Alle kinderen zijn geëvacueerd. Twee moesten naar het ziekenhuis. Door het noodweer is in Veldhoven vannacht een oude molen zwaar beschadigd, maar de eigenaar is van plan hem te gaan restaureren. Ik ben heel blij dat er niemand gewond is geraakt, zegt hij. De kap van de molen woei los en klapte met wieken en al op de grond. De molen is al ruim 100 jaar familiebezit. En volgens Bahrein is er een woongebouw geraakt bij aanvallen van Iran op Amerikaanse doelen. Het zouden geen doden zijn. Ook Kuwait werd aangevallen. Het is de tweede dag op rij dat er weer wordt geschoten door de VS en Iran na het staakt het vuren. Het begon met een Iraanse aanval op een tanker in de straat van Hormuz. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie. Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 5:30 en reist daarna naar Mexico. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-1

0: van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
6: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijts. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Bij Lot of Happiness maak je elke trekking kans op mooie prijzen en wint altijd je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
16: Fomar.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Grand Prix Radio.
21: Rick
20: van Veldhuizen.
21: Goedemorgen. Ook kleine oogjes vanwege het kijken naar voetbal. Voetbal? Was het voetbal? Oké, die wedstrijd tussen Algerije en Oostenrijk. Daar komen we zo meteen op terug. En verder natuurlijk de GP van Oostenrijk en de TT van Assen. Goedemorgen.

0: Incredible. En incredible was het gisteravond en vannacht. Her en der veel flitsen, veel gedonder. En misschien ook af en toe dat het even bij jou tekeer ging. Hopelijk iedereen weer erbij in goede gezondheid. Deze laatste zondag van de maand juni in 2026. Het is de 28e. En we beginnen deze zondagse editie van Coffee & Classics zonder Rob van Zomeren. Die is nog een week met vakantie. Met Rick van Veldhuizen, goedemorgen overigens. En natuurlijk de gebeurtenissen op de Red Bull Ring, waar de Formule 1 dit weekend is voor de Grote Prijs van Oostenrijk. En gisteren was die kwalificatie met toch dat hele gekke einde. In de slotseconde van Q3 vloog Max Verstappen de muur in en kon daardoor geen gooi meer doen naar een eventuele pole position of in ieder geval een top 3 klassering. Het was echt verschrikkelijk om te zien. Allemaal meeleven. We zagen paarse sectoren. En we hadden allemaal goede hoop dat Max iets heel gek zou kunnen gaan doen. Inmiddels is bekend dat een defect aan de achtervleugel de crash van Max Verstappen veroorzaakte. De vleugel sloot namelijk niet meer helemaal goed aan het einde van de straight mode zone. Bij het ingaan van bocht 9. Dan weet je dat ook weer. Dus het was een technisch mankement. Na de crash van Verstappen dachten we natuurlijk dat de kwalificatie erop zat en Ferrari de eerste startrij zou innemen. De monteurs van Ferrari waren ook verschrikkelijk aan het juichen, maar daar was ineens George Russell van Mercedes, die onder de gele vlag toch nog op het allerlaatste moment naar de snelste tijd wist te rijden. Ja, heel veel gefronste wenkbrauwen, want wat gebeurde daar nou? Was dat binnen de regels of niet? Had Russell wel genoeg gelift? Nou, dat bleek uiteindelijk wel het geval te zijn. En het gelukje dat George had was dat er enkele gele vlaggen werden gezwaaid en geen dubbele gele vlaggen. Want dan was zijn tijd ongeldig verklaard. Dat was dan alleen niet het geval. En dus pakte George Russell met een lift in pole position. En na afloop stond hij dan ook heel erg blij te wezen voor de microfoon van Sky Sports.
1: I mean, the lap was unbelievable. I don't know where it came from. I went around the first corner, 10.5 up. Second, third corner, 10.5 further. Fourth corners, yeah, then it was 4.5 tenths up. 5 tenths, 5.5 tenths up. And then I saw the yellow, the single yellow. I was like, oh, geez. So I had a big lift off. Got to the middle of the corner. I saw the green flag. I didn't even see any car. It was so far off. Lost a lot of laps. I would have loved to have completed the lap because I think I would have been another 3 or 4 tenths ahead. It was just one of those laps where it just is on rails.
0: It just is on rails. Ja, dat leek niet de hele kwalificatie het geval te zijn. In Q1 en 2 verliep het allemaal niet zo soepel. In Q2 had Russell na zijn eerste run nog geen tijd staan en dus stond de druk er volop. En tijdens een tweede run, aan het einde van die sessie, voorafgaand aan die ronde, hoorden we trouwens nog opvallende boordradio van zijn baas, de Mercedes-teambaas Toto Wolff. Mocht je het gemist hebben, dat klonk zo, luister heel goed, want ja, het blijft een Oostenrijker.
2: George,
0: ja, zijn engineer praat er ook nog een keer doorheen, maar Toto zegt dus daar: George, just drive. En dat met zo'n Duits-Oostenrijkse accent. Dus ik vroeg me af, waar ging dat nou precies over? Was er een oneenigheid tussen die twee? Eens luisteren wat George Russell er zelf over te zeggen had.
1: No. Toto and I talk daily. And you know, I was talking with Charles before. It's been a tough season for us. And last year, every lap we did in these cars, we were fast. This year, 1 minute we're quick. 1 minute we're miles off the pace. And he's definitely one of the best qualifiers on this grid. But Toto's always given me that reassurance. Like, look, you have not forgotten how to drive. You know, I trust in you, I believe in you. And it will come. And so that sort of message is more of a reminder of the conversations that we had in the past. And he said to me in the garage, like, just enjoy it. And I was sort of on my lap, just like, yeah, not going to overdrive it, just enjoy it. What will be, and fortunately, it was good.
0: Ja, gelukkig voor hem was het goed genoeg. Mogelijk was dat niet het geval geweest als zijn teamgenoot Kimi Antonelli zijn ronde niet had afgebroken. De vraag is nu, waarom brak Kimi zijn ronde eigenlijk af in plaats van te liften? Dat antwoord, dat hoor je zometeen van Kimi Antonelli zelf, hierbij Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Raúl Fernández heeft felle kritiek geuit op de strenge regelgeving rond track limits in de MotoGP, vlak nadat hij de sprintrace van de Dutch Grand Prix op zijn naam schreef. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rijder van Trackhouse reageert gefrustreerd op de straf die hij kreeg toebedeeld tijdens de kwalificatiesessie van de Dutch Grand Prix. Fernández zette daarin de snelste tijd neer, maar raakte zijn pole position kwijt omdat zijn achterband bij het uitkomen van de laatste bocht net over de witte lijn ging. Hij verklaarde dat dergelijke straffen de motorsport saai maken. De Spanjaard benadrukt dat hij de consequenties accepteert als hij een duidelijke fout maakt, maar hij het oneens is met de huidige toepassing van deze regels. Fernández stelt dat de wedstrijdleiding hiermee de realiteit van het racen uit het oog verliest. Volgens de Spanjaard is een rijder die op hoge snelheid op de limiet balanceert niet direct in het voordeel van zo'n millimeterkwestie. De opgebouwde woede over de beslissing gebruikte Fernández vervolgens als motivatie tijdens de sprintrace. Vanaf de vierde startplek reed hij naar de overwinning en bezorgde zijn team zo een eerste dubbelzege. De discussie over de sportieve regels valt samen met cruciale onderhandelingen over de toekomst van de coureur. Fernández spreekt momenteel met Trackhouse over een nieuw contract voor het seizoen van 2027 en de jaren daarna. De Spanjaard geeft aan dat hij de gesprekken overlaat aan de mensen om hem heen. Zelf kijkt hij vooral naar de stijgende lijn en de progressie die hij sinds de moeizame start van de samenwerking in 2024 met het team heeft geboekt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Op zondag is het altijd goed om het te hebben over de Toto. Alle 13 goed, hold the line. Goed dat je luistert naar Grand Prix Radio. Jouw sportradio, waar we deze ochtend onder andere hebben over de Grand Prix van Oostenrijk. Die vanmiddag om 3:00 van start gaat. De echte race dus. Even een belangrijke huishoudelijke mededeling. Want vanmiddag vanaf 2:50 gaan Olaf Mol en Jack Ploy al voorbeschouwen op deze race. En die voorbeschouwing kun je zien in de app van Kijk. En luisteren kun je via Grand Prix Radio. En ze zullen het ongetwijfeld ook gaan hebben over dat bijzondere einde aan

0: Net hadden we Russell zelf al even aan het woord. Maar die andere coureur van Mercedes, WK-leider Kimi Antonelli, die lifte wel onder de gele vlaggen, waardoor hij bleef steken op een vierde plek. En Antonelli was daar overigens niet heel erg blij mee. Dit was namelijk zijn boordradio na die laatste ronde.
1: Fuck, that was the lap, man. Fuck, that was the lap. Oh my god, that was the lap, man. Fucking hell.
0: Tja, mooi toch?
2: Ja. Yeah. Sorry about that, Kimmy.
0: Ja, ik snap dat wel, hoor. Dat komt helemaal vanuit zijn jonge racehart. Nog niet gepolijst, nog niet allerlei cursussen doorlopen waarbij hij zijn boosheid zou kunnen beheersen. Lekker gewoon vanuit je hart spreken en even laten weten wat je ervan vindt. Maar goed, Antonelli koos ervoor om te liften. De vraag is alleen, waarom eigenlijk? Er hingen geen dubbele gele vlaggen, dus met een lift had hij zijn ronde gewoon af kunnen maken. Dus vanwaar de keuze om je ronde dan toch helemaal af te breken, Kimmy?
3: I don't know why, but I thought it was a double yellow. So, just, yeah, I aborted completely and missed the front row. That was my mistake. So I aborted the lap with it being very close with George. There was only a tenth between us. So it would have been a little bit ahead, but still would have been front row. So yeah, shame for that.
0: Ja, mooi toch? Dan ineens is hij weer uit de auto. Even niet in de race mode. Dan heeft hij zijn persvoorlichter gesproken. Die zegt dan, calm down, Kimmy, calm down. En dan ineens is het een heel andere Kimmy Antonelli. Geen voorste startrij dus voor Andrea Kimmy Antonelli. Hij zal de race in Oostenrijk vanmiddag aanvangen vanaf plek 4. Achter de beide Ferraris van Leclerc en Hamilton. En voor de Red Bull van Verstappen, die vanaf plek 5 van start zal gaan. Hopelijk blijft het trouwens ook zo. En volgt er geen pitlane start voor Max. Aangezien hij...

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
9: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
12: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
11: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
15: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Staal Outlets.
16: De

0: 1,99. Altijd laag.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
2: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1,240. Reserveer nu op gpticket.nl.
11: Grand Prix Radio.
12: WK Update.
13: Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie. Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 5:30 en reist daarna naar Mexico.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden op de weg nog deze zondagochtend. 2 korte files, de A12 Arnhem richting Duitsland, bij de grenscontroles een kleine 10 minuten oponthoud. De A28 Zwolle-Assen voor Assen-Zuid, 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. Dat zijn bezoekers aan de Titi. En op de N57 Middelburg richting Rotterdam, daar rijdt het langzaam voor goede reden. Er staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Rick van Veldhuizen.
16: Zometeen even terugkomen op het WK voetbal. Nou ja, voetbal Algerije, Oostenrijk. Zometeen hier.
11: Grand Prix Radio.

0: Washington en Feel So Real. Nou, ik heb mezelf vannacht wel heel even moeten knijpen hoor. Zo real voelde ik mij niet. Ik dacht, wat gebeurt hier nou? Afgelopen nacht werden namelijk de laatste wedstrijden afgewerkt in de groepsfase van het WK. En laten we dan ook maar meteen even het moment van de nacht erbij pakken. Het moment, ja, een heel raar moment. Oostenrijk tegen Algerije. Daar werd vooraf al van gezegd, ja, bij een gelijkspel zijn beide teams door naar de knock-outs. Dus er werd al gevreesd voor een hele saaie wedstrijd waar beide ploegen op een gelijkspel zouden gaan spelen. In eerste instantie gebeurde dat toch niet. Want bij het ingaan van de extra tijd stond het gewoon nog 2-2. En dus ging Algerije gewoon even lekker de bal overspelen in de achterhoede. En zo leek de wedstrijd ook te eindigen. De boel zat in het slot. Tot 1 minuut voor tijd.
1: En dan zullen ze allebei toch tevreden zijn. Want ze gaan door. Oostenrijk wacht een wedstrijd tegen Spanje. Algerije gaat spelen tegen Zwitserland. Of is dat Mahrez? Het is helemaal mis. Het is Mahrez. Hij schiet in de laatste minuut ineens Algerije nog naar 3-2. Oh, oh, Oostenrijk. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? We keken naar groeiend gras in de laatste 15 minuten. Hij juicht niet eens, Riyad Mahrez. Ja, en de spelers van Oostenrijk verslagen. Dit was toch niet de bedoeling?
0: Zeker was dat niet de bedoeling. En zo klonk het vannacht bij de NOS. Algerije scoorde dus de 3-2. En daarmee was Oostenrijk op dat moment uitgeschakeld. Waarbij Algerije door zou gaan als de nummer 2. Alleen, wat speelde er nou nog meer mee? De nummer 2 zou het in de volgende ronde op moeten nemen tegen Spanje. Een van de titelfavorieten. En bij gelijkspel zou Algerije als derde geplaatste team moeten spelen tegen Zwitserland. Een veel mindere tegenstander dan Spanje. In de allerlaatste seconde werd het daarom nog gekker dan dat het eigenlijk al was.
1: Daar komt Oostenrijk nog. Ja, 3-3. Saša Kalajdzic. Dit is toch niet te geloven. Krijgen ze deze goal geschonken van Algerije? Ze worden gek. Helemaal gek.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Dit was in de extra tijd van de extra tijd. Dus hoe ze dit hebben geflikt. Volgens mij is er gewoon één berserk geworden. Echt helemaal knettergek geworden. In Algerije, die heeft gezegd, ja, hallo, leuk dat ene doelpunt, 3-2... maar weet je wel tegen wie we moeten spelen? Heel rap omdraaien. En toen hebben ze dus in die extra tijd van de extra tijd toch nog even ervoor gezorgd dat Oostenrijk een doelpunt kon scoren. Of was dat dan toch geen opzet? Ja, ik weet het niet. Dit had ook bij de notaris kunnen worden afgedaan. Maar heel raar. Eergevoel, verstand, alles liep daar door elkaar. Het was een heel, heel, heel gek gebeuren daar vannacht. Verdere bijzonderheden van afgelopen nacht. Nou, Colombia wist misschien toch nog wel verrassend gelijk te spelen tegen Portugal. Waardoor een van de grote kanshebbers op het toernooi, Portugal, nu een lastige deel te pakken heeft. Een lastig deel van het speelschema. Eerst moeten ze tegen Kroatië en bij winst moeten ze ook nog tegen Spanje. Terwijl Colombia in een deel zit met Ghana en vervolgens Algerije of Zwitserland. Afijn, als je wereldkampioen wil worden, dan zul je toch echt iedereen moeten verslaan. En van de groepsfase verleggen we onze focus nu dus ook even naar de knockouts. Nu gaat het echt ergens om. Vandaag redelijk weinig voetbalactie, want vanavond om 9 uur is alleen de wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Canada. Maar één wedstrijd dus. Vanaf morgen worden er weer 3 per dag gespeeld. En dan kunnen we vanavond heel even bijslapen, want je weet het, in de nacht van maandag op dinsdag is daar die hele belangrijke wedstrijd voor Nederland. Oranje tegen Marokko.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Marit Steenberg heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Tijdens de internationale zwemkampioenschappen in Rome zonder regerend wereldkampioenen een tijd van 51,68 seconden. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met haar tijd was ze 300ste van een seconde sneller dan de Zweedse Sara Guström, die het record sinds 2017 in handen had. Guström was destijds de eerste vrouw ooit die de grens van 52 seconden doorbrak op dit onderdeel. Steenbergen treedt met haar prestatie toe tot een selecte groep en is nu de vierde vrouw in de geschiedenis die deze mijlpaal heeft bereikt. De zwemster uit Friesland liet de afgelopen periode al vaker zien dat ze goed in vorm is. In het Franse Canet en Roussillon zette ze een Nederlands record in een tijdsbestek van 4 dagen al 2 keer op scherp tot een tijd van 51,86 seconden. In het oude Olympisch stadion in Italië dook ze daar dus opnieuw onder. De zwemster laat weten dat het resultaat bizar voelt en nog moet landen, maar dat ze onwijs trots is. Met deze prestatie vestigt Steenbergen zich definitief tussen de absolute wereldtop op de sprint. Het toernooi in Rome, dat ook wel bekend staat als de Trofeo Sette Colli, is het decor van deze historische tijd. Het record op de 100 meter vrije slag stond 9 jaar lang onafgebroken in de boeken, totdat Steenbergen die tijd dus aanscherpte.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Zondagmorgen bij Grand Prix Radio. We houden je nog steeds in de dance moves, dat is duidelijk. Het is ook het weekend van de TT van Assen. Vanmiddag om 14:00 gaan de lichten uit voor het hoofdgerecht. Waar we eigenlijk allemaal voor komen. De MotoGP hoofdrace. Gisteren werd de sprintrace al verreden. Raúl Fernández die schreef deze op zijn naam. De Spanjaard verloor eerder op de dag nog zijn pole position omdat hij track limits had overschreden. En die teleurstelling van die gemiste pole wist hij meteen om te zetten in een overwinning. Een teamgenoot Ai Ogura eindigde achter hem op de tweede plek. En zo wist het team van Trackhouse Racing hun eerste 1-2'tje ooit te behalen. Na afloop reageerde sprintwinnaar Raúl Fernández voor de microfoon van MotoGP.com.
1: Ja, I'm very happy for sure. It was almost the best Saturday of my life in MotoGP because I was almost in pole. I think that I don't really touch 100% the green, so I was not really agree with the penalty. But the good thing is I have an amazing team that helped to me to change the bad energy for a motivation energy. So it was the key between quali and sprint.
0: Van de MotoGP stappen we even over naar de Moto2, waar straks vanaf 12:15 twee Nederlanders in actie komen tijdens de race in de opstapklasse van de MotoGP. Gisterenmiddag werd de kwalificatie verreden. Sonta van der Goorberg reed de 14e tijd, terwijl Colin Feijer genoegen moest nemen met plek 15. En gelukkig voor hen schuiven ze nog een plekje op na een disqualificatie van een andere coureur. Van den Goorberg en Feijer starten dus naast elkaar op de vijfde startrij vanaf de plekken 13 en 14. En straks in het tweede uurtje van Coffee & Classics hoor je reacties van deze beide heren op hun, ja, brommers. Verder duiken we natuurlijk ook nog even verder in de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk met zometeen aan het woord onze eigen Max Verstappen.

0: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. De brandweer is op allerlei plekken nog aan het nablussen na blikseminslagen. Onder andere in de provincie Groningen. Daar waren twee grote branden en allerlei kleinere. De brandweer heeft de situatie behandeld op de manier van een oudejaarsnacht en zegt het was extreem. Het enorme containerschip Galapagos is door de straat van Hormuz gevaren. De rederij noemt het een belangrijke mijlpaal, maar waarschuwt voor te veel optimisme. Afgelopen nacht deden Amerika en Iran weer aanvallen over en weer. En vrijdag werd een tanker beschoten in de zeestraat. Een Russische oud-soldaat is gearresteerd na een kritisch filmpje. Hij eist erin een gesprek met president Poetin en zegt dat hij moet weten hoe het er echt aan toe gaat aan het front. Soldaten worden uitgebuit en gemarteld door hun leidinggevende, zegt hij. Het filmpje ging viraal en afgelopen nacht is hij opgepakt. Het zal je gebeuren, twee wereldsterren op je bruiloft. Het overkwam een bruidspaar in Chicago. De broer van de bruid had Martin Garrix en Ed Sheeran een berichtje gestuurd via Instagram en ze kwamen als grote verrassing. Op een video is te zien hoe de gasten helemaal uit hun dak gaan. De twee hadden in de buurt opgetreden. Het warmt weer snel op met veel zon. Het wordt vanmiddag zo'n 30 graden in het binnenland en 25 tot 28 aan de kust. In de loop van de middag meer wolken met in het zuidoosten kans op stevige buien.
2: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn zesde van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland.

0: Knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie. Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 5:30 en reist daarna naar Mexico.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand deze zondagochtend op de weg. Een paar opvallende files met name in de regio Zeeland. En dat heeft vooral te maken met terugkerende bezoekers van concertatie. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg richting Rotterdam. Van Porcelanden tot aan Goede Reden rijdt het langzaam over zo'n 10 kilometer en dat kost je 20 minuten. En de N59 Zeroeskerken richting Hellegasplein voor Zierikzee 5 kilometer met een kwartier vertraging.
3: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
5: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
5: QuickFit en weer verder.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: vakantie vind je bij Bol. Hijks werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
1: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
7: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
9: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
8: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
16: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
17: Grand Prix Radio. Rick van Veldhuizen.
18: Terwijl half Nederland bezig is om vakantie voor te bereiden, zijn wij hier bezig met zeer intensieve sport. Het WK.

0: Zondagse stilte, moet je even niet bij ons zijn. Wij zijn full of action, met heel veel sport in uur 2 van Coffee & Classics. Welkom, welkom. Leuk dat je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. We gaan het even hebben over de kwalificatie van Max Verstappen in Oostenrijk. Nou ja, kwalificatie. Lang leek hij namelijk op weg te zijn naar een goede uitgangspositie voor de race van vanmiddag. Een top 3 positie zat er gewoon in, totdat de Nederlander aankwam bij bocht 9... We luisteren heel even mee met Olaf Mol en Jack Ploy.
1: Verstappen nu met paars in de middensector. Piastri ook niet. McLaren, ouch en pijnlijk. Maar Antonelli en Verstappen. Oh, Verstappen eraf! Boom, klaar, te veel risico. En dat is P5. En daar zal het bij blijven.
0: Een crash dus voor Max Verstappen in de slotseconde van Q3. Zo klonk dat hier op Grand Prix Radio met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy ook vanmiddag weer. Dat is toch iets wat we niet vaak zien bij Verstappen. Inmiddels is ook bekend dat het niet helemaal zijn fout was. Een defect aan de achtervleugel van zijn auto veroorzaakte de crash van Verstappen. De vleugel sloot namelijk niet meer goed aan het einde van de straight mode zone. En dat was bij het ingaan van bocht 9. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon zonde. Zo vond Verstappen zelf ook in gesprek met Sky Sports.
2: It's a shame. I think realistically we could have been P3. So it's a little bit better than P5. But I can tell you also realistically, I think even if we would have been P3, coming off the line is hard for us. So you probably drop back to P5. But that's what it is at the moment.
0: Ja, dat is geen zelfspot meer, Verstappen. Dat is cynisme. Cynisme over de startproblemen van Red Bull dit seizoen. Laten we alsjeblieft hopen dat hij net zoals in Spanje gewoon redelijk goed van zijn plek komt. Want dan kan hij hopelijk nog vechten voor een podiumplek. Of dat qua snelheid ook mogelijk is, dat is nog maar de vraag. Maar wat denkt Max er zelf eigenlijk van? Kan hij met Mercedes en Ferrari een gevecht aangaan om die podiumplek?
2: I think we are a little bit behind Mercedes at least. And I think in Barcelona as well was like quite close-ish in qualifying, but then we were lacking in the race because that's still, I think, our weak point, and that's what we want to see tomorrow if we have any kind of improvements in race space.
0: En toch denk ik dat er vanmiddag wat kan gaan gebeuren om 3 uur wanneer de race begint. En vergeet niet, de voorbeschouwing is om 3:50 bij Jack en Olaf ook via Kijk te bekijken en anders via deze zender waar je nu naar luistert. Maar ik zag in Q3, in de laatste poging van Verstappen om toch nog pole position te halen, zag ik in ieder geval een paarse ronde. En ik zag dat hij heel erg bezig was om zijn machine tot het uiterste te drijven. En als dan er een hapering ontstaat omdat mechanisch dingen niet helemaal goed gaan, waardoor hij van de baan afglijdt, ja, dan is dat natuurlijk domme pech. En tegelijkertijd denk ik ook dat hij heel veel had kunnen bereiken als dat niet was gebeurd. Dus ja, ik denk zelf dat die 5e plek is natuurlijk een lastige, want hij heeft heel veel goede voor zich. Maar het zou nog steeds wat mij betreft kunnen. Dus de podiumkansen zijn wat mij betreft heel goed. En ik zie zeker een 3e plek voor Max Verstappen. We gaan het allemaal meemaken vanmiddag om 3 uur hier te bewonderen en te beluisteren bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met de Braziliaanse linksback Caio Henrique. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met AS Monaco over een transfersom van rond de 10 miljoen euro. Henrique reist naar Amsterdam om de laatste formaliteiten af te ronden en zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2030. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger is daarmee de eerste officiële miljoenenaankoop van Jordi Cruijff in zijn rol als directeur van Ajax. Henrique speelde de afgelopen 6 seizoenen in de Franse Ligue 1 voor AS Monaco. Ondanks een eerdere zware kruisbandblessure kwam hij daar tot meer dan 150 wedstrijden in de competitie, waarin hij goed was voor 36 assists. Het Europese avontuur van de Braziliaan begon 10 jaar geleden toen hij de overstap maakte van Santos naar Atletico Madrid. Bij de Spaanse club wist hij destijds niet definitief door te breken. Na een aantal verhuurperiodes vond de speler, die oorspronkelijk werd opgeleid als middenvelder, zijn draai bij Monaco. Bij Ajax ligt nu een langdurige verbintenis klaar voor de verdediger die nog een contract had voor 1 jaar in het Prinsdom. Nadat Ajax al langere tijd een overeenstemming had met AS Monaco over de transfersom, zijn nu ook de laatste plooien tussen de club en de speler bijna glad gestreken. Henrique rondt de administratieve afhandeling de komende dagen in Amsterdam af.
0: Sportradio.
1: Sportradio.
3: We zijn

0: Lekkere muziek voor de zondag. All I Wanna Do van Sheryl Crow. Het was ook een hele rare nacht, moet ik zeggen. Het heeft gedonderd, gebliksemd. Dan zijn we ineens weer wakker en schijnt de zon. Hoe bijzonder dan? Hè? Maar gaat de zon ook schijnen voor bijvoorbeeld Ferrari? We hebben het rond de kwalificatie van de Grand Prix van Oostenrijk al gehad over Mercedes, over Max Verstappen. Maar Ferrari mag natuurlijk ook niet ontbreken. Het leek er heel even op dat zij de voorste startrij zouden innemen na de crash van Max Verstappen. Uiteindelijk werd het George Russell die ondanks gele vlaggen nog zijn tijd wist te verbeteren. En dus zullen Charles Leclerc en Lewis Hamilton starten vanaf de plekken 2 en 3. Al met al nog steeds een hele goede kwalificatie voor Ferrari. Maar toch zal het zuur voelen om de volledige voorste startrij ineens mis te moeten lopen. Bij F1 TV werd Ferrari-teambaas Fred Vasseur gevraagd of hij daardoor misschien niet toch een klein beetje teleurgesteld was.
1: No, first I'm taking the positive that we are second and third. We are in the fight with Mercedes in the quali and able to probably to have a good pace for tomorrow. That this is the most important. We have still 15 races to go and the most important is the performance. On the incident, you can discuss at length if it was reasonable to not have double yellow in these circumstances when you deploy the medical car. Then we don't have the data of the mini sector. We can't check if you reduce the speed of 5% or not. But we have to trust the race control and I will do it.
0: Ah bon, je veux une baguette. Ik heb meteen zin in een Franse baguette. Ik weet niet wat het is, maar als ik Fred Vasseur hoor. Fred Vasseur die leek trouwens meteen dus na de kwalificatie al vrede te hebben met het feit dat George Russell zijn pole position mocht houden. Ik denk persoonlijk dat voormalig Red Bull teambaas Christian Horner daar wel heel anders over zou hebben gedacht. Die wilde er destijds altijd alles uithalen, vocht alles aan, welk protest dan ook. En ik denk dat hij dat nog met succes had kunnen doen ook. Fred Vasseur had zoiets van, ja, bon, c'est bon. En die neemt genoegen met startplek 2 en 3. Prima. Hij zei tegen de schrijvende pers ook nog het volgende. Ik wil geen energie verspillen aan de controverse, omdat ik liever focus op de race. Maar heel vaak voelt het alsof de munt altijd aan de andere kant van Mercedes landt. Ja, oké. Okay, dus hij denkt altijd dat Mercedes always lucky is. Laten we hopen dat Ferrari vanmiddag het gevecht aan kan gaan met Mercedes. De man die op plek 2 start is Charles Leclerc. Daar gaan we weer met ons Frans. Hij schat zijn kansen op de overwinning als volgt in.
2: I think it's going to be very difficult because they seem to be very strong and they were very strong on Friday. But I don't give up. We'll try everything tomorrow and we'll see how it goes. But at the moment I think Mercedes has got an advantage.
0: Iets beter Engels, maar nog steeds een Fransman. En ook hij denkt, net zoals Fred Vasseur, dat altijd het geluk aan de kant van Mercedes ligt. Ja, als je zo blijft denken, dan kom je niet echt heel veel verder natuurlijk. Hè? Dus hij zal ervoor moeten knokken. Hoe ik het zelf zie, een kleine voorspelling doen. Ik denk dat heel veel mensen er last van hebben van het doen van voorspellingen. Ik denk zelf dat Mercedes best wel eens vandaag met elkaar in conflict zou kunnen komen. Dus dat Russell heel erg eager is, maar dat Antonelli eigenlijk het meest getalenteerd is. En dat een van de twee Mercedes van de baan afvliegt. Ik denk zelf dat er toch nog een probleempje gaat komen met een Ferrari. En dat uiteindelijk Max Verstappen toch nog op die derde plek terecht zou kunnen komen. Maar dat is een beetje wishful thinking, denk ik ook. Om 3:00, dan gaan de lichten uit op de Red Bull Ring. En die kun je natuurlijk hier op Grand Prix Radio beluisteren. Met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En voorafgaand aan de race hebben we vanaf 3:50 eerst nog een voorbeschouwing van Olaf en Jack. En naast dat je kunt, dat kunt beluisteren op Grand Prix Radio, is er ook nog een keer die gratis app van Kijk. Dus zorg er ook voor dat je zo om 3:50 ervoor klaar zit. Want dan word je helemaal bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en als assortiment van voorbeschouwing op de grote prijs van Oostenrijk. Vanmiddag dus om 3:00 in dit theater.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
2: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
7: Opgelost, autotaalglas.
8: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
9: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
10: Eén ijskoffie voor mevrouw.
9: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
12: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
13: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
12: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
13: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
14: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
18: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp alleen vandaag nog je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
20: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op raceplanet.nl.
21: Grand Prix Radio.
22: WK Update. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 's nachts nog een persconferentie.
0: Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 5:30 en reist daarna naar Mexico.
3: Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase.
10: Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland.
23: Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Rick van Veldhuizen.
26: Laatste half uur gaat over de Moto2 op Assen. En ja, Brian Brobbey. Grand

0: Out for my head, cable car, the fray, hoorde je bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is vandaag de derde en laatste dag van de TT van Assen 2026. Compleet in volle gang met zometeen de Moto2-race. Daarin komen twee Nederlanders in actie, Sonda van der Goorberg en Colin Feijer. Zij zullen straks vanaf dezelfde startrij van start gaan. Van der Goorberg kwalificeerde zich als 14e, terwijl Feijer de 15e tijd reed. Maar door een disqualificatie van een andere coureur starten ze echter allebei weer een plekje hoger, op P13 en P14 dus. Nu zijn we natuurlijk benieuwd of beide heren tevreden zijn met hun startposities of niet. Dat kan natuurlijk ook. Laten we eerst even gaan luisteren naar de man die zich via Q1 uiteindelijk naar een 13e startplek reed, Sonda van der Goorberg. Hij zei na afloop in gesprek met Ziggo Sport het volgende.
1: Nou ja, Q1 was inderdaad fijn om door te gaan. Dat was wel natuurlijk de doelstelling. Moeilijker als gedacht. Eerste run stonden er niet bij. En heel eerlijk gezegd dacht ik echt wel dat het lastig ging worden. Dat was uiteindelijk ook. Uiteindelijk op zich een mooie ronde weten neer te zetten. Een stuk of twee. Toen door kunnen gaan. Alleen ja, wat ik toen ook al dacht. Dat dat dan wel een beetje de limiet was. In Q2 nog een tiende weten te verbeteren. Maar ja, net niet genoeg om echt te staan waar we willen staan.
0: Nee, net niet de plek waar Van der Goorberg had willen staan. Aan de andere kant, het gat met plek 2 was maar iets van 3/10. Dus het zat weer heerlijk dicht bij elkaar in de Moto 2. Dan naar die andere Nederlander, Colin Feijer. Hij zal de race straks dus aanvangen vanaf P14. Wat was zijn gevoel na de kwalificatie?
2: Dat er meer in zat. De laatste twee sectors verliezen we gewoon te veel. En Wim stond daar ook redelijk op de kop, dus werd het ook wel redelijk lastig van. De eerste twee sectors waren we supersnel. En haalde ik ook 0,3 uit mijn eigen tijd. Maar de laatste twee sectors verliezen we gewoon net te veel. En kom ik net over de lijn met net te weinig marge. Dus nee, jammer. Ik denk dat er meer in gezeten had. Maar dus, we moeten het accepteren.
0: Toch een kleine teleurstelling bij Colin Feijer, die graag had willen shinen op zijn thuiscircuit. Nou ja, thuiscircuit tussen aanhalingstekens. Wie gisteren naar Coffee & Classics heeft geluisterd, weet dat hij woont en werkt in Barcelona. En dat hij zich daar meer thuis voelt. Dus ja, in hoeverre voelt hij zich thuis op het circuit van Assen? Tegelijkertijd is het ook een kind dat geboren is in Staphorst. Ja, je zou dus zeggen, hoe wens je dan een Staphorster uit de mens te halen? Dat lijkt me ook heel lastig. Gelukkig kan dat straks alsnog, hè, dat hij die teleurstelling weg kan poetsen. En dat zal dan moeten gebeuren in de race die om 11:15 van start gaat met de Nederlanders Sonda van der Goorberg en Colin Feijer vanaf de plekken P13 en P14.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Tennislegende Serena Williams maakt na een afwezigheid van bijna 4 jaar haar rentree in het enkelspel op Wimbledon. Collega Novak Djokovic spreekt vol bewondering over haar terugkeer en noemt haar inzet inspirerend en episch. Nou, het van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Amerikaanse Williams keerde onlangs terug uit haar tennispensioen. Ze speelde een dubbeltoernooi op Queens met de Canadese Victoria Mboko, waar het duo na een overwinning moest opgeven door een blessure van Mboko. Op Wimbledon start Williams in het enkelspel via een wildcard, nadat ze op de US Open van 2022 haar laatste officiële enkelpartij speelde. Daarnaast komt ze met haar zus Venus in actie in het dubbelspel. Djokovic laat weten dat hij Williams vaker dan ooit in de sportschool ziet trainen om deze comeback succesvol te maken. De Serviër benadrukt dat hij altijd veel bewondering heeft gehad voor haar carrière en hoopt dat ze van dit moment ook echt geniet. Volgens hem is haar toewijding een inspiratiebron voor miljoenen mensen wereldwijd. Williams won het grastoernooi in Londen 7 keer en heeft in totaal 23 Grand Slam-titels in het enkelspel op haar naam staan. In de eerste ronde treft ze de Australische Maya Joint. Djokovic, die zelf ook 7 Wimbledon-titels bezit en in 2022 zijn laatste Grand Slam won, begint het toernooi tegen de Chinees Yibing Wu.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: en Crush bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. En we sluiten af deze Coffee & Classics met toch iets waar ik eigenlijk de hele uitzending naar huis zit te kijken. Een diepte-interview met Brian Brobby. Ik heb hier van de week zo van genoten. Hij is natuurlijk een van de belangrijkste spelers op dit moment van Oranje, tot nu toe. Tenminste, op dit WK. 3 doelpunten in 2 wedstrijden. En daarmee heeft hij zich denk ik wel verzekerd van een basisplek tegen Marokko. En hopelijk nog veel meer wedstrijden dit WK. In gesprek met de NOS werd Brian Brobby gevraagd hoe hij de afgelopen week nou heeft beleefd.
1: Ja, ik denk dat het natuurlijk een goede week is voor mij persoonlijk. Maar ook voor het team. Belangrijk geweest met doelpunten, dus een wedstrijd gewonnen. Ja, ik voel natuurlijk vertrouwen van de bondscoach dat hij me opstelt, dus vond ik wel goed. Ja,
0: je kan me echt wegdragen bij deze gozer, echt. Ja, misschien denk je dat ik hem loop te bespotten, maar allerminst. Maar wat onderkoeld, toch echt niet normaal dit. Ja, hij heeft een beetje de energie van een luiaard. Tegelijkertijd op het veld is een soort van tank die vooruit beweegt. Echt fantastisch. Maar goed, hij is wel belangrijk voor ons. Dus laten we hopen dat hij op het veld gewoon zijn ding blijft doen. Hij heeft zijn kansen tot nu toe in ieder geval met beide handen aangegrepen. De kans die hij in de tweede groepswedstrijd van bondscoach Koeman kreeg tegen Zweden. Was dat ook voor Brian de kans waar hij nou op zat te wachten?
1: Ja, ik denk dat elke speler graag wil. Natuurlijk op het WK. Zelf laten zien wat ik net zei, dus nu dat ik hier sta, ben ik wel erg trots.
0: Een trotse Brian Brobby. Nou, zijn 3 doelpunten in de groepsfase van het WK. En morgen nacht, dan is het zover, hè? Om 3:00 s'nachts het verhitte knock-out-duel met Marokko. En vanavond gaan die knock-outs van start met de wedstrijd tussen Zuid-Afrika en Canada, die om 9:00 te zien is. De winnaar van die wedstrijd zou in de volgende ronde de tegenstander van Nederland kunnen zijn. Het is toch wel een wedstrijd om vanavond even in de gaten te houden. Zuid-Afrika tegen Canada vanavond om 9:00. En dan die wedstrijd is overigens ook de enige wedstrijd van vandaag. Vannacht worden er helemaal geen verdere wedstrijden gespeeld. Dus dan kunnen we even lekker slaap inhalen of een beetje voorslapen voor de nacht van maandag op dinsdag. Goed, tot zover deze Coffee & Classics voor de 2e maal zonder Rob van Zomeren. Volgende week is hij er ook niet. Nog steeds lekker met vakantie, dus dan zal ik er ook weer zijn. Straks hier Robert de Loor op de radio. Verder, mocht je de voorbeschouwing willen zien voor

0: Pre-Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
0: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Diverse Olympische sporters zoals Jens van het Woud roepen op sociale media op uit te kijken naar shorttracker Sven Roes van Team NL. Graag delen staat erbij. Sven is gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden. Kort daarna was voor het laatst contact met hem. Sven Roes deed 4 jaar geleden mee aan de Olympische Spelen. Boerenactiegroepen hebben geen goed woord over voor de nieuwe stikstofplannen van landbouwminister Van Essen. Ze vinden ze onuitvoerbaar en voorspellen dat veel veehouders zullen stoppen. Ze roepen de Tweede Kamer op om het hele pakket meteen naar de prullenbak te verwijzen. In Middelburg is een automobilist vannacht tegen een pand aangereden. Lag iemand gewond op de grond en volgens omstanders zouden er meer gewonden zijn. Die gingen er vandoor, net als de bestuurder. De politie denkt aan opzet. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt. En na het gelijkspel op het WK voetbal tussen Oostenrijk en Algerije wordt er volop gespeculeerd dat ze het op een akkoordje hebben gegooid. Maar dat is niet waar, zegt de bondscoach van Oostenrijk. Hij wijst op de slotfase, waarin het eerst 3-2 en toen 3-3 werd. Door het gelijkspel gaan beide landen naar de volgende ronde. Vanmiddag droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 langs de oostgrens. Aan het eind van de middag stroomt vanuit het westen koelere lucht het land binnen. En morgen is het dan 22 tot 28 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
3: Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk

0: tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie. Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 5:30 en reist daarna naar Mexico. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.

0: aangetoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
3: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen vandaag nog 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
12: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam De Style Outlets.
13: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
14: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Oh-oh. Je kan niet altijd winnen in het leven, maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speelbewust 18+.
16: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
18: Grand Prix Radio.
19: Robert Delor. Op het WK voetbal is de groepsfase officieel klaar en vanavond begint de bloedstollende knock-outfase. In Los Angeles trappen de eerste twee landen om 9 uur af voor een plek in de achtste finales. En natuurlijk vanmiddag Formule 1 live bij ons.
20: Grand Prix Radio.
21: Come on. Take off your jeans. I want to see your underwear.

0: let me be your underwear, so I can touch you there and there and there. That's what I want.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio op je zondag. En op de Red Bull Ring in Spielberg is het vandaag tijd voor de Grand Prix van Oostenrijk. Na alle trainingen en de kwalificatie gaat het nu om de punten en de strijd om de overwinning. Vanaf vanmiddag om 2:50 hoor je bij ons de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. En om 3:00 schakelen we live naar de race. En je kunt natuurlijk meeluisteren via DAB+, de app online op je tv en in de Randstad op FM 97.6. En heb je iets gemist? Kort na afloop luister je alles terug via de knop Race Gemist in de app van Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten over de twijfels die Fernando Alonso uitte over de budgetregels in de Formule 1. De Spanjaard vroeg zich hardop af waar de topteams het geld vandaan halen om de auto's onder de geldende budgetcap te blijven ontwikkelen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, volgens Norris begrijpen de coureurs de complexe financiële processen bij de teams niet volledig. Hij noemt ze geen accountants en stelt dat zij onvoldoende inzicht hebben in de interne bedrijfsvoering van de teams. Ja, en hij vindt het dus ongepast dat coureurs over de werkwijze van andere teams spreken. Volgens de McLaren-coureur draait presteren om efficiëntie, de benutting van de winterperiode en detailwerk. Hij vindt dat de focus moet liggen op het verbeteren van het eigen team om de concurrentie op alle vlakken te kunnen verslaan. De uitspraken van Alonso vallen samen met een weekend waarin veel teams nieuwe updates hebben doorgevoerd aan de auto. McLaren kiest voor verfijning aan de achterzijde van de wagen en test een experimentele achtervleugel. Ook bij andere teams staan technische vernieuwingen centraal. Mercedes richt zich met nieuwe onderdelen op de betrouwbaarheid van de motor, terwijl Ferrari de motorische upgrade doorvoert. Bij Red Bull Racing zijn eveneens aanzienlijke vernieuwingen zichtbaar aan de sidepods, de motorkap en de vloer van de auto. De teams proberen hiermee hun positie in de rangorde te versterken tijdens de voortdurende strijd in de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, richting 12:30. Tijd voor je lunch op zondag. Eet smakelijk. Vandaag is de Formule 1 race in Oostenrijk. Uiteraard live bij ons vanmiddag, inclusief voorbeschouwing. En daar beginnen we om 14:50 mee. Ook op de fiets staat er vandaag genoeg op het spel. Want in Nijmegen wordt gestreden om de rood-wit-blauwe trui tijdens het NK wielrennen. De mannen zijn inmiddels al een tijdje onderweg en naderen langzaam maar zeker de ontknoping. Rond 14:30 vanmiddag weten we wie zich de nieuwe Nederlands kampioen mag noemen. En vanmiddag is het trouwens ook nog de beurt aan de vrouwen. Zij starten om 14:15 en krijgen net als de mannen een pittig parcours voorgeschoteld met de bekende klimmetjes rond berg en dal. Kortom, een prachtige wielerzondag waarop de nationale titels worden verdeeld. Straks voor je meer over hockey, want de Pro League is in volle gang. Daarover zometeen meer hier bij jouw Sportradio.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Toyota Mania duurt nog 3 dagen. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooie wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt... vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
11: Grand Prix Radio.
12: BK Update. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op dit moment. Er staat een korte file op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staat een kleine 10 minuten vertraging. Het wordt wel nu drukker in Zeeland. Terugkerende bezoekers van concertatie zorgen voor vertraging. Onder andere op de N57 van Middelburg naar Rotterdam. Tussen Poortzeelanden en Stellendam bijna 20 minuten extra reistijd. En een stukje verderop voor Helvoetsluis ook nog eens een kwartier vertraging. En het is ook druk op de N59 Burghaamstede richting Hellegatsplein. Voor de Grevelingen dan bijna 20 minuten vertraging.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
14: Robert Delor. Zometeen meer over de

Grand Prix Radio, jouw sportradio, overal in Nederland via DAB+, online en natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6. Ja, er staat vandaag weer volop Nederlandse topsport op het programma. Bijvoorbeeld in de Pro League, daar sluiten onze hockeyvrouwen en hockeymannen hun speelronde in België af. De vrouwen nemen het vanmiddag om 14:30 op tegen gastland België, terwijl de mannen om 17:00 de sticks kruisen met Australië. Nou, aan het begin van de avond weten we dan hoeveel punten Oranje mee naar huis neemt uit België. Dan in Rotterdam Ahoy, daar draait alles vandaag om de toestelfinales van het NK Turnen. Op sprong, brug, balk en vloer wordt gestreden om de nationale titels. Het programma loopt door tot in de avond en daarna weten we dus wie de nieuwe turnkampioenen zijn op de losse onderdelen. En natuurlijk vandaag ook de Formule 1 in Oostenrijk. Om 15:00 is de race en om 14:30 beginnen Olaf Mol en Jack Ploy met de voorbeschouwing hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: BMX'er Laura Smulders heeft in het Franse Saint-Réal voor de vijfde keer in haar carrière de Europese titel veroverd. De ervaren Nederlandse hield in de finale de Belgische Zoë Klaasens, die als tweede eindigde, en de Française Axel Etienne achter zich. Ik ben Arnold van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smulders pakte in de finale direct de leiding, kwam de sprongen goed door en behield haar snelheid in de bochten, waardoor concurrenten geen kans kregen om haar in te halen. Voor Smulders is de gouden medaille een mooie toevoeging aan haar indrukwekkende erelijst, nadat ze de titel eerder al in 2014, 2017, 2018 en 2019 won. Naast deze vijf titels behaalde ze in het verleden ook al eens een zilveren en twee bronzen medailles op de Europese kampioenschappen en werd ze in 2018 wereldkampioene. Haar landgenoot Judy Blauw eindigde in de finale op de achtste plaats, terwijl Merel Smulders en Indy Schepens stranden in de halve finales. Bij de mannen greep Jason Noordam net naast de medaille. De Nederlander, die vorig jaar nog Europees kampioen bij de belofte werd, moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de vierde plaats. De leider in het wereldbekerklassement won al zijn races op weg naar de finale, maar was erin kansloos door een matige start. De Europese titel bij de mannen ging voor het tweede opeenvolgende jaar naar Mathis Rago-Richard.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Je gaat richting 1 uur op je zondagmiddag, midden in het Formule 1 weekend van de Oostenrijkse Grand Prix. Om 3 uur is de race uiteraard live bij ons te horen met commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En zij beginnen al om 3:10 met de voorbeschouwing die ook bij ons te horen is uiteraard. En ook vandaag de ontknoping van het TT weekend in Assen. De MotoGP hoofdrace die komt er nog aan, die is vanmiddag om 2:00.

0: Prix Radio is Sportradio. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. Het Nederlandse reddingsteam van USAR heeft nog niemand gered in Venezuela na de aardbevingen. Eén poging lukte niet. Het was onmogelijk om bij het slachtoffer te komen en daarom gingen ze verder. Een aangrijpende keuze, zegt USAR. Dat is met een team met 8 honden in Venezuela. Er worden nog tienduizenden mensen vermist. Het is nog onduidelijk of de treinen morgen weer normaal rijden. Er was een aparte dienstregeling door de hitte. Afgelopen nacht zijn bovenleidingen beschadigd geraakt door omgewaaide bomen en takken. Ook zijn er wisselstoringen en door dat alles kan de NS nog geen enkele voorspelling doen. Een aanrijding in Middelburg gisteravond lijkt opzet. Een automobilist reed meerdere mensen aan en ramde daarna een pand. 1 gewonde bleef liggen, de rest ging er vandoor, net als de automobilist. Even daarvoor was er een vechtpartij in de buurt en de politie ziet er verband. En shorttracker Sven Roes wordt vermist, zeggen collega's schaatsers, onder wie Jens en Melle van het Woud en Xandra Velsenboer. Ze delen een bericht op social media om naar hem uit te kijken. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien bij een tankstation in Muiden en reed in een auto met Team NL erop. Het is droog en vrij zonnig. Het wordt 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. En morgen is het dan 22 tot 28 graden.
3: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie. Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd.

0: wedstrijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 17:30 en reist daarna naar Mexico.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen, de A12 Arnhem richting Duitsland, bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. Ja, en dan is het in Zeeland erg druk met terugkerende bezoekers van Concert at Sea. Dat zien we onder andere op de N57 Middelburg-Rotterdam. Tussen Portzeelanden en Helvoetsluis doe je er bijna een half uur langer over. En de N59 Zierikzee richting Hellegatsplein. Voor het knooppunt Hellegatsplein 10 kilometer file met ook daar bijna een half uur vertraging.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan!
5: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren!
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren!
8: Aldi. Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Odido.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde

0: wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Serieus. TV's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
9: Sorry, het is WK.
10: Score nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
11: Grand Prix Radio.
12: Robert Delore.
13: Op het WK voetbal is de groepsfase officieel klaar en vanavond begint de bloedstollende knock-outfase. In Los Angeles trappen de eerste twee landen af om 9 uur voor een plek in de achtste finales. En vanmiddag live bij ons Formule 1.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik ben Robert. Fijn dat je erbij bent op deze zondagmiddag, waarin Spielberg straks de lampen uitgaan voor de Grand Prix van Oostenrijk. Nou, het voorbereidende werk op vrijdag en zaterdag is het nu tijd waar het echt om draait. Racen, inhalen en punten pakken. Vanaf 2:50 hoor je bij ons de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. En om 3:00 is het gas erop voor de race op de Red Bull Ring. Hopelijk wordt het minstens zo spannend als de strijd om het laatste stukje appeltaart op een zondagmiddag op bezoek bij de schoonfamilie. Goed, de Formule 1 luister je live bij ons via DAB+, de Grand Prix Radio app. Online op je tv en in de Randstad op 97.6 FM. En mocht je even niet kunnen luisteren, dan vind je kort na afloop alles terug via de knop Race Gemist in de app van Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Turnster Sanne Wevers heeft haar rentree gemaakt op het Nederlands kampioenschap in de Rotterdam Ahoy. Het is voor haar de eerste officiële wedstrijd sinds de Olympische Spelen van 2024. Nou, het van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wevers kwam tijdens het toernooi in actie op de onderdelen balk en brug. De turnster werd onlangs na een intern testmoment door Turnbond KNGU weer toegevoegd aan de nationale selectie, wat haar automatisch toegang tot dit NK opleverde. Het was vooraf echter nog wel onzeker of ze op tijd fit zou zijn voor het toernooi. Wevers liet na haar optredens in de sportarena openhartig weten dat turnen in een volledig uitverkocht Ahoy tijdens haar eerste wedstrijd in 2 jaar tijd vrij heftig is. Volgens de turnster was het keihard werken om het toernooi te halen en werd ze vaak geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid. Toch koos ze er heel bewust voor om deel te nemen, omdat dit soort wedstrijden volgens haar een feest zijn voor de turnsport en ze dat als actieve sporter graag meepakt. Het hoofddoel voor Wevers ligt bij de wereldkampioenschappen die in oktober eveneens in Rotterdam worden gehouden. Dit Nederlands kampioenschap geldt voor de vrouwen als de officiële eerste stap. Turnsters die zich hier plaatsen voor de zogenoemde trajectselectie mogen in juli meedoen aan de kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Zondagmiddag, een dag waarop sportliefhebbers flink wat te kiezen hebben, want er staat genoeg moois op het programma. Vanmiddag kijken we natuurlijk uit naar de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk. Vanaf 2:50 hoor je bij ons de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. En om 3:00 dan gaan de lichten uit op de Red Bull Ring in Spielberg. Maar eerst Nijmegen, waar het NK wielrennen bij de mannen zijn ontknoping nadert. De renners hebben de nodige kilometers en klimmetjes rond Berg en Dal inmiddels in de benen. En rond deze tijd weten we wie zich de nieuwe Nederlands kampioen mag gaan noemen. En de wielerdag is dan nog niet voorbij, want om 2:15 dan vertrekken de vrouwen voor hun strijd om de rood-wit-blauwe trui. Ook zij krijgen een stevig parcours voorgeschoteld, dus dat belooft een mooie middag te worden. Straks voor je meer over hockey, want in de Pro League komen de Nederlandse dames en heren vandaag opnieuw in actie. Daarover straks meer hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ah, ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
7: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
7: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
6: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
9: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Bestel je OBU op netlink.nl.
13: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
15: Dat gaan we vieren.
14: Zo goedkoop, daar word je fan van.
16: Dat gaan we vieren.
14: Aldi.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
15: Dat gaan we vieren.
14: Dus nu naar Aldi.
18: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
19: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
4: WK Update. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie. Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 5:30 en reist daarna naar Mexico.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grens een klein kwartier oponthoud door controles. De A59 Knopen Zonsheel richting Den Bosch bij Waalwijk Oost. En opruimwerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte reis ook dicht. Kost je 10 minuten. En is het druk in Zeeland op de N57 om te beginnen. Middelburg-Rotterdam voor Helvoetsluis. 10 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En de N59 Zierikzee richting het Hellegatsplein. Voor Knopen Hellegatsplein daar bijna 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met terugkerende bezoekers van Concert at Sea.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
7: Robert Delor. Zometeen meer over hockey voor je en ook over turnen.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio, overal in Nederland via DAB+, online en natuurlijk ook in de Randstad op FM 97.6 op de zondag die op volle toeren draait. En dat geldt niet alleen voor de Formule 1-liefhebbers, want bijvoorbeeld ook op de hockeyvelden in België is er genoeg te beleven. In de Pro League spelen de Nederlandse vrouwen vanmiddag om 2:30 tegen België, terwijl de mannen om 5:00 aan de slag gaan tegen Australië. Aan het begin vanavond weten we of Oranje met een goed gevulde puntenkoffer terug over de grens komt. Dan Rotterdam Ahoy, daar staan de toestelfinales van het NK Turnhal-programma. Op sprong, brug, balk en vloer wordt gestreden om de nationale titels. Vanavond weten we wie zich de beste van Nederland mogen noemen op de verschillende turnonderdelen. En natuurlijk kijken we ook uit naar de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk. Om 3:00 gaat de race van start op de Red Bull Ring. Olaf Mol en Jack Ploy warmen je vanaf 2:50 alvast op met de voorbeschouwing. Hier bij Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.
1: As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Raúl Fernández heeft felle kritiek geuit op de strenge regelgeving rond track limits in de MotoGP, vlak nadat hij de sprintrace van de Dutch Grand Prix op zijn naam schreef. Nou, het was om hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rijder van Trackhouse reageert gefrustreerd op de straf die hij kreeg toebedeeld tijdens de kwalificatiesessie van de Dutch Grand Prix. Fernández zette daarin de snelste tijd neer, maar raakte zijn pole position kwijt omdat zijn achterband bij het uitkomen van de laatste bocht net over de witte lijn ging. Hij verklaarde dat dergelijke straffen de motorsport saai maken. De Spanjaard benadrukt dat hij de consequenties accepteert als hij een duidelijke fout maakt, maar hij het oneens is met de huidige toepassing van deze regels. Fernández stelt dat de wedstrijdleiding hiermee de realiteit van het racen uit het oog verliest. Volgens de Spanjaard is een rijder die op hoge snelheid op de limiet balanceert niet direct in het voordeel van zo'n millimeter kwestie. De opgebouwde woede over de beslissing gebruikte Fernández vervolgens als motivatie tijdens de sprintrace. Vanaf de vierde startplek reed hij naar de overwinning en bezorgde zijn team zo een eerste dubbelzegen. De discussie over de sportieve regels valt samen met cruciale onderhandelingen over de toekomst van de coureur. Fernández spreekt momenteel met Trackhouse over een nieuw contract voor het seizoen van 2027 en de jaren daarna. De Spanjaard geeft aan dat hij de gesprekken overlaat aan de mensen om hem heen. Zelf kijkt hij vooral naar de stijgende lijn en de progressie die hij sinds de moeizame start van de samenwerking in 2024 met het team heeft geboekt.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Richting 2 uur op je zondagmiddag. Midden in het Formule 1 weekend van de Oostenrijkse Grand Prix. Over iets meer dan 1 uur, namelijk om 3 uur vanmiddag, is de race uiteraard live bij ons te horen met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. En om 3:10 dan beginnen zij al met de voorbeschouwing. En die is trouwens niet alleen bij ons te horen, maar ook te zien op kijk.nl. Leuk, vanmiddag dus Formule 1 in Oostenrijk. Dus hou de radio aan, dan zit je bij ons eerste rang voor alle actie op de Red Bull Ring.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Ronald Remmelswaan. In Noord-Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en 11 mensen zijn omgekomen. Volgens Franse media is het een groep die zou gaan parachutespringen. Het zouden verpleegkundigen zijn zonder parachuteervaring, plus instructeurs en de piloot. Vliegtuig

0: Muiden. En de brandweer in Lage Vuurse kreeg vanochtend hoog bezoek toen ze naar stormschade aan het kijken waren, meldt het AD. Bij kasteel Drakenstein, waar prinses Beatrix woont, waren takken op een veiligheidshek gevallen en de prinses kwam zelf even kijken naar de schade. Het was vlakbij het graf waar haar zoon Friso ligt begraven. Het is droog en vrij zonnig en 27 graden in het westen tot 32 in het oosten. Aan het eind van de middag komt er vanuit het westen koelere lucht aan. Morgen is het dan 22 tot 28 graden.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie. Bij Oranje staat Brian Brobby in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 5:30 en reist daarna naar Mexico. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Op de A12 Arnhem-Duitse grens tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens is de vertraging 15 minuten. Ook voor de Duitse grens op de A76 Geleen-Aken 10 minuten vertraging. Op de A20 hoek van Holland-Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging vanaf Rotterdam-Prins Alexander 20 minuten. Op de A59 knooppunt Zonzeel-Den Bosch bij Waalwijk is de vertraging 10 minuten door bergingswerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekuit, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
14: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
15: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
16: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
15: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
16: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
17: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
18: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
19: Opgelost, autotaalglas.
20: Oh-oh.
19: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet.

0: internet, op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
5: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
6: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
5: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Grand Prix Radio.
13: Robert Delore. Op het WK voetbal is de groepsfase officieel klaar en vanavond begint de spannende knock-outfase. In LA trappen de eerste 2 landen om 9 uur vanavond af voor een plek in de 8e finales. En straks bij ons live de Formule 1.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is iets na tweeën en de lunch zit er waarschijnlijk al goed in Oostenrijk. En daar loopt de spanning inmiddels ook stevig op de Red Bull Ring in Spielberg. Want daar maken de coureurs zich namelijk klaar voor de Grand Prix van Oostenrijk. Alle voorbereidingen zijn achter de rug. Vanaf nu tellen alleen nog de rondetijden, de strategie en natuurlijk de punten die na de race verdeeld gaan worden. Over een paar minuten, dus straks om 3:50 hoor je de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy. En om 3:00 dan gaan de lichten uit voor de race. Tijd om te ontdekken wie het snelst door de Oostenrijkse heuvels jaagt. Luister mee bij ons naar de race via DAB+. Onze app kan dat ook, hè? Daar kun je ook in luisteren. Online op onze site en op je tv, daar zijn we ook te vinden. En natuurlijk in de Randstad op FM 97.6. En trouwens, de voorbeschouwing met Olaf Mol en Jack Ploy straks is niet alleen bij ons te horen, maar ook te zien bij kijk.nl. Wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Marit Steenberg heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Tijdens de internationale zwemkampioenschappen in Rome zonder regerend wereldkampioenen een tijd van 51,68 seconden. Nou, het was om hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met haar tijd was ze 300ste van een seconde sneller dan de Zweedse Sarah Gustrum, die het record sinds 2017 in handen had. Gustrum was destijds de eerste vrouw ooit die de grens van 52 seconden doorbrak op dit onderdeel. Steenberg treedt met haar prestatie toe tot een selecte groep en is nu de vierde vrouw in de geschiedenis die deze mijlpaal heeft bereikt. De zwemster uit Friesland liet de afgelopen periode al vaker zien dat ze goed in vorm is. In het Franse Canet en Roussillon zette ze een Nederlands record in een tijdsbestek van 4 dagen al 2 keer op scherp tot een tijd van 51,86 seconden. In het oude Olympisch stadion in Italië dook ze daar dus opnieuw onder. De zwemster laat weten dat het resultaat bizar voelt en nog moet landen, maar dat ze onwijs trots is. Met deze prestatie vestigt Steenbergen zich definitief tussen de absolute wereldtop op de sprint. Het toernooi in Rome, dat ook wel bekend staat als de Trofeo Sette Colli, is het decor van deze historische tijd. Het record op de 100 meter vrije slag stond 9 jaar lang onafgebroken in de boeken, totdat Steenbergen die tijd dus aanscherpte.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio.
2: Grand Prix Radio is Sportradio. Grand Prix Radio.
3: Vrienden, vriendinnen van de sport, een heel hartelijk goedemiddag. Welkom vanuit de Grand Prix Radio Studio, waar we je op kijk.nl de komende 25 minuten gezellig met jou gaan voorbeschouwen op de Grote Prijs van Oostenrijk. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wat is er allemaal gebeurd vandaag? En wie staat er aan het einde van de dag op het podium hier in Oostenrijk?

0: daar zijn we dan. Welkom op Spielberg, waar de temperatuur inmiddels 34,4 graden is. En de baantemperatuur 50,3. We hebben een kort circuit vandaag.
1: Het is een vrij kort baantje, als je het niet weet. Het is de kortste baan op de kalender, daar waar we het hebben over de rondetijd. En die gaat ongeveer 67 seconden, 1 minuut en 7 seconden. In de wedstrijd 1 minuut 11 zo'n beetje. Er zitten maar 10 bochten in. De lengte van de baan is 4318 meter in zijn totaliteit. En ja, dan weet je dat het vaak dicht op elkaar kan zitten. Er zijn 3 actieve aerozones en een aantal zware remzones. En je zou dus kunnen zeggen dat dit een circuit is dat ja, zeg maar op papier vrij simpel is. Maar in praktijk vrij lastig en dat blijkt altijd maar weer. En zullen we dan eens beginnen met een innie, mini, klein, heel klein stukje van de historie van deze baan.
2: Box now, box, box, this lap, box, come through.
0: Goed, de uitstraging heette die toen die ooit werd opgericht. Was 6 kilometer in 1964 is de eerste race gereden. En toen is die naam veranderd. Dieter Mateschitz werd daar steeds meer in betrokken. Het werd de A1-ring na de verbouwing. En uiteindelijk de Red Bull-ring geworden vanaf 2011. En we hebben een paar hele mooie dingen meegemaakt in 1975 op 100.
1: Ja, nee, dat was bijzonder wat er in 1975 gebeurde. Er was een coureur en die heette Vittorio Brambilla. Dat zijn de namen. Vittorio Brambilla reed in een prachtige auto en het regende. En het regende. En nog een keer het regende. Dat het pijpen stelen. Hij komt over de finish en hij denkt, jee, ik heb gewonnen. Hij steekt allebei zijn handen in de lucht. En toen ging hij op zijn waffeltje.
0: Oh, man.
1: En zo zag zijn auto er dus uit. Wow. Na de finish op zijn plaat gegaan.
0: Dan denk je dus lekker. Hey.
1: Enige overwinning uit zijn carrière. En dat is nu wel bijzonder. Maar er zijn in het verleden op dit circuit best wel een aantal serieuze klappers geweest. En dat heeft ook te maken met de natuur van het circuit. Want bocht 3 heet dat, dat is bovenaan de berg. Ja, daar is ook in het verleden wel het een en ander gebeurd.
0: Maar Brambilla heette het toen dus nog de Oostenrijkring. Maar ja, we schakelen meteen nu even door naar 2002. Toen heette het dus de A1-ring. En dat is wel, denk ik, een van de meest horrifying ongelukken die we gezien hebben daar in Oostenrijk.
1: Zeker.
0: Heidfeld in de Sauber verliest de controle op zijn auto, glijdt door de grindbak en T-boned Takuma Sato in de Honda. Dat was voor iedereen wel even schrikken. We hielden allemaal de adem in, maar gelukkig liep het allemaal goed.
1: Nou ja, als je deze foto's ziet, het zijn miljoenen stukjes carbon die er gaan. Je hebt het niet eens meer over een aanrijding. Het lijkt meer gewoon een ontploffing. Maar gelukkig, toen was de veiligheid van de Formule 1-auto's ook al bijzonder hoog. En soms heeft het niet eens zomaar alleen maar te maken met de auto's zelf. Want ja, je hebt wellicht een luchtshirtje al gezien. En dan zie je dat er veel bossen zijn in de omgeving van Spielberg en de A1-ring. En in bossen wonen beestjes. En beestjes gaan wel aan de wandelen, die horen een hoop lawaai. Dus Juan Pablo Montoya reed ooit in zijn auto, in zijn Williams reed hij daar op de baan. En toen kwam er een boordradio naar Juan Pablo Montoya toe van zijn engineer. Juan, there's a deer on the track, like a horse. Weet je, dus een deer, een hert op de baan. En Montoya is natuurlijk scherp, zo kennen we hem allemaal. Dus het hele droge en mooie antwoord van Juan Pablo Montoya was, oh dear, omdat hij dan dus maar weer, oh dear is oh jongen, maar dat is ook weer, nee, hij snapt
0: uiteindelijk is het wel goed gegaan, toch? Hij heeft hem niet aangereden, toch?
1: Nee, hij niet.
0: Nee.
1: Stefan Johansson heeft er ooit wel een aangereden, maar daar dachten we van, het is nog vroeg in de middag, laten we die foto's gewoon nog maar even, zeg maar, in de knip houden.
0: En het laatste stukje historie gaan we eigenlijk maar 1 jaar terug en we weten het denk ik allemaal nog wel in 2025. Verstappen startte als 17e en Kimi Antonelli start als 9e. En uiteindelijk verremde Kimi Antonelli aan de binnenkant zich in bocht 3 en tikte Max Verstappen uit de race. Einde ronde of einde race voor beide en een dik excuus van Kimi Antonelli. En uiteindelijk bleek het toch wel goed te gaan tussen die twee. Want Max zei meteen, oké, kan gebeuren. Vind ik wel een volwassen reactie.
1: Max heeft daar toen prachtig herkend van, ja, dit zijn de fouten die een rookie mag maken. Die heeft hij zelf in het verleden ook al gemaakt. Spa-Francorchamps weet ik nog dat hij een keer een goede start had. Toen aan de binnenkant zat bij Kimi Räikkönen, bam, meteen zijn voorvleugel ervan af. En het is ook een beetje de natuur van de baan. Schumacher was daar ooit een keer in zijn Ferrari bovenaan ook gespind. En die dacht, ja, maar ik heb nog een reserveauto. Dus die zette die auto terug met kapotte wielen. Reed hij hem van de vangrail weer terug de baan op. Maar toen hebben ze gewoon de takels gehangen. En er kwam geen herstart. En dat was Der Schumi toen de tijd echt wel, zeg maar,
0: enttäuscht.
1: Enttäuscht. Enttäuscht is wel een redelijk goed en belangrijk woord daarover.
2: Box now, box, box, this lap, box, come through.
1: Oostenrijk staat natuurlijk ook bekend om de vele track limits. Hè, doordat je een aantal korte bochten op elkaar hebt. Je hebt een aantal lange doordraaiers, maar opkomen recht een stuk. Als je plaatje meekijkt, zeg maar onder in beeld, waar we die rode vlaggen zitten. Ja, daar is het spannend. Dus in het verleden sausages liggen. En dat zijn geen Engelse sausages.
0: Ja, dat zijn drempels gewoon.
1: Dat zijn gewoon.
0: Papa.
1: Jij zegt, je hebt nu de juiste vertaling te pakken waar ik jaren naar zocht. Dat zijn gewoon verkeersdrempeltjes van die gele jongens waar je niet over hebt. Daar zijn voorvleugels op kapot gegaan. Daar zijn ophangingen zijn daarop kapot gegaan. En daar moest wat aan gedaan worden. Maar ja, ze rijden op dit circuit ook met MotoGP. Want ja, Red Bull, KTM, allemaal dat soort dingen. En wat heeft Formule 1 daar nou weer op verzonnen 2 jaar geleden? En daarom is het wel goed om het nog een keer te laten zien. Ze hebben een klein grindbakje naast de curbstones gemaakt. Dat grijze lintje wat je daar ziet. En dat betekent dat als je daar met je achterwiel in komt, dan kun je niet vol doorgaan. Want dan glijdt je auto onder je vandaan. En dan is het, hoe onnatuurlijk die ook aangelegd is, wordt het weer een soort natuurlijke track limit. En de coureurs zijn daar heel voorzichtig mee. Je kunt wel op het randje rijden. Nou, dat gooit er weer wat steentjes naar boven. Dat is dan weer lastig weer voor anderen. En dat soort dingen. Maar het is wat het is. En ook in Oostenrijk is het warm.
0: Het hitteprotocol is weer van toepassing. En het hitteprotocol heeft onder andere tot gevolg dat je een koelvest mag dragen. Het moet niet. Maar iedereen moet daar wel de apparatuur voor aan boord hebben geïnstalleerd. Dat is 5 kilo extra. Als je ervoor kiest om het koelvest niet te dragen, krijg je nog een half kilootje erbij. Om je te pesten.
1: Nee, want ja, het is vrij logisch dat ze het doen. Want anders weet je hoeveel alleen coureurs erin zitten. Nee, ik ga die dragen vanwege die 5 kilo. Ja. Nee, als het hitteprotocol aangaat, moet het erin. En of je het dan wel of niet draagt, weet ik niet. Hoe is het met jouw shirt? Heb jij een cool shirt?
0: Nee, ik heb geen cool shirt. Dat is wel leuk om te zien. Op het plaatje was wel heel leuk. Oh. Het is een soort vloerverwarming, hè, in dat shirt. Kijk maar, het is heel mooi te zien. Die S's die liggen er gewoon in. En dat is dus koud in plaats van warm. Dus het is een soort body cooling. Ja, dat is het. Ja. Leuk.
1: Of verwarming, hè? Want ik weet heel veel mensen die wintersport hebben jassen waar dit in zit als een soort verwarming. Dan vinden ze dat ook wel weer super
0: leuk. Oh, die moet ik hebben.
1: Ja, precies.
0: Ja.
1: Er is ook nog een kleine technische verandering op komst. En dan moeten we het hebben over de uitlaten van de auto. Want daar heeft Ferrari een heel klein vleugeltje gepast. Maar dat gaan ze veranderen vanaf 2007.
0: Was het illegaal dan, dat vleugeltje?
1: Het is niet illegaal, maar ze zeggen het is niet oké. En dit is wat het doet. Let op. De lucht van de uitlaat wordt dus omhoog geblazen. En die helpt daar dan weer bij, de lucht die over de achtervleugel komt. En dat is dan zo'n heel klein lipje. Het is niet veel groter dan, zeg maar, nou, ouderwets, 1,5 luciferdoosje. Maar doet wel precies dit. En dat zorgt er weer voor dat er minder drag, en dat er weer trek aan de achterkant komt, waardoor die auto uiteindelijk harder loopt en makkelijker weer door de lucht heen gaat. En dat zijn allemaal van die technische dingen. En dan is het ook nog grappig dat Formule 1-teams heel af en toe ook gewoon hele simpele dingetjes doen.
0: Ja, op de auto bij McLaren kun je een heel mooi klein stickertje zien. Als wij in kunnen zoomen op die bodyworks van McLaren, dan kun je dat zien. Dat is een vogeltje, een kiwi. Kan je hem zien? Heel daarin, dat oranje en het zwarte kiwietje. En wij dachten natuurlijk allemaal, Bruce McLaren, de oprichter van het team van McLaren, komt uit Australië. Dachten we, oh, dat zal het dan wel zijn, de kiwi. Nee, de kiwi is dus dat vogeltje.
1: Ja.
0: Bijzonder dat ze bij McLaren dat op de auto zetten. Numero 1000.
1: Nou, die 1000 Grand Prix hebben ze pas weer gevierd. Ja. En dit is onder. Moet eerlijk toegeven, ik heb ook altijd gedacht dat die gasten die zullen wel hele bergen van die kiwi. Ja. Want volgens mij denk ik, kiwis komen uit Nieuw-Zeeland. Ja, want dat hoor je altijd. En dan denk je, oh, dat zijn die.
0: Sinds ik kiwi ben gaan eten, ben ik heel gezond geworden.
1: Is het fruit of is het groente?
0: Het is fruit, heb ik net gehoord.
1: Fruit. Fris en fruitig, zo zal het ook zijn. Ja, het verhaal natuurlijk, we gaan het hebben over de kwalificatie. Het verhaal van de kwalificatie was natuurlijk toch gisteren de crash van Max Verstappen op het moment dat hij echt heel goed onderweg was. Gevoelsmatig heeft hij na afloop ook verklaard, ja, ik denk dat we P3 wel hadden kunnen hebben, maar ja, dat is Formule 1. Hadden hebben, heb je niet zo heel veel aan. Hij zei al, het voelde raar. De achtervleugel deed iets raars al in bocht 6. Later ook dan dus in deze bocht 10. Het was wel een serieus klapje. En wat blijkt nu is dat er was een probleem met de hydrauliek van de achtervleugel. Die moet dan openklappen en dichtklappen van die high speed, de snelheidsgang, zeg maar. Hoe noem je dat nou tegenwoordig? Je hebt de...
0: Speed trap?
1: Nee, ja.
0: Oké, maar niet uit.
1: Die dus. Wat vroeger de DRS was.
0: Ah, ja.
1: Active Aero.
0: Ja,
1: en die ging niet snel genoeg dicht. Normaal gesproken gaat hij binnen 2/10 van een seconde van open, klapt hij weer dicht. En nu ging hij een tandje langzamer. En dan pas op het moment dat hij weer aansluit, werkt dus de volledige achtervleugel weer. komt de druk onder de auto ook weer beter tot zijn recht. En dat had hij niet. En dan ben je een beetje van je grip kwijt. En dan ben je hem dus in dat geval letterlijk kwijt. Er waren allemaal foto's dat er een nieuw chassis zou komen. Nou, dat is allemaal niet aan de hand. Er zijn wel veel reparaties gedaan aan de auto van Verstappen. Maar hij zal gewoon op de grid staan. En in het gevolg daarvan, er was natuurlijk een enorme discussie over George Russell na afloop.
0: Ja, en nog heel eventjes hier aan toevoegen dat ik geweldig vond dat Laurent Mekkies direct naar buiten kwam met een heel groot statement van sorry Max Verstappen, het is onze schuld, je hebt hier niks aan te doen. Dit vind ik echt geweldig. Dat vanuit het team ze direct zeiden, het is onze schuld, Max heeft niets verkeerd gedaan.
1: Russell dus.
0: Ja, Russell. Russell onder geel. Iedereen roept dan van, was het nou dubbelgeel? Of had het dubbelgeel moeten zijn? Maar Russell was er zelf al van overtuigd toen hij bij de kwalificatie, bij de interview stond. Ik heb niks verkeerd gedaan, ik heb gelift en prima, klaar. Doei. Hij wist het zelf al heel zeker dat hem geen straf boven het hoofd hing.
1: Ja, ik vind het vrij bijzonder, want ik heb andere wedstrijden gezien waar ze gewoon, zodra er een auto in kwalificatie afgaat, in de hoogsnelheidsbocht, boem, is meteen code rood. Het nadeel hiervan is dat er was niet veel tijd meer. Dus ze weten, als we nu code rood doen, is het waarschijnlijk einde training. Dan gaan we veel mensen benadelen. Nou, ik denk dat ze nu wellicht ook wel, met name Kimi benadeeld hebben.
0: Maar dubbelgeel hadden ze wel kunnen doen.
1: En ik zou het vinden dat het meteen dubbelgeel zou zijn. Maar deze discussie, dat is typisch Formule 1. Die discussie die gaat nog wel gebeuren. Maar goed, dat heeft natuurlijk wel tot gevolg gehad dat we uiteindelijk een startgrid gaan hebben. En laten we de startgrid dus even een beetje met je doorlopen. En dan beginnen we helemaal achteraan. En dat is tegenwoordig echt geen nieuws meer. Want daar staan twee auto's van Aston Martin. Lance Stroll zit dus met zijn tijd binnen 106,6%. Er is een regel, 107%. En dan mag je officieel niet meedoen. Lukt meestal wel. Naast hem zijn teamgenootje Fernando Alonso. Dan komen we bij Valtteri Bottas en Checo Perez. En dan komen we bij Alexander Albon.
0: En vanuit Alexander Albon gaan we natuurlijk meteen naar zijn teammaatje Carlos Sainz. En daar hebben we natuurlijk even meteen gevraagd, hoe was jouw kwalificatie?
3: I did a very good lap there. At the end I was on the limit of all the high speed corners, really, really on the edge. Very happy with the that last lap try, a bit of a all out to see if we could make it through to Q2. And yeah, unfortunately we're not quick enough. I've had a challenging weekend up until that last run of Q1 where I managed to find the last couple of tenths of the car that honestly I had been missing all weekend. Unfortunately, hopefully one of the tomorrow should be the last of the tough days for us before we bring what I think it will be a good package for Silverstone, and hopefully from there we start getting back into contention.
1: Als het nog goed is, hebben we nog één race waarin we zitten. En vanaf Engeland zou het dan allemaal wel weer een tandje beter moeten komen. Zoals Carlos Sainz, I did a good lap. Nou, dat is keurig. 16e positie komen we aan. Dan zijn we bij Franco Colapinto. Zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. En daarvoor staat op de 15e plek Esteban Ocon. En dan komen we bij de man op de 14e positie in de Audi, Nico Hülkenberg. Hülkenberg is goed, wel bespraakt. We hadden het ook in het Nederlands kunnen hebben, maar dat doet hij tegenwoordig niet zo vaak meer. Dus luisteren we gewoon even naar Nico in het Engels. Ook niet zo'n moertaal trouwens.
4: Yeah, I mean, like every year, you know, it's obviously short lap, so it's fine margins. But we were missing today a lot. Too much today, especially on my side. I didn't really feel enough harmony and rhythm, and that's, you know, then it gets pretty difficult around here. I think maybe others also brought some updates. You know, we're not the only ones developing and you know improving. So you know, just by the looks of it, I don't think we've made a step forward. I think we are where we were the other weekend. I think, you know, part of me thinks that fast and flowing is a bit better than low speed for us so far.
0: Nico Hülkenberg, eerlijk zoals altijd, zegt ja, het is een kort rondje, dat weten we natuurlijk allemaal. Ik kon geen ritme vinden. Ik kon mijn juiste ritme niet vinden. We hadden updates meegenomen, maar ja, dat hebben die anderen ook allemaal. Dus we hebben geen stap kunnen zetten. Op de 13e plek, Olly Bearman. 12e plek, Gabriel Bortoleto. Met Pierre Gasly daar weer voor. En daarnaast Pierre Gasly, Arvid Lindblad. En die zei het volgende.
5: Yeah, the team did a good job. They gave us a fast car that was good enough to get us both in Q3 in the top 10, so in a good place tomorrow. I think the lap was not bad. I'm not going to tell you it's 2/10 because I don't think it was 2/10, but I definitely think if I'd done things perfect, there was definitely a 1/10 and a half more. Probably everyone could say that, but should have done a little bit better.
1: Redelijk tevreden. Hij zegt, ik had wel wat beter willen zijn, maar team has given us a good car. En dat is waar, want ja, ze staan toch wel weer met twee auto's in de top 10 van het relatief kleine teampje van Red Bull Racing. En dat zijn weer de andere jongens van Red Bull Racing. Dat zijn de Racing Bulls. Maar het is allemaal Red Bull RB en noem het allemaal maar op. Negende dus, Liam Lawson, zijn teamgenootje. Dan komen we bij de achtste positie, Isaac Hadjar. En Hadjar verklaarde, jij had eigenlijk geen vertrouwen in mijn auto. En dan komen we bij het wereldkampioenschapsteam. De mannen die constructeurskampioenen zijn. De best gekwalificeerde is niet Oscar Piastri. Helaas, pindakaas.
6: Yeah, we've obviously been very tightly matched, me and Lando, the whole weekend. And I think my last lap wasn't. You know, there's a few areas where I was pushing hard and maybe overstepped it a little bit, but I don't think we had the pace to be able to do a whole lot more than that. So, that's where we are at the moment. We know it, so we're pushing hard to try and improve. I think the pace of everyone at the front probably will be quite close, as you said. So we'll have to wait and see what pans out tomorrow.
0: Ja, hij zegt, de Lando en ik zitten wel een beetje op het gelijke spoor dit weekend. De laatste ronde heb ik toch wel wat te kleine foutjes gemaakt. Te veel aan elkaar geregen, die kleine foutjes. We hadden geen pace en we horen te staan waar we staan. Dat is natuurlijk wel een pijnlijke conclusie. Voor Oscar Piastri staan Lando Norris en Max Verstappen. En daar weer voor staan Lewis Hamilton en Kimi Antonelli. Kimi Antonelli die net niet genoeg tijd had om die laatste ronde eruit te persen om die pole position te pakken.
1: De tijd had hij wel, maar hij zat te modderen met die gele vlag. Ja, hij dacht dat het een dubbele gele vlag was. Enfin, hij legt het zelf even uit. Kimi Antonelli, vierde dus.
7: Yeah, I mean, it was unfortunate, but realistically was a mistake from my side because I thought I saw double yellow and I instead was a single, so I completely aborted the lap where I could have just done a lift like George did. But yeah, I think I was 10 slower than George up to that point, so would have been difficult to get pole, but at least front row was there. Would have been more ideal to start more at the front, but is what it is, and the most important is that tomorrow we try to get a good start and then maximize from there.
1: En maximize from there. Hè. Tomorrow is natuurlijk in dit geval vandaag. En ja, dit is ervaring. Hè. Hij had het net niet. Hij dacht, oh, dat is dubbel geel. En dat dachten heel veel mensen. De wedstrijdleiding heeft relatief snel gekeken. George heeft wel een lift gedaan. Maar goed, hij heeft vanuit zijn positie zelf ook gezegd, ik heb de auto van Max niet eens zien staan. Kun je nagaan.
0: Maar hij zei wel heel mooi, niet de auto van Max. Hè?
1: Nee, ik heb geen auto zien staan.
0: Hij noemde Max helemaal niet.
1: Eerste startrace dan voor Charles Leclerc, die ook in 2025 hier vanaf de eerste startrace kwam. En de pole position is dus voor George Russell. Ja, de sluwe George Russell, zouden we het dan zo kunnen zeggen. Ja, zeker wel, want je moet wel scherp zijn op zo'n moment. En die ervaring, ja, dat mist nog een beetje bij Kimi Antonelli. Nou, we hebben het over die top gehad. Als je die top dan bij elkaar zou bekijken, zeg je pakt een helikopterview en je gaat zien waar die zit, had hij wel echt ook een echt heel goed rondje, deze George Russell. Want ja, hij staat dus, als je het hier ziet, zo ver los. En daarachter zitten al die gasten dicht op elkaar. Hè? Dus je ziet dat Lewis Hamilton, die zit maar op 59.000ste van Charles Leclerc. Dus als hij een goede start heeft, George Russell, dan hoopt hij dat hij dit ook heeft in de eerste ronde. Als dat niet lukt, dan wordt het nog een heel ander dingetje. Maar ja, dat heeft natuurlijk allemaal weer te maken met de snelheid in de wedstrijd. Wat is je race pace? Wie zit erbij? Wie zit er niet bij? Nou, dat kun je natuurlijk een beetje visualiseren naar aanleiding van de data van de vrije trainingen. En dat zie je dan hier een beetje in. Hè? Dat is ja Mercedes, dan McLaren, dan Ferrari, dan Red Bull. En ja, het is een beetje schommelen. Ik denk dat Mercedes wel echt de race pace heeft. Dat ze bij Aston Martin en bij Cadillac niet hebben en bij Williams. Dat is ook wel very, very duidelijk obvious, toch?
0: Very obvious. We hebben net nog even gezien bij de grid oprijden van alle coureurs dat heel erg aanwezig was Jean Alesi. Die is bij Ferrari nadrukkelijk naar iedereen aan het zwaren, maar hij heeft wel een hele mooie Formule 1 FOM-pet op. Dus nou weer net niet in Ferrari-kleding, maar onder andere dus Jean Alesi aanwezig.
1: Jean Alesi, zemzelf dus.
2: Box now, box is laat, box confirm.
1: Goed, we komen dichter bij het punt dat men in Oostenrijk de spanning begint te voelen van hoe het met die wedstrijd gaat. En dat anderen dat natuurlijk ook hebben. Ja, en dat is voor ons ook een puntje. Dat we eens even gaan kijken hoe zit het eigenlijk met de banden van het verhaal van deze race. Ja, ze hebben natuurlijk de medium, de soft en de harde band bij elkaar. Er zijn wat strategieën. En de ene strategie is een twee-stopper met de medium en dan twee keer de hard. Een twee-stopper met de medium beginnen, dan de harde band. Daarachter weer een medium band. Je zou kunnen beginnen op de soft band. En daarachter dan de medium en harde. En dan heb je ook nog een extreme, dat is een drie-stopper. Maar dan zou je wel een probleem hebben. Die is dus rood, geel, wit, rood. Dat is dus wel soft, medium, hard. En dan nogmaals een softband. Er zijn natuurlijk jongens zat die van alles over hebben. Verstappen heeft weer als een van de weinigen
0: twee nieuwe mediums. De gele band heeft Max er nog 2 nieuwe sets van over. Als je kijkt naar de top 5 is hij daar de enige van.
1: Ja, en dat is belangrijk op deze baan. Als je strategisch aan het begin een keus maakt om wat anders te doen, dan kan dat je voordeel zijn. Denk even terug naar de vorige Grand Prix in Barcelona. Daar deed Lewis Hamilton, vonden wij, een hele vroege stop. Ja. Maar daardoor zat hij vrij toen die safety car kwam. Dus degene die in het begin al aan zou vallen, dus die in het begin al zegt van, hey, kies wat anders dan de rest, ja, die zou dan wel eens een keertje spekkoper kunnen zijn. Dat hij wellicht een beetje beter komt. De undercut is hier natuurlijk behoorlijk sterk. Moeten we ook gewoon reëel in blijven. Pitstraat is kort, dus je hebt niet zo heel veel tijd verliezen bij een pitstop. Maar verkeer is wel weer belangrijk, omdat er maar zo weinig bochten zijn en weinig rechte stukken. En je ziet het hier aan het kaartje. Ja, dan is het wel bepalend. Dus in het wedstrijdverslag zul je ook straks horen, er wordt veel achteruit gekeken. Waar kom ik terug als ik nu zou stoppen? Maar ja, dat is allemaal weer het mooie koffiedik kijken van deze sport. Want waar ben je na bocht nummer 1 of na bocht nummertje 3?
0: En belangrijk, gaat de hitte nog een rol spelen? Wij zijn zelf een beetje, Olaf en ik, denk ik, als ik het mag zeggen, Olaf, daar niet zo van. Maar er wordt heel veel gespeculeerd en van, nou, het is wel heel erg warm. Maar het is volgens mij altijd warm.
1: Nou, je zou het eigenlijk nog om kunnen draaien. En dan moet je even proberen thuis om dat mee te visualiseren. De operatietemperatuur, de operating temperature, is dan een mooi Engels woord. Maar de banden, die werken met 104 graden oppervlaktetemperatuur. Dus gaan die dan veel last hebben als het asfalt 40 of 45 graden is, 50 graden. Ze komen wat sneller op temperatuur, dat is het. Heb je het over de buitenlucht, 31 graden. Een motorblok draait op een temperatuur van 134 graden onder een systeem wat onder druk staat. Daarom kan het zo heet zijn. Ik denk altijd dat alles boven de 100 graden kookt, maar die koelvloeistof van die Formule 1-auto's dus niet. Omdat het een systeem is onder druk. En daarom kun je zeggen, ja, het kan wel heet zijn. Luchtvochtigheid hebben ze eigenlijk veel meer last van als je in andere landen rijdt. En hoogte, zoals in Mexico. Daar hebben ze ook wel weer behoorlijk wat last van. Maar goed. Ja,
0: en de batterij die onder hun kont zit, die kan ook vrij warm worden. En dat maakt niet uit hoe warm het buiten is. Precies. Dat ding wordt gewoon warm.
1: Thuisrace van Red Bull Racing, laat dat duidelijk zijn. En eigenlijk ook wel een soort dubbele thuisrace voor Max Verstappen, die natuurlijk als een van de eerste daar slim was om zijn eigen tribunes neer te zetten, die helemaal vol zitten met de kleur oranje. Vorig jaar kwamen ze natuurlijk een beetje slecht uit, omdat er op dat moment natuurlijk al het een en ander gebeurd was in bocht nummertje 3. En dat Kimi en Verstappen er dus al uitlagen. Maar dat is ook te racen. Dat kan allemaal gebeuren. En ja, in het verleden zouden er dan veel mensen het circuit afgelopen zijn. Gelukkig hebben ze tegenwoordig zoveel van de Formule 1 geleerd, dat ze wel weten van, nou oké jongens, we gaan die wedstrijd gewoon uitkijken. En dan, dan moet je gaan nadenken, hoe gaat het? Hoe ga je het doen? Heeft Mercedes het voor elkaar met die batterijen, die natuurlijk de laatste keren in de wedstrijden toch wel regelmatig in de problemen zijn gekomen door de hoge temperaturen die er in die auto ontstonden? Ja, aan de batterij zelf kan je niet zo heel veel veranderen. Dus ze zullen daar denk ik wel wat koeling erop gezet hebben.
0: Heeft Ferrari nog steeds voordeel van die goede start?
1: Ja.
0: Ze hebben het een klein beetje laten liggen de laatste races, maar misschien opnieuw deze race opeens weer als een kogel ervandoor. En ze zijn toch wel met z'n tweeën daarvoor in. Dus ik ben benieuwd.
1: Het zou weer kunnen. Daar moeten we ook in zijn. En nog een dingetje waar ik enorm naar uitkijk. Gaat Kimi Antonelli, want hij heeft natuurlijk tot op heden alleen maar met George Russell hoeven vechten. Nou, we hebben gezien hoe dat gaat. Of echt hoeven vechten. In het begin van het jaar had hij wel regelmatig een poepstart, zoals wij dat noemen. En dan kwam hij met zijn snelle auto, kwam hij wel weer makkelijk door en terug. Maar nu heb je de kans, als de start niet zo lekker is, Verstappen er misschien voorbij is, dat hij moet gaan knokken met mannen als Leclerc en met Hamilton voor een positie. En dan is het in één keer niet meer je teamgenoot.
0: En hij staat weer aan de binnenkant. Zoals we zojuist aan het blokje zeiden. Want linksvoor staat George Russell en rechts staat Kimi Antonelli. Gaat hij zich verremmen, net als vorig jaar?
1: Ja, maar toen kwam hij natuurlijk van heel ver. En hij heeft natuurlijk wel wat dingen bijgeleerd. Dus ze hebben ook bij Mercedes al geroepen van, jongens, we moeten het met z'n allen wat rustiger en wat kalmer aan gaan doen. Nou, één ding is zeker, de wedstrijd gaat relatief snel voorbij zijn, ga ik dan zeggen. Want dat is alles bij elkaar, denk ik, 1 uur en
0: 23 volgens mij was het vorig jaar.
1: 1 uur 23 minuten zal er nu iets langer gaan in 1 uur en 25 minuten. Dus ja, dat zal wel zo'n beetje zijn. Wie, wat, waar,
0: wat? Ja, wat zullen we doen?
1: Doe eens een podium.
0: Zullen we een podiumpje doen? Ik denk toch dat Antonelli hem gaat winnen en dat Max nog net op dat podium komt. En dan is de vraag, wie staat daartussen? Ik denk Charles Leclerc.
1: De baan werd korter. De naam veranderde, maar Spielberg is hetzelfde. Een klein baantje op de kaart, maar groot in verhalen. Zo hopelijk ook vandaag. Dankjewel voor nu. Natuurlijk zijn we er de volgende Grand Prix weer met de voorbeschouwing hier bij Kijk. Dankjewel.
8: Grand Prix Radio.
9: Grand Prix Radio.
8: Is jouw sportradio.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's. Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
4: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
5: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
6: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
7: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
3: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
8: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.

0: vakantie vind je bij Bol. Bestel je obu op netlink.nl.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
2: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retiquetet. En vamos naar Beterbed.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
9: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
10: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
11: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
5: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
6: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
7: Dit is Grand Prix Radio.
8: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
7: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
8: Grand Prix Radio Nieuws.
7: 4 uur.
9: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. En ik ben Robert-Jan Knook. In Amsterdam, het Gooi en delen van Utrecht kun je beter even geen duik nemen in grachten, rivieren en meren, waarschuwt het waterschap. Door de hevige buien afgelopen nacht is er rioolwater in terechtgekomen. En daar kun je ziek van worden. Het negatieve zwemadvies duurt tot en met woensdag. De verzekeraars zijn druk bezig met het inventariseren van de schade die gisteravond en vannacht ontstond bij het noodweer. Ze noemen nog geen bedragen. Veel meldingen gaan over huizen en daken die in brand vlogen door de bliksem. En ook vielen bomen op geparkeerde auto's en gingen ramen aan diggelen door hagelstenen. Bij Nancy in Frankrijk is een vliegtuigje neergestort en er zijn 11 doden. Het toestel was net opgestegen. De mensen die erin zaten wilden voor het eerst een parachutesprong maken onder leiding van instructeurs. In de Persische Golf crashte een helikopter van een oliebedrijf. Alle 14 inzittenden kwamen om. Tennis.
10: Goedemiddag, dames en heren, hartelijk welkom. Sorry, de ringen van technisch het fout, schakelingetje, links, rechts, rechts, links. Maar daar zijn we dan, op de Oostenrijking. Welkom bij Grand Prix Radio, mijn naam is Olaf Mol.
11: En ik ben Jack Ploy.
10: Hier zijn we voor je en we gaan kijken meteen met de startopstelling die zo dadelijk in beeld gaat komen voor de Grand Prix van Oostenrijk. 18e positie voor Lance Stroll, startnummer 18. 22e positie voor Stroll, 21 voor Alonso. Best logisch dat ze daar staan. 20e plek voor Valtteri Bottas. En de 19e stek is voor Checo Perez. 6 keer dat hij de beste Cadillac is. 18e plaats voor Alexander Albon. Ja, dat is ervan de 5e keer dat hij door Q1 heen komt. En zijn teamgenoot Carlos Sainz gaat in Oostenrijk eigenlijk nooit zo lekker. Komen we bij de 16e positie. Dat is Franco Colapinto met zijn slechtste kwalificatie uit het seizoen. En Esteban Ocon zijn beste sinds Miami. Nico Hulkenberg best oké. Okay. En ook Oliver Berman zijn beste kwalificatie sinds Miami. Dus ze zijn weer een beetje op de weg terug daar. 12e Gabriele Bortoleto en 11e Pierre Gasly. 2 wedstrijden op rij, geen top 10. Arvid Lindblad, de 4e keer dit jaar in de top 10. Op die 10e plek. En Liam Lawson, 3 wedstrijden op rij in de top 10. Dan komen we bij de 8e stek van Isaac Hadjar, die niet tevreden was. En de 7e plaats voor de 3e race op rij voor Oscar Piastri op de grid. Lando Norris, pole in 2025, nu 6e. Max Verstappen vanwege die crash. Logisch dat hij 5e staat. 3e had gekund. Antonelli met zijn slechtste kwalificatie van het seizoen. Dat is dus de 4e stek. En de 3e is voor Lewis Hamilton, 59.000ste achter Charles Leclerc, die op de 3e had gekund. Antonelli met zijn slechtste kwalificatie.

0: Ondertussen is het de warmste dag volgens mij tot op heden temperature-wise van het weekend.
1: Ja, maar niet van de baan.
0: Nee, de luchttemperatuur.
1: Ja, luchttemperatuur wel. Ja.
0: De baan hebben we al op 52 gezien.
1: Ja, 53. 52 graden, ja. Goed, de bandenkeuzes zijn bekendgemaakt van alle rijders. Nou, het wordt makkelijk schrijven vandaag. Okay. Er zijn er maar twee die afwijken. Dat zijn Bortoleto op de 12e startpositie en Carlos Sainz op de 17e startpositie. Die starten beide op de rode band, de soft. En de rest van de mannen allemaal op medium.
0: Maar dan is dus wel de vraag, ga je een tweestopper doen? En doe je dat met medium, medium, soft? Of doe je dat met medium, hard, medium? En dus willen ze wel allemaal ongeveer gelijk weg. Verstappen heeft gezegd, er zijn kansen om vandaag wat goeds te doen als we onze banden aan de praat krijgen. Nou, het goede nieuws is, hij heeft twee setjes nieuwe van de mediumband. Die hebben de rest niet. Die hebben allemaal twee setjes nieuwe van de hardste band. Er branden nog twee lampjes boven de startgrid. En dat betekent dat we langzamerhand komen richting het punt van de zogenaamde Formation Lap. Alle monteurs moeten weg zijn bij die laatste minuut. Bij Ferrari zie ik er nog één staan. Bindt de kat niet op het spek, zeg ik dan. Allemaal opnieuw banden. Je ziet de bovenkant nog keurig glimmen. Die zijn er ook pas hier op gezet. Dus die hebben ook geen opwarme onderricht in de grid gehad. Gaan op oude softs naar de grid en dan bouwen ze hierom. Daar gaat de klok. Nog 5 seconden is het. 3 uur lokaal. 3 seconden, 2 seconden, 1 seconde. En daar is het 3 uur en gaat de lamp op groen. Lampen in dit geval voor de Formation Lap.
1: Ferrari's wachten lang, hoor.
0: De grote prijs van Oostenrijk. Die dus officieel heet de Formula 1 Lenovo Austrian Grand Prix 2026 in Spielberg.
1: Bradley Lord, de deputy teamchef van Mercedes, zei hier op de grid van we moeten een beetje afwachten wat die eerste 5 ronden gebeurt. En dan pas bepalen we onze strategie. Toen vroeg Juan Pablo Montoya nog aan Bradley van, hebben jullie nog met Kimi Antonelli gesproken over wat er vorig jaar gebeurde? Nee, dat soort dingen doen we niet. Hij weet zelf wel wat daar mis is gegaan.
0: Nou, en dat vind ik het enige juiste antwoord. Antonelli heeft overigens 41 punten voorsprong in het kampioenschap op Lewis Hamilton. 50 op George Russell, 81 op Leclerc. 83 op Lando Norris, 88 op Oscar Piastri en ouch, 101 punten op Verstappen. Dus dat wordt nog wel een dingetje als ze daar nog ooit wat aan zouden willen gaan doen.
1: Goed, dus 2 man op de soft. Even in de gaten houden. Bortoleto en Sainz. Wel goed dat ze bij Team van Williams voor 2 verschillende strategieën kiezen. En bij Team van Audi vind ik altijd wel verstandig. Want als je met z'n tweeën dat dan doet, dan brengt het helemaal niks, geen data. En daar zijn die teams toch mee bezig. Data, data, data.
0: Nog even kort, er is natuurlijk wel het een en ander veranderd aan de auto van Verstappen. Gaan we niet schrikken, de linkerkant. Vleugels, voorvleugel, vloer, achtervleugel, stuurkolom, wielophanging, powersteering, stuurwiel. De hele versnellingsbak, de sidepod en meer van dat soort dingen. Bij Lando Norris hebben ze wat dingen veranderd. Ja, dan komt hij aan de rechterkant, linksachter. Aan de linksachter van zijn brake duct, wat wij gisteren spotten. Dat spotten wij gisteren. Maar goed, dat zijn allemaal dingetjes die allemaal mogen binnen het huidige reglement. En dus gaan wij kijken hoe deze wedstrijd zich gaat ontvouwen. Die vorig jaar dus gewonnen werd door Lando Norris. Tweede was Oscar Piastri op 2,6 seconden. Leclerc was derde op 19. Vierde was Lewis op 29 seconden. Ja, er waren 4 uitvallers. Albon, Verstappen, Antonelli en Carlos Sainz, die hier nooit zo lekker gaat. Zo langzamerhand krult het veld richting de startpositie.
1: Race Control zegt 10% kans op regen.
0: 90% kans op droog. Ik vind het altijd leuk om het om te draaien. Want dat is het uiteindelijk wel. Right, said Fred en zijn vriend. Goed. Excuses dat we er wat later bij waren, maar goed, ja, dat is, kan gebeuren. Schakelingen links, rechts, rechts, links. Het wachten is op de zwaaien van de groene vlag achteraan de grid. Dat gebeurt nu. Dan is het wachten op de lampen en gaan we kijken hoe het zich hier gaat ontvouwen. Toeren omhoog voor de turbo's. 1, 2, 3, 4 lampen aan. 5. Uit en we zijn onderweg. En Kimi Antonelli heeft een hele goede start. Maar Charles Leclerc wil naar buiten. Russell heeft een goede start. En die dekt daar de binnenkant af. Dat gaat allemaal redelijk oké. Er is 1 van de Aston Martins die heel slecht weggekomen is. En Antonelli

0: Eerst buiten langs gegaan. Hij zit op de vierde plaats en Verstappen heeft al meteen Lando Norris.
1: Maar die verdedigt hij.
0: Ja, dat zit naast elkaar en dat zit te pielen en te klooien en te pielen.
1: Kijk, Leclerc deed gaat, een aanval waardoor Lewis binnendoor gaat volgens mij.
0: Antonelli schuift er nu voor de tweede keer vanaf, hè? Dus nu in één ronde is hij al twee keer buiten de baan geraasd. En oeh, daar komt Lindblad aan. Drie dik met Norris en de twee McLaren's onder die brug door. En de beide Ferrari's met elkaar in de slag.
1: Raken elkaar volgens mij.
0: Ja, die zit een beetje te toucheren. Dat is in het voordeel van George Russell. Hamilton en Leclerc hebben het met elkaar in de slag. En Verstappen zit daar weer te beuken met Lando Norris. Die kennen elkaar op deze baan. Blijft er nog steeds voor. Verstappen is in ieder geval normaal weggekomen. En dan heeft hij dus eigenlijk, zouden we kunnen zeggen, een goede start gehad.
1: Leclerc not amused met Hamilton, hoor. Weet ik zeker.
0: Kimi zal wel al, ik weet niet of je dat in de openingsfase ook krijgt, twee tracklimits krijgen.
1: Gaan we de gaten houden.
0: Twee keer buiten de baan geschoten, dus dat is niet tof. Russell, Hamilton, Leclerc, Antonelli, Verstappen. 6 Piastri, 7 Norris. Dus Piastri is Norris voorbij gegaan in dat gebeuk met Verstappen. Dan hebben we Lawson, Hadjar, Arvid Lindblad en dan Gabriel Bortoletto.
1: Antonelli binnendoor, maar hij verremt zich.
0: Weer, dat zal. Oeh, nou, hij moet toch gaan oppassen nu, hè? Zou je dit expres doen? Zou hij denken van, bah, kunnen ze me niet aftikken?
1: Ja, deze moet hij teruggeven. Ja, dat gaat hij ook nu doen.
0: Active Arrow, ja. Heel verstandig om geen straf op te lopen. Dat zou Verstappen, denk ik, wel lekker vinden. Overteken. Je pakt hem aan de binnenkant weer terug. Dat is wel mooi hoe hij het doet, hoor. Dit is wel lekker. Want ik denk, ja, ik moet wat teruggeven, maar ik geef het minimaal terug. Verstappen zit aan de eerste rang. Hè. Die gaat er voorbij. Die gaat er voorbij en die probeert meteen die Ferrari aan te vallen. Let op je voorvleugel. Dat is Leclerc. Binnendoor kruisen. Binnendoor kruisen. En dat lukt. Ja, dat lukt. Maar de volgende is linksaf. Is hij er al voorbij dan? Ja. Leclerc laat het gebeuren. Verstappen naar de derde positie en Kimi Antonelli.
1: In gevecht met beide McLaren's.
0: Daar gaan we. Die zit nu voor het eerst met andere mensen echt te knokken dan zijn eigen teamgenoot. En valt terug naar de vijfde positie nadat hij al drie keer buiten de baan gereden heeft.
1: Ja, en daar nog geen melding op race control.
0: Nee, die gaan we in de gaten houden voor je. Russell die denkt, ik geloof het allemaal wel, die is 6-17e los van de rest van het veld. Piastri 6e, Lando Norris 7e. 1 Russell, 2 Hamilton, 3 Verstappen, 4 Leclerc, 5 Antonelli, 6 Piastri, 7 Norris, 8 Lawson, 9 Hadjar en 10e Lindblad.
1: Dan hoort even Radio Bottas, my brakes are on fire.
0: Oh, lekker. Dat gaat dan goed in met die remmen. Snelste race ronde. Snelste race ronde Lewis Hamilton. 12-0-28. En dat allemaal in de inmiddels vierde ronde, want we hebben er 3 gehad.
1: Turn 1 incident involving car Antonelli noted.
0: Ja. Maar dan, leaving the track, gaining an advantage. Als hij hem daar niet teruggeeft, die andere heeft hij teruggegeven. Maar is hij ook weer leaving the track. Dus je kunt het maar een x-aantal keren doen. Hè? En Lando Norris zit te kijken wat hij kan. Het veld begint zich te settelen. De race pace van Russell en Hamilton is denk ik iets te veel. En rechts, als je meekijkt in de balk, zie je dat er geblust wordt bij Valtteri Bottas. Dit is toch een dingetje, hoor. Dit moet je als team toch op kunnen lossen. Want het kan niet zo zijn dat je daar elke keer, want hij is niet de enige, ook Perez heeft dat al een paar keer gehad, gezeur, gezanik met die remmen hebt. Settelen, settelen, settelen. Verstappen 2 gewonnen. Leclerc 2 terug. Ocon 4 gewonnen. Colapinto 3 terug. Dat zijn eigenlijk een beetje biggest winners, biggest losers.
1: Ook turn 3 incident, Antonelli noted.
2: I'm fire, bro. I'm fire my car.
0: Gaat de volgende. Zou de temperatuur er nog toch wat mee te maken hebben? On fire my car. Liam Lawson. Hij heeft Hadjar vlak achter zich. Het is geen fijne boordradio, laat ik dat eerlijk zeggen. Dus of hij voelt iets in de cockpit, want wij zien geen rook.
1: Nee.
0: Het is niet dat wij nu zien dat zeg maar de tattoo erachteraan komt. Maar daar komt al Hadjar en heeft het misschien wel iets met zijn remmen te maken. Hij accelereert nog wel gewoon uit. Deze Liam Lawson en Hadjar sluit weer aan. Het kan mooi terugkruisen daar. Hadjar heeft nu weer een DRS. De achtervleugel is open, fout, niet DRS, active arrow. En weer aan de binnenkant. Dus dan zal het toch bij het remmen verliest hij dat steeds. Hè? En bij het uitaccelereren heeft hij er eigenlijk geen probleem van. Het is best bijzonder.
1: Bottas lijkt mij een uitvaller. Staat nog steeds in de pits.
0: Nou, dat komt niet goed.
1: We hebben er geen beeld van.
0: Nou, als je brandblussers gezien hebt, dan het is niet in die kar. Hè? Dan kiepen ze zomaar een emmer water in. En dan deppen ze hem droog en dan mag je weer gaan rijden. Verliest nu wel veel tijd. Heb ik het over Liam los. En hier is Lewis Hamilton in beeld. 1,1 seconde op Russell. Verstappen lost voorlopig Leclerc. Maar het zit allemaal nog dicht genoeg bij elkaar dat er straks undercuts zouden kunnen gaan komen. Want ja, die medium band, ik zeg 23 rondjes. Moi, there or thereabouts. Lawson, I'm still on fire. Er zijn coureurs die dat van zichzelf roepen.
3: Wel.
0: Maar er komt, ik vind het wel raar dat er niks terugkomt van het team. Dat het niet duidelijk is wat en waar.
1: bij de incidenten van Antonelli reviewed, no further action.
0: Oké, hebben ze dus met de mantel der liefde. En dat mag, hè. Openingsfase, duwen, trekken, dan moet je hem wel een keertje weg. Perez. Hey, daar is de volgende. God, wat zullen al die sigarettenbedrijven balen dat ze niet meer sponsoren in de Formule 1. De een heeft het over fire, de andere heeft het over smoke. Niet te geloven, zegt hij bij de Cadillacs.
1: Zo.
0: Ja, maar daar moet nu, dat is crisis. Dit vind ik crisis. Ja. Je kunt roepen wat je wil. Ja, we zijn een nieuw team en we doen dit en we doen zus en we doen zo.
1: Bortoleto en Gasly noted. Forcing a drive.
0: Ja, forcing a drive is the track. Even kijken, dan gaan we het even over race pace hebben. Russell 1.11.6, Hamilton 1.11.8, Verstappen 1.11.8, Charles Leclerc 1.12.2, Kimi Antonelli 1.12.1. Dus de race pace van Verstappen is goed. Ik ken ze goed genoeg, Jack. Ik ga een brutale uitspraak doen. Die zijn op dit moment niet bezig. Hoe worden we eerste of tweede?
1: Nee.
0: Hoe naaien we Leclerc, Antonelli en Piastri eraan dat we naar het podium kunnen?
1: Ja, achteruit kijken. Ja.
0: En dat is realisme, hè? Dat heeft niks te maken met je kop buigen. En natuurlijk, als er een safety car komt en ze kunnen snel aanhaken, of als hij straks een betere pace heeft, goed. Maar voorlopig lopen die jongens daarvoor een fractietje uit. En dan moet je dus gaan nadenken, wat kan ik vasthouden?
1: Als je dus aan het vechten bent, heb je natuurlijk weer niet genoeg koeling. Als je nou even nadenkt over die brand aan boord. Hè? We zitten op hoogte.
0: Kan ook zijn dat hij het ruikt. Ja, dat is maar niet heel.
1: Dunne lucht.
0: Het is niet 800 meter. Het is niet heel hoor. Nee? Het kan ook zijn, want hij wat ruikt.
1: Ja.
0: Dat kan ook. Weet je?
1: Dat hij zijn bovenlip ruikt. Dus,
0: want hij is eigenlijk niet duidelijk genoeg. Want overduidelijk, zijn auto staat visueel niet in de brand. Nee. Er is iets wat fikt.
1: Of warm is. Heel heet is.
0: Ja. Ja. Onboordgeluid bij Kimi Antonelli vandaan. Op P5. Verstappen is nu wel fijn los, hoor. 2,1 seconden van Charles Leclerc. Best oké, kijk. En komt hij dichterbij aan Lewis Hamilton? Het antwoord is jawel, dat gaat dus nu nog 1,1 seconde. Ik heb hem eindelijk op orde, hè. Straight line mode.
1: Ja. Zit nog, ja, het is ook als dat altijd DRS is geweest.
0: Dan zou wel lul antwoorden, ja, ja, precies. En active arrow is het algemeen, maar dat is voor. Maar je hebt cornering mode, straight line mode. Maar ja, soms blok. Maar ja, ik mag nu zeggen, want het zegt heel Nederland. Ja, ombre. Het heeft te maken met de temperatuur. Hè? Dat is het.
1: Ja.
0: Kijken en de rest erbij denken. Dat moet Charles Leclerc denken. Want daar zit Kimi Antonelli, die groter en groter wordt in zijn spiegels. Wil hier een andere lijn kiezen. Bij het uitkomen van bocht nummer 4. Die zo naar beneden loopt. En daar zit hij ernaast. Maar Leclerc laat hem staan. De volgende is linksaf. Kan Kimi het nog een keer proberen. Hij heeft een betere tractie. Dus meer mechanische grip, zoals dat heet. Hoppa, ja, ja. Mechanische grip. De auto komt tot leven en Kimi Antonelli is voorbij aan Charles Leclerc.
1: Paar inmiddels wel bijna 7 seconden achter Russell. Veel tijd verloren.
0: Ja, maar geef die Mercedes geen vrije lucht, zeg ik dan. Wat is er met Leclerc? Want Leclerc die
1: ja, dan treklimmen heeft hij ook al aan zijn broek.
0: Ja, maar het rare is, hij reed de afgelopen ronde een 12-1. Ja, de rest zit allemaal 11-7 of 11-9. Die zijn allemaal 3-4 tiende sneller. Verstappen komt weer dichterbij aan Lewis Hamilton. Dit gaat er weer eentje worden. Laat ze het gebeuren. Hoe lang wil Verstappen hier zitten? Want dit is de perfecte plek voor een undercut. Was je hier vandaan, maar nu nog niet.
1: Nee, ronde 8.
0: Nee, 8 is te vroeg. Ja. Dat wil je zeggen. Ja, oké. Okay. Ja. Nee, ik zei net ook 22 rondjes een beetje. Nu is het te vroeg, maar als je hier nog zit, is het prima.
1: Ja, want dan over de boordradio. The car is moving to oversteer quickly.
0: Terwijl zijn achterbanden beginnen een ander leven te leiden. Ook de linker achterband van Verstappen zie ik wel wat op. Het openklappen van de active aero, de straight line motor. En daar ging dus gisteren bij Verstappen de vleugel niet snel genoeg dicht. En dan ben je gezien. We hadden al geroepen, hè, Jack, naar de vrijdag. En ook bij het racecafé. De race pace van de auto van Max niet goed. Ze missen nog straight line speed in die allereerste fase.
1: Hij had toen al in die long laps, in die long runs, had hij echt een hele goede tijd ingezet op die medium.
0: Ja, dat klopt. Ja, maar dat was één van de rondes binnen de long. Dat klopt.
1: Maar goed, wat gaat hij doen?
0: Hij zit aan de start. Nee, nu nog niks, denk ik. Dit zijn ook lastige punten. Hier moet je het echt doen als je Lewis in een fout wil drukken. Het gevaar is ook als je hier gaat aanvallen aan de binnenkant en jij glijdt naar buiten. dan heb je hier meteen voor zich naar de driver of the track te pakken. Rudder sluit een heel andere lijn door die knik, zie je dat? Die komt helemaal niet naar de binnenkant, dus die is nu al bezig die banden te sparen.
1: Charles Leclerc over de boordradio. De bandendegradatie is zoals verwacht.
0: Ja, ik vind dit altijd lastig. Zegt hij dat tegen het team of heeft het team tegen hem gezegd? Zo zit het om.
1: Ja, volgens mij is het als het de witte kleur is van de tekst, zegt de rijder het.
0: Ja.
1: En als de tekst niet wit is, dan is het de monteur of de engineer.
0: Oké, ik wilde me net even rechtop gaan zetten om mijn team verkeerdelijk volledig af te hakken. Feit, het is de allereerste dubbele DNF van het jaar. Wat er hier gebeurt is dramatisch, laat ik dat vooropstellen. En als je dan een groot merk als Cadillac bent in Amerika, en er zijn veel Grand Prix in Amerika, en de sport wordt groter in Amerika, dan loop je morgen niet met je Cadillac pet je werk op. Dan denken ze, wat doe jij hier? Maar dit is niet tof.
1: En het wordt nog erger voor Cadillac, want Perez heeft een valse start gemaakt.
0: Ja, lekker belangrijk.
1: Zeggen ze, ja. Moving before signal.
0: Ja.
1: Signal.
0: Om het geluid komt bij Lewis Hamilton vandaan. Er zit een landmark aan te komen voor George Russell. We stappen nu echt op de versnellingsbak. En nu zie je dus wel dat Lewis die binnenkant houdt. Omdat hij weet, als ik hem daar open zet, plemt hij hem ertussen. Russell.
3: So, Verstappen could trigger this early. He is very close to Lewis. Every extra second we can get.
0: Wat zij dus bedoelen, Verstappen could trigger this early. Verstappen zou degene kunnen zijn die de pitstops aan begint te jagen. Maar we hebben het gehad over een landmark momentje van George Russell. Ronde nummer 11. En dat betekent dat George Russell zijn 100ste rondje aan de leiding rijdt dit seizoen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dat is wel een dingetje.
1: Forse overstuurmomentje van Hamilton. Verstappen, break, pad, pulling.
0: Hey, komt aan de binnenkant. Kijk, hier is het goed. En dan rijdt hij door en pakt hij P2 en luistert naar het publiek. Een dikke juich. Hij heeft goed zitten kijken waar hij hem kan hebben. Maar hij moet nu opletten dat Lewis Hamilton niet terugkomt. Lewis Hamilton kiest de buitenkant. Dat moet je niet doen. Hij is er alweer voorbij. Nou, dat doet hij met overteken. Oh, Verstappen blokkeert zwaar. Lewis ook. Verstappen nu weer langs de binnenkant. Wauw, ja. Dit zijn ze wel, hè. Bijna op het gras, buitenlangs, met een beetje extra. Gaat normaal niet lukken, maar laat hem staan. Hij onderstuurt naar buiten. Oh, twee wielen door het gras.
1: Hij laat hem staan.
0: Natuurlijk laat hij hem staan. Kom maar op, hè. Nog een keer. En nu moet hij opletten, want nou... is het een gelijke band? Nee, gelukkig. Ik zag even in een raar momentje. Degene die echt zit te gieren van het lachen is Helm op dit moment. Kimi Antonelli. Denk, doe maar lekker, jongens. Veel plezier ermee.
1: Ik kom lekker dichterbij.
0: Dit is wat George en ik in Barcelona deden. En toen wist Lewis Hamilton te winnen. Maar Lewis Hamilton, dat is wel een nadeel, weet nu ook waar die gaat komen. Russell, Hamilton, Verstappen en Antonelli. Hamilton en Verstappen in een zwaar gevecht gewinkeld. Antonelli nu op 1,4 seconden. We zijn aan boord bij de Nederlander.
4: Oh, dat is Ben. Ben.
0: Ah, ik denk uitkomen van 4. Dat hij hem een beetje op het gras zette. Ja, alle complotdenkers zeggen nu hardop thuis penalty. Lewis Hamilton krijgt dan nooit penalties.
1: Nou, wat je nu krijgt is dat het team gaat dit melden.
0: Overstuurmoment weer. Hier zat hij zojuist op het gras. De haling van de start van boven. Wie is er goed weg? Ik kijk even naar Verstappen. Ja, die is gewoon goed weg. Niet zo goed als de Ferrari's, maar dit is echt zijn beste start van het seizoen. Hij heeft daar nog even een momentje. En remt dan Lando Norris aan de buitenkant uit. En Antonelli kiest daar gewoon zelf die buitenkant. Hè? Wint daar geen plek mee. Vandaar dat het een no further investigation is. Doet dat om gedoe weg te laten. En hier denkt hij, ik ga het nog een keer proberen. Schiet hij weer door. Let op.
1: Hamilton in de pit.
0: Hamilton is naar binnen gedoken. Hamilton vroeg. Dit is vroeg. Dus Hamilton doet hetzelfde wat hij in Barcelona deed. Dit is echt vroeg. Ronde nummer 12. Maar ja, daarmee opent hij andere mogelijkheden voor als de safety cars komen. En Hamilton weer weg. Links live in de balk. Hier de start gezien vanaf Charles Leclerc. Van je toch even dacht, hij heeft hem. Maar niet. Daar zijn we weer terug bij de live beeld. En Lewis Hamilton komt terug tot achter Bortoleto, denk ik. 11e plaats. Dan ga je wel gokken, hè? Want dit is terugkomen in verkeer.
4: Outlap critical,
0: let's push. Want zij gaan ervan uit dat er anderen misschien nu gaan antwoorden om dit te ondervangen. En dan is maar weer de vraag, waar kom je terecht? En dan krijgen we straks hele grappige mensen aan de leiding van de wedstrijd. Misschien wel Piastri of Hadjar of Lawson, als die lang doorgaan of lang door kunnen. Want feitelijk zou je nog steeds kunnen zeggen, met de race pace die we gezien hebben, is dit virtueel P2 als anderen voor hem allemaal een pitstop gaan maken. Maar die outlap critical, heb ik nieuws voor Hamilton. Hij zit op 26 seconden.
1: Poh.
0: Dat vind ik best veel.
1: Ze gaan door met Leclerc. Ja. Bij Ferrari.
0: Allebei dus.
1: Stop. Allebei vroege stop.
0: 13. 2.7. Kijk, maar die komt gewoon weer achter Lewis terecht. En Lewis cleart daar Gabriel Bortoleto. 21.7. Kijk, als je nou op 26 seconden rijdt, dan gaat Russell hem wel maken. Maar dan moet Verstappen nu vrije luchtrondjes hebben. En de ronde van Verstappen is 12.7. De ronde van Russell is 13.1. Antonelli 12.7. Antonelli op 1,2 seconden. En Verstappen komt op 5,6 seconden van George Russell. Is in één keer de situatie die ik jou eerder schetste, of jullie, dat Max perfect zat voor een undercut op Lewis. Nou, ja. Lewis is daar nu weggegaan. En die probeert geen undercut op Russell. Die probeert te zorgen dat Verstappen geen undercut op hem doet. Maar dan moet hij deze rondes goed rijden. Hij is naar de harde band gegaan. Dat als Verstappen zo dadelijk stopt...
1: Beide, Leclerc ook. En ook Gasly is inmiddels binnen geweest, ook gewisseld naar hard.
0: Hij blijft daarvoor. Ze zeggen dat na de pitstop Hamilton 3/10 voor op Verstappen zou zitten. Hij reed er ook voor, dus. Maar ja, 3/10 is maar een kleine marge. Wat kan Lewis Hamilton rijden zo dadelijk? Laatste rondje was 12-3.
1: Verstappen ook een tracklimit aan zijn broek. Net als Leclerc.
0: Ja, maar bij Verstappen zou het toch kunnen zijn... Ah, kijk. Hamilton en Verstappen noted. Forcing another driver of the track.
1: Ja, dat is dus wat ik zei. Het team gaat dat dus melden. En daarom is het noted.
0: Ja. Oh, weer blokkeren. Niet goed. Verstappen kan niet te lang door hier. Sainz is binnen. Daar staat hij.
1: Gestart op de zachte band.
0: Nu gaan ze kijken. Oh. Antonelli komt zo dadelijk op P2. Hoe lang gaat Verstappen nog door? Het is 15 ronden. Ga je toch aan een driestopper zitten denken. Nou, hij gaat voorlopig nog even door. Hij heeft wel een vlekje op die rechtervoorband, hoor. Kijken wat deze rondetijd gaat brengen voor Max. Antonelli 1,6 de vorige ronde. Komt Verstappen weer een beetje in zijn eigen ritme heen. 12.7 is de rondetijd. Antonelli 12.9. Hier gaan ze kijken... Deze was wel vet, hè? Buitenlangs zo even. En Lewis weer aanremmen. Wat een mooi moment, jongen. Die Antonelli zat daar eerst erin. Die twee McLaren's erachter denken, kak, dat wil ik ook. Kijk, hier denk ik dat die... Nee, hier zit het nog goed. Dat was een ronde later dat ze samen hier waren. Deze. Hier blokkeert hij. Pakt hij die andere. Over deze ronde zal het gaan. Let op. Hier komt Lewis naar rechts, naar rechts, naar rechts, naar rechts. Ja, slim, hè? Van de regie in Engeland. Ze dat net niet laten zien, want daar draait het om. Hamilton voorbij en Arvid Lindblad. Hamilton terug naar P9. Achterstand op de leider is 25-2. Dat is dus 20-2 op Verstappen. Dan zou hij dit goed gedaan hebben. Alhoewel, hij zat ervoor, maar dan blijft hij ervoor. 20-0, dat is het.
1: Verstappen en Hamilton rijden op dit moment ongeveer dezelfde rondetijden.
0: 17 van 71. Russell, Verstappen, Antonelli 1, 2, 3. Wat zegt Russell?
5: I think it's all staff is overheated. The one stop may be possible.
0: Hey. Ah, hij zegt dus, het overheaten, de oververhitting van mijn banden is op het oppervlakte. Ik denk dat een één stop mogelijk is. Ik denk dat dit een enorme lange neus is. Zeg maar, Pinocchio, ik lieg voor wat ik waard ben. Ik ga niet zeggen wat ik ga doen, maar een eenstopper zie ik hier. Ik zie het niet gebeuren.
1: Nee.
0: Maar goed, ik schrijf het even op. Dus dat hij in rondje 17 roept dat een eenstopper kan, hè?
1: Ja. Onboard bij Kimi Antonelli. De helmetcam. Oh. Derde positie nu 1,7 seconden achter Verstappen.
0: Geloof jij hem?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Antonelli blijft daar. Het zijn wel flarden waar hij dichterbij komt. Maar het blijft daar toch een beetje hangen. En Verstappen heeft dan toch dat blokkeren op weten te vangen. Ik denk dat hij iets veranderd heeft aan ofwel de engine braking, dat de achterkant wat minder hard doorduurt, ofwel aan de rembalans van zichzelf. Langste stint op de mediumband vorig jaar was 33 ronden door Fernando Alonso.
1: Carlos Sainz was dus samen met Bortoleto gestart op soft. Die rijdt nu op de medium. Maar die rijdt rondetijden 14-3.
6: Pace, it's okay. Better now, you are faster than Charles.
0: Oké.
1: Okay. Ik zei het dus verkeerd om, hè? Ja. Zag je de kleurtjes?
0: Ja. Ja.
1: Als het in het kleur van het team is, is het de rijder. En is het in het wit, is het de engineer bij de boordradio's. We hebben hem, hoor.
0: Dat is de volgende die eraan gaat. Dat is Liam Lawson. My car is still on fire. Nou, de enige on fire is Lewis Hamilton. Die op die harde band lekker doorkrult. Zijn rondetijden zijn 12-4. Dat is beter dan Russell, beter dan Verstappen. En gelijk aan Kimi Antonelli. Bortoleto was binnen, zag ik.
1: Ja, de andere man op soft. Ook gewisseld naar de medium.
0: 22. Ja, Hamilton doet hele goede zaken, hoor. Want hij zit nu in wezen maar 2 seconden. Als Russell stopt, heeft Russell maar een marge van 2 seconden. Daar komt Verstappen binnen. 18e ronde, ook relatively early. En daarmee gaat Antonelli een plekje naar voren. En dan is de vraag, wat gaat Verstappen nu doen? Gaat hij nu naar die nieuwe set mediums? Of zet hij nu die harde eronder? Het lijken me de mediums te zijn, maar dan zullen het wel de harde zijn. Ja, zie je.
1: Volgens mij hard, ja.
0: Ja, want je staat klaar. Zijn er wel de mediums klaar stonden?
1: Ja. Goeie stop, 2.4.
0: Ja, 2.4, dat gaat weer de lekkere kant.
1: Waar komt hij terecht?
0: Ik denk Leclerc. Hamilton is dat natuurlijk, dat is Leclerc Hamilton.
1: Ja.
0: Ja, dat gaat hier los. Nee, dat is Lindblad. Ja, die is hier binnengehaald. Lossen. Oké, bingo, dit dus. Oké.
1: Verstappen dus achter Hamilton. Ja. Terug op de baan.
0: Waar die al zat. Natuurlijk 1 keer die poging gedaan, dus een momentje overstuur. Banden nog niet helemaal op temperatuur. Ook Lindblad binnen, Ocon is binnen. En Max valt dus terug naar de 6e stek. Ja, waar Lewis dus de gok nam en dus terugviel naar zijn pitstop naar de 11e positie. Situatie na 19 van 71. Russell komt binnen. Dat snap ik wel. Want dat betekent dat hij terugkomt voor Lewis Hamilton. Als alles goed gaat bij de pitstop. We gaan niks jinken.
1: Piastri gaat zeker niet bij Russell.
0: Lap 20.
1: Ja, goede stop, hoor.
0: Ook naar hard, hè?
1: Ja, mooie stop. Oscar Piastri ook naar binnen.
0: Ja, daar is hij. 21-2. Dat is in de hart. Het is allemaal een tandje vroeger, hè? En dan denk ik, ik vind je een aardige vent, George. Maar als jij denkt dat je 51 ronden kan rijden op een setje harde banden nu, dan roep ik, precies, mij niet het bosje sturen met een of andere Pipo Radio. Nee, de een stopper kan wel, denk ik, als we zo doorgaan. Yeah, right. We zijn dus allemaal vroeg aan het stoppen dan dat Pirelli aangegeven had voor een tweestopper, hè? Norris.
7: Lando, we're going to stay out. You'll get clean air. We're going to extend.
8: Yeah, but I got them off here, so this is it.
0: Op zich wel een goede radio, hè? Ik bedoel, je hebt vrije lucht zo dadelijk, dus we laten je wat langer doorrijden. Maar ik heb niet meer pace dan ik heb. En hij rijdt 12... Oh, hij rijdt 14-3 de afgelopen ronde. Dat zo is het niet goed. Want hij rijdt 13-4, dus ik denk dat Lando even wat meegemaakt heeft.
1: Verstappen en Hamilton forcing another driver off the track is noted bij race control.
0: Ja, ja, dat was hij al. 15-20, dat is 8 minuten geleden. Dat is ook bovenaan in beeld. Geeft niet. Waarom in de gaten? Dat is helemaal goed. Hij is dus, maar daar zijn ze dus nog steeds aan het kijken. Normaal. Soms is nou noted, is hij vrij snel noted, zeg maar.
1: No further investigation.
0: Ja, of een strafje.
1: Nou, zie je, dat was no further investigation. Hartstikke idee. Forcing another driver off the track. Nothing on the hand.
0: Oké. Goed, ze hebben gekeken en ze hebben het gelaten. Verstappen kruipt wel weer richting de start van Hamilton. Box. Hier, we're gonna leave you out. En dan roepen ze... Ja, wij weten niet van wanneer die radio is. Hè. Dat is natuurlijk het nadeel. Ja, wellicht is dat gewoon... dat ze aangeven dat ze hem na Oscar naar binnen halen. Die denken, waar mag Oscar eerst? Dat soort dingen. Waar komt Antonelli terug als hij nu gaat stoppen? Op voor Leclerc. Dus die Antonelli gaat ook niet lang doorrijden. Als ze hem voor trackpositie willen houden daar, zie ik niet dat Antonelli nu nog heel lang gaat doorrijden. Alhoewel, moeten we ook weer kijken wat ze rond de 12-0. Ja, want Leclerc was de afgelopen ronde 18e sneller.
1: Lando Norris, zoals gezegd, naar binnen.
0: Dus dat wil je dan niet hebben. We kijken naar de heren Hamilton en Verstappen. Hamilton natuurlijk initieel voordeel gehad van die nieuwe harde band. Die heeft Verstappen nu. Dan zou die nu weer een aanval kunnen wagen. Rechts onder de belt op de klokje. Oei, stoptijd Norris niet fijn. 3.0. Dat loopt niet, hè, bij McLaren op dit moment. Komt hij aan. Lewis verdedigt en hij duikt aan de binnenkant. Komt hij aan. En dan doet hij dit heel slim. Moet hij nu opletten, want Lewis pakt nu natuurlijk een overtake. Denk ik, ja, ik ga even een beetje PK erbij schroeven. Daar gaat Aol zijn DRS open, die Verstappen niet heeft. Nou moet hij verdedigen. Net reed hij er hier makkelijk voorbij. Dit is puur op de overtake button. Heb je gewoon echt dik 200 PK meer. Maar het goede is dat Max zich hier weer liet zien aan Lewis Hamilton. Dus Lewis Hamilton denkt, ja, ik hoef niet wel achteruit te kijken. Komt hij weer aan de binnenzijde. Binnenzijde, lekker. Ho, ho. Gaat net goed in deze. En nu moet hij uitchecken. Nu moet hij meteen uitchecken. Dan
1: die
0: is hij van Hamilton
1: over zeuren, hoor.
0: Nee.
1: He forced me on the track.
0: Nou, heb ik niet gezien.
1: Nee, maar Hamilton moest wel even correctie doen.
0: Man, I can't brake. Unbelievable. The brake pedal is so long, zegt Kimi Antonelli. Ik heb problemen met remmen. Verstappen is meteen aan het uitchecken. Die wil meteen laten zien van ik heb een stukje over speed en zit weer terug op die derde positie waar die zo beren trots op zou zijn. Ze hebben al aangegeven dat ze weten dat de upgrades werken. De updates, alles wat ze meegenomen hebben. Ze moeten het alleen nog allemaal goed aan elkaar zien te knopen. En het allerbelangrijkste voor een coureur als Verstappen is balans in die auto. Als hij kan doen wat hij ermee wil doen, als de auto reageert zoals hij wil dat hij reageert, dan is hij tevreden. En als je dan door iemand om je oren gereden wordt die harder gaat, dan kan hij daar wel mee leven. Lando Norris. Oh, is een outlap. Nee, niet zo handig, Lando. Nieuwe banden vuil op pikken bovenaan bocht 3. Is niet goed, niet.
1: Je zegt Verstappen op die derde positie. Maar we moeten nog even rekening houden met Kimi Antonelli.
0: Ja, dat gat is 12 jaar.
1: Die moet nog naar binnen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus Max zou virtueel op die tweede plek kunnen rijden nu.
0: Maar als Kimi wat langer doorrijdt, kan Max op een 3-stopper zitten en Kimi op een 2-stopper. Ja. Dan moet je 20 seconden zien te winnen. Dus dat is wel een dingetje. Maar goed, dat moeten wij allemaal een beetje proberen uit ons hoofd te doen en een beetje in de gaten te houden, zeg maar. En dan hebben de teams gewoon een mannetje of 15, 20 voor op het circuit en een mannetje of 50 voor op de fabriek zitten die dat allemaal door zitten te rekenen. En ik heb nieuws voor je. De meeste van de Formule 1 teams gebruiken tegenwoordig ook echt serieus hele, hele grote AI-pakketten om dingen door te laten rekenen. Omdat ze dat sneller kunnen dan dat het menselijk brein dat kan. En ze laten dan de input maar direct van het circuit afkomen.
1: Onze breinen samen?
0: Ah.
1: Wij verslaan dat toch nu nog wel even zo? Dat
0: volbak. Wij hebben een berg teraflop, dat wil je niet weten. Denken mensen dat ik een grap maak, want het woord bestaat dus echt. Ga maar zoeken, teraflop. Het is heel veel terabyte. Megabyte, gigabyte, noem het allemaal op. Teraflop. Er is iets wat nog groter is, maar die weet ik dan weer niet. Er zitten dan allemaal IT'ers thuis. Ja, mol, weet je dat? Nee, ja. Dat weet ik niet. Ik moest ooit gewoon ergens een lezing houden. Toen gingen ze zeggen van, ja, je moet even uitleggen hoeveel teraflop dat heeft. Ik zei, je maakt dan zeker wel een grap. Ik zei, nee, dat is heel serieus. Dat is heel serieus. Ik weet wel dat een jaar of 10 geleden, terwijl Hamilton op de radio komt. Ja, hier komt de mazzel voor Kimi Antonelli. Hier heeft hij op zitten wachten. Want dit wordt minimaal een virtual safety car.
1: Oh, hij is er al in.
0: Ja, nee.
1: Oeh.
0: Ja. Wow. Oh, ze rijden nog door nu. Ja, je hebt wel een beetje gelijk. Ja, maar die worden afgeremd zo dadelijk, toch? Track hazard. Auto stil op het rechte stuk, jongens. Kom op. Laten ze dit toch niet gebeuren. Russell.
1: Virtual safety car.
0: Ai, ai, ai. Kijk, dat is maar 10 seconden. Hè? Het is 20 seconden onder het normale systeem.
1: Wat gebeurt er?
0: Bah! Au! Dat doet echt pijn in je oren, dit hoor. Een soort tandartsboor die vastloopt in een verrotte kies.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dat klinkt het echt.
0: Ja, dat kan
1: als je te hard duwt. Ja.
0: Gadverdamme. Er zitten ook gewoon mensen thuis in kippenvel. Denk, ah, ja, dat,
1: en dan ruik je het ook hoor.
0: Prima, geen details. Virtual safety car. 1 Russell, 2 Verstappen, 3 Hamilton, 4 Leclerc, 5 Antonelli. Eigenlijk was hij te vroeg naar binnen. Ja. Want die anderen hebben nog, nou, niet zijn volledige stop, maar een groot deel van zijn stop nog op race-snelheid kunnen rijden. Ja, er komen natuurlijk nu allerlei mensen binnen. Dat snap ik ook wel. Dat zou ik ook doen.
1: Lewis Hamilton.
9: Box, box, box.
10: Don't be too late.
9: Goed rijden.
0: Zo, hé, zie je dat? Die hadden...
1: Ah,
0: wat dan?
1: Slim. We tried tijdens de virtual safety car, ja, denk ik. Net of niet op tijd.
0: Maar hij is nu op rood, dus hij heeft nu al zijn tweede stop gemaakt.
1: Ja.
0: Hij heeft nu voldaan het band. Dus die gaat sowieso een drie-stopper doen. Maar wat wil hij hiermee winnen dan? Dat hij nu op soft staat en hij komt achter Hardyard terecht.
1: Wat is dit voor tactiek?
0: Nou, dit is gewoon blind zeggen. Minder tijd verliezen doordat we virtual safety car hebben. Ja. Het is gewoon 10 seconden winnen. Waar krijgen we die terug? Ja, we gaan het straks al zien.
1: Ja, we zien het wel.
0: Dat is wat ik denk.
1: Ja.
0: Verder kom ik niet meer met telefoon.
1: Maar die eerste broodradio was dus dat hij net voor de pits
0: ingang. Ja, maar dat is toch goed?
1: Ja, vind ik heel goed.
0: Prima.
1: Top.
0: Ja. En helder gecommuniceerd.
1: Ja, we hebben het geprobeerd.
0: Niet sorry, want we dachten dat plan B is en we tried. Nu is de pitlane entry closed. Nou, dat kan.
1: Ja, door deze auto?
0: Ja, doordat hij hier met marshals weggeduwd wordt. Ai, dat geluid, man. Rrr. Serieus.
1: Ja, dat doet je autosport hard te pijn, hè?
0: Ja, ik krijg van dat soort geluiden kippenvel op plekken waar ik geen dag dat kippenvel zou kunnen krijgen. Als je niet eens naar je arm hoeft te kijken, dat je weet van, oh ja.
11: Connor, what is happening with this brake? I have no confidence.
12: We've got a brake split, mate. So, one's hotter than the other.
0: Aha. Bono, wat gebeurt er met mijn remmen? Nou, we hebben een verschilletje. De een is warmer dan de ander. We hebben brake split. Ja, natuurlijk inmiddels weer van die virtual safety car af. Laat dat duidelijk zijn. En dus heeft Verstappen nu een gat van 5,2 seconden naar George Russell. Leclerc zit daar. Dat is ook een lekker gat hoor. 6 seconden achter. En Hadjar zit nu ineens te pushen bij Oscar Piastri. Ja, Jack, we zijn al 36 minuten bezig. Ik moet een beetje geheel in de stijl zoals publieke omroep dat ook doet. Ik zeg drinkpauze.
1: Ja, moeten we even drinkpauze. Zal ik even de koffiejuf bellen?

0: Nah, toch maar niet. Ja. Mensen waren thuis al helemaal bang dat we er ook nog commercials in weg zouden starten. Tja, dat moet wel, anders kunnen we het niet betalen.
1: Yeah.
0: Heeft de kijker niks aan, we luisteren ook niet.
1: Geen even kijken, wat gaat Lewis Hamilton doen als vreemde eend in de bijt in die top 10 op soft?
0: Maar ik heb trouwens nieuws voor je. Ik heb naar de FOM, Formule 1 Management, gestuurd. Dat wij officieel een drinkpauze wilden hebben, geheel in stijl van het WK en dat soort dingen. Naar John Manning. En of we daar dan ook reclame in weg mochten starten. Toen zei hij, Oliver Dirk moeten maar gewoon aan het einde van een werkdag gewoon lekker een biertje nemen. En als ze slim zijn, komen ze binnenkort een keer naar Londen, doen we het samen. Dat heb ik gewoon op een appje staan,
1: ja?
0: Hè?
1: Ja, oké, leuk.
0: Typisch Engelse reactie, heerlijk. Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
1: Goed, George Russell en erachter 4,9 seconden Verstappen. Verstappen rijdt op dit moment groene rondetijden. Dat betekent dus dat hij zijn eigen tijd aan het verbeteren is. Maar die rondetijden zijn niet sneller dan die van George. Wel sneller dan van de man achter hem, Charles Leclerc. Kimi Antonelli op die vierde plek. En Oscar Piastri op vijf. Wat doet Lewis? 11-2 rijdt Lewis. Op die soft. Dus Lewis leidt dezelfde tijd als George Russell aan de leiding. Oh, kijk, Verstappen. Hartstikke idee, daar komt hij aan zo meteen. Volgens mij zegt de computer tegen mij dat Verstappen in een snelle ronde is.
0: Goeie sector, goede sector. Ja hoor, kijk, paars klokje.
1: 1-11 rond.
0: Oh, en hier zit wat verkeer. Snelste race zonder Verstappen, 1-11-0. Hamilton op 7. Russell, Verstappen, Leclerc, ronde nummer 29. Antonelli 4 met remproblemen. 5 Piastri, 6 Hadjar. Hadjar kan hier natuurlijk straks wel even wat helpen. En Antonelli zit nu echt te pushen bij Leclerc. Dit gaat dus om de derde plaats in de wedstrijd. 2/10. Pakt hij gewoon in sector 1. Ja, buitenlangs. Oeh, Leclerc remt laat. Goed gedaan, Charles Leclerc. Ook weer in het voordeel van Max, hè, dit. Als Leclerc hier met zijn ego, laat ik het dan zo zeggen, en zijn vechtlust Antonelli even van zich af kan houden. Ja, voor Antonelli is dit wel een wake-up calletje. Niet een keer alleen maar vooraan en met George in de slag, maar met anderen. Het moet anders. Pakken van de baan heeft ook een beetje remproblemen. Mag allemaal. Maar ja, als je nu nog van wint hier vandaan, ja, dan kun je zeggen, we hebben het voor elkaar. Maar als je dan eens een wedstrijd hebt waar je een keer niet van de eerste starterij afkomt, het is een slechtste kwalificatie van het seizoen geweest, dan denk ik, ja jongens, kom op. En dus, ere wie ere toekomt, alles gemaximaliseerd in die eerste 7 wedstrijden. Toen die auto zo verschrikkelijk goed was.
1: Ik heb de pitstop van Isaac Hadjar een beetje gemist.
0: Ja, jezus, check.
1: Hij is
0: slim.
1: Hij is van medium naar medium gegaan.
0: Ja. En kan dus straks nog kiezen.
1: Hij moet dus later nog voldoen aan het bandenreglement.
0: Hij gaat sowieso een 2-stopper doen.
1: Ja.
0: Ik heb trouwens inmiddels, oh, komt Antonelli, daar komt Antonelli, daar komt Antonelli, daar is Antonelli. En hij heeft Leclerc nu te pakken en ligt op de derde positie. Verstappen zijn woorden. Kun je wat winnen vandaag? Als ik mijn banden goed heb. Oh, Lewis Hamilton en Hadjar. Ja, Hadjar laat staan. Laat staan. Hadjar. Ja, hij zit er nog. Niet meer. Ik zag het aan de lijn van Lewis. Lewis liet daar een gat. Ik denk, ja, dat is toch wat.
1: Maar goed, Lewis, een pakje naar voren. Pak die Hadjar.
0: Moet ik even weer terugkijken. Banden van Hadjar, ja, die zitten 1 rondje. En Lewis heeft natuurlijk compact zachter, hè?
1: Ja, 11-8, laatste rondetijd.
0: Snelste raceronde handen van Verstappen, 11-0. Lewis Hamilton ook 11-0. Oscar Piastri, 11-1. George Russell, 11-2. Antonelli dus niet in de top 4 qua tijden.
1: Wat gebeurt er bij Lewis? Die aanval op Hadjar.
0: Ja. Ah, hij ging wat te braaf terug. Ik dacht ook dat hij langer zou blijven zitten. En daar zit hij op het vuil. Dan heb je normaal niet een betere exit. Hier, daarom zei ik, laat staan. Lewis dwingt een beetje. Nou, ik dacht dat hij hier nog zat. Hij is eruit gegaan. Ik denk dat Isaac hier zijn banden niet wil vernachelen. Ik denk dat hij gewoon even kiest voor race pace.
1: X for his money.
0: Ik weet trouwens ook hoe het zit met flip en flap en flops. Hè. Iedereen heeft tegenwoordig flops aan. Dat is dus megabyte. Dan heb je gigabyte.
1: Terabyte.
0: Terabyte. En dan kom je met de flops en heb je peta. Die zit er ook nog boven. Dat is nieuw.
1: Petabyte.
0: Nee, petaflops.
1: Oh, petaflops.
0: P, met de P van Pieter.
1: Oh, peta.
0: Peta. Albon incident, yellow flag infringement, no TED. Sainz is binnen. Is dat al lang of is dat van nu?
1: Stroll en Albon hebben allebei yellow flag.
0: Even opletten wat Sainz doet, Jack. Want vorige keer was Alexander Albon die dacht ik ga lekker even thee drinken binnen. En die ging naar 10 rondje in de buiten. Maar Sainz in pit.
1: Ja, maar hij staat nog niet als retired.
0: Nee, maar er staat Sainz in pit.
1: Ja.
0: En normaal gesproken is dat na 20 seconden toch wel weer out. Althans, naar buiten. Ik denk dat het klaar is.
1: We gaan hem even in de gaten houden.
0: Antonelli en Leclerc. Hij loopt ook wel mooi weg. Daar komt Hamilton.
2: In mode TS. Why do I have to go to mode TS? Temperature. I already have no power.
0: Mode TS. Waarom moet ik naar het mode TS? Vanwege de temperatuur. Jammer, ik heb al geen power. Ja, vriend. Maar als je hiermee doorjast, dan kom je niet, dan kom je niet uit. Waar staat Carlos Sainz op dit moment, Jack?
1: 20ste binnen in de pit.
0: Hoe lang al?
1: Heel lang.
0: Ja, maar Williams, kijk, als er niet echt iets mega kapot stuk naar de galamise is, dan ga je doen wat je doet en dan repareer je het. En dan roep je lekker, het is wat het is. Stroll, yellow flag infringement, no further investigation. Vier seconden tussen Russell en Verstappen. Rij hem uit, Verstappen. Rij hem uit. Mooi gat naar Antonelli, maar die komt wel dichterbij. Het gat is 9,1 seconde, was op 9,2 seconde op start-finish. Daar zie je het veranderen. En Antonelli rijdt zijn persoonlijk snelste ronde in 1.11.2. Met naar eigen zeggen dus problemen met zijn remmen. Albon gaat daar keurig aan de kant. Colapinto is de volgende die blauwe vlaggen krijgt. Niet alleen langs de baan op de panelen, maar ook in zijn dashboard, op zijn dashboard. Het is toch wel grappig dat de hele wereld zo druk bezig is met hoe het gaat met Ferrari en hoe het gaat met Red Bull en dat soort dingen. En ik ga iets voorzichtig zeggen. Ik verdenk de Engelse pers ervan dat ze een beetje de mantel der liefde over McLaren heen leggen. Want normaal gesproken moet je toch roepen dat als regerend wereldkampioen, constructeurskampioen, hoe ze de laatste 2 jaar gepresteerd hebben, dat dit dicht bij een schande ligt. Dat het zo
1: ja, het verhaal
0: matig,
1: is dat ze dus
0: niet slecht, hè, matig ja, gaat.
1: Dat ze heel veel toch hebben geïnvesteerd tijd en energie.
0: Ik vind het een lulsmoes.
1: Om dat wereldkampioenschap te pakken.
0: Ik vind het een lulsmoes. Als je doorgegaan was met dezelfde auto's, hadden ze gelijk kunnen hebben. We hebben het al lang gedaan. Maar er kwam een nieuw reglement met nieuwe auto's aan. Ja, dan weet je het. En dat is al een jaar van tevoren ingezet.
1: Ja.
0: Dus ik vind het een lulsmoes. Maar ja, dat mag ik vinden. En ik hoef geen gelijk te hebben als ik het maar krijg.
1: Ja, precies.
0: Zo simpel is het.
1: We zagen nog even een boordradiootje in beeld van Lewis Hamilton. Hoe is het met de temperatuur? Ja, we kunnen naar race mode.
0: Okay.
1: Was het antwoord van zijn engineer.
0: Oké. Maar dat gaat dan lekker snel. 11.5 voor Russell. 11.4 voor Verstappen. 11.3 voor Antonelli. Maar 12.3 voor Leclerc. Dus zou je ook, als je dan, ja, natuurlijk wil ik niet zo rekenen, maar het kan wel. Stel nou dat Antonelli lekker doorblaft en die komt straks ook in de buurt van Verstappen. Hij is sneller dan Antonelli, dus dan kan je weer denken, ja, natuurlijk vecht hij nu voor P2. We hebben straks al geroepen, hij kijkt achteruit. Nou, dan zie je met de pitstops dat dingen beter uitkomen. Goed gedaan. Maar we zitten pas op de helft.
1: De helft van de race.
0: Ja, dat is wel een dingetje. Moet je kijken naar de jongens in de 24 uur van Spa, wat er na de helft van de wedstrijd dan allemaal gebeurt. Goeiedag. Check.
1: Ja.
0: Waar is Carlos Sainz?
1: Carlos Sainz staat in pit.
0: Zou hij al oud zijn?
1: Ik heb geen idee. Ik probeer even bij team. Ik had net even een appje gestuurd, maar no response.
0: Ja.
1: Wel van Cadillac. Ach nee, toch zeker. Both cars have unfortunately retired with overheating brakes.
0: Tja. Ja, dat is wel slecht. Maar McLaren heeft dat 3 jaar geleden ook gehad. Weet je, die gewoon heel seizoen nog voordat ze een beetje in de buurt kwamen. 3, 4 jaar geleden, dat is ook alleen maar gezeik met die dingen. Als je het niet voor elkaar krijgt. Maar ja, moet je de openingen groter maken. Want dat is ook wel te simuleren hoor. Daar moet ik wel reëel in zijn. Het is uiteindelijk geen, er zit een soort trommel omheen. Ja, er komen luchtleidingjes toe. En je hebt gewoon luchthappers aan de voorkant. Ja, die kan je zo klein mogelijk willen maken. Dan komt er minder lucht in, worden ze heter. Ja, dan maken we ze maar wat groter. Kijk, als het koud wordt, plakken ze die af met een stukje gaffertape. Maar als ze niet groot genoeg gemaakt zijn in het begin, ja, dan komt er niet genoeg lucht binnen. Ja, dan krijgen we zelf een probleem.
1: Alonso heeft een klein dingetje aan zijn broek hangen. Speeding in de pitlane.
0: Dom, dom, dom. Onder het geluid van Oscar Piastri in de 36e van 71 ronde van de Lenovo Austrian Grand Prix 2026 op Grand Prix Radio. Goh, dik over de curbstar. Ik vind het interessant wat Hamilton gaat doen op die softband. Want de langste stint vorig jaar op de soft was 16 ronden.
1: Wanneer is hij gestopt? Ronde 26?
0: Hamilton, dat is inmiddels 10 ronden geleden.
1: Ja. Even kijken, Verstappen.
0: 16 ronden zeg ik, hè?
1: 2,3 seconden achter Russell. Pak toch wel wat tijd nu bij... De man aan kop. Verstappen komt langzaam dichterbij.
0: Als Lewis het zo lang volhoudt, die band, wat hij vorig jaar de langste stint was, dan zou hij in rondje nummer 42 weer naar binnen moeten. Had hij weer 20 seconden inleveren. Dus ik weet niet of het deze keer wel uitpakt. Want dan als hij dat nu moet doen, dan komt hij op 37 seconden. En dan zal hij terugvallen naar de 8e positie voor Lindblad. Gat tussen Russell, Verstappen 2.3. Laat Russell het gebeuren. 12.7 om 11.9 in rondetijd. Dat is wel een hapje, dat is wel een niet zo fijn hapje. En daar in bocht 3 zijn ze gewoon weer met elkaar in de slag. En denk ik aan Leclerc en Piastri en Hamilton. Kom maar op. En zegt Hamilton tegen Leclerc, adios. Amahula.
1: Adiosi.
0: Hij remt hij toch wel later. De ploeg gewoon met de overteken. Die doen ze pas later. Op het moment dat ze zien dat Lewis klaar is met dooraccelereren. Bam, even het overteekje erin. Dat je denkt, ja, maar waarom kan Lewis dan niet zo laat remmen? Ja. Maar hij zit hier wel weer beter, hè? Je moet eens opletten. Oh, die beide Ferraris. Let op, Charles. Ga geen gekke dingen doen. Lewis buitenlangs op die softband. Charles weet ook, die moet eerder naar binnen dan mij. Wat er nu vijfde. Op 17 seconden. Dat zou goed zijn als je op een harde band zit en alles voor je zit op de zachter. En daar gaat Leclerc meteen naar binnen. Ronde nummer 38 kiest Charles Leclerc. Het kleine paardje. Begonnen als tweede. Oei. En die gaat nu als zesde naar binnen.
1: Ja, aan het begin van de race moest hij dus knokken met zijn teammaat.
0: 20 erbij komt hij, 39 komt hij achter Norris terecht.
1: Hij verloor veel tijd in het begin van de race door dat gevecht met Hamilton.
0: Had hij daar een nieuwe harde band. Langste stint op de harde band was 41 ronden vorig jaar. Nou, dat ga je redden. Zo kan. Dus Leclerc zou klaar moeten zijn. Is hij voor een tweestopper gegaan? Alles en iedereen wat nu natuurlijk gaat stoppen en die naar een nieuwe harde band kan. Verstappen kan dat niet, hè? Verstappen zal naar een nieuwe medium moeten. Dus Verstappen moet deze stint verlengen. 1,8 op Russell. 12-3, 12-1. Hij houdt de drukte vol op bij de Engelsman. En rijdt tot op heden een puikenwedstrijd zonder oranje bril. Wat je er ook van vindt. Russell, ja. Verstappen, Antonelli, Piastri, Hamilton, Hadjar, Norris. Dat zijn allemaal de grote teams. Leclerc, eerste 8 plekken voor de top 4 teams. Maar dan, de eerste 10 plekken voor de top 5 teams. Lindblad en Lawson.
1: En belangrijker nog, het gaatje wordt steeds ietsje kleiner.
0: Ja, yes, helemaal goed. Maar moet je nagaan, Jack. Hij komt dus naar buiten, rijdt een 11-0. En de race pace op dit moment, en die is hij nog sneller dan het Russell is 12-1. Dus dat is 1,1 seconde. Dus ook dat moet ik over nadenken, maar dat vind ik als rijder ook knap. En je komt er buiten, je weet, oké, dit rondje is goed. Daar doe ik even dat met die band, waardoor ik hem net niet over de pis jaag. En daarna goed genoeg is om een goede pace te rijden.
1: Maar dan pak ik toch gauw even dat secondetje.
0: Want je kunt het ook 2 keer met een halve seconde doen, of 3 keer met een halve seconde. Ja. Wordt hij misschien te warm, is het ook weer niet fijn. Hamilton.
2: We need to get the Piastri. I know you are trying.
1: Goeie zin.
0: Ja, het is veel helder.
1: Goeie zin.
0: We moeten Piastri pakken. En om te zorgen dat hij zegt, ja, wat denk je wat ik aan het doen ben? I know you're trying. Ja, maar dat is gewoon...
1: Heel goed. Want bij Ferrari Piastri hebben ze grote sprongen gemaakt, hoor.
0: Ja, Piastri glijdt.
1: Als je terugdenkt aan vorig jaar, die communicatie over de boordradio tussen Lewis en zijn engineer. Dramatisch.
0: Ja, Piastri is 20 ronden geleden gestopt. Hè? En dan rijdt Lewis daar nu achter op die softband. Kwa. Russell kan weer niet antwoorden hoor, deze ronde. Het gaat van 1,9 naar 1,3. 1,4 ook al gezien. Dan gaat hij een beetje terug in jojoen. Albon, yellow flag infringement after the race. Zoek het uit. Check, waar is Carlos Sainz?
1: In de pits.
0: Ik vind het wel leuk. Ja, maar er staat dus nog steeds niet bij die auto's.
1: Nee, er staat nog steeds niet retirend.
0: Ja, maar dus, en dat is eigenlijk hetzelfde als vorige keer met Albon. Je denkt, ja, die is toch klaar? Ja, maar let maar op, die gaat straks gewoon weer... Dan zijn we dat veranderen. Ik denk, ah, nou, kunnen we nog even wat testrondjes rijden. Want ja, testen aan zich met huidige auto's mag niet. Als jij nog wat 30 ronden zou kunnen doen. Hier dat moment met Oscar Piastri, waardoor hij opschuift naar plaats 4. Dat deed hij eigenlijk best knap. Want zijn banden zijn natuurlijk veel ouder dan die van Leclerc. Maar heeft er meer temperatuur in zitten. En toen kwam ook Lewis Hamilton nog even kijken. Dit is het verschil tussen de nummers 1 en 2. 1,4 seconden. 12-2 voor Russell, 12-1 voor Verstappen. De natie mag weer eens gaan hopen.
1: Isaac Hadjar maakt zich op voor zijn pitstop. Bij Red Bull Racing.
0: Kun je even 20 erbij tellen? Even snel kijken. 20 komt op 41. Ja... Ja, gaat hij van 6 naar 8. Dat is niet zo slecht. Daar is hij. Links in de balk. Moet de stop wel goed zijn. Die is goed. Ja, 2.5 is gewoon reasonable. He?
1: Yes, reasonably good.
0: Reasons to be cheerful. Ah, kwam. Dat is een liedje. Maar ik weet niet meer wat dat andere woord is wat er tussen zit. Hadjar naar buiten.
1: Wat gaan ze doen bij het team van Mercedes? Gaan ze George Russell vol Verstappen weghalen?
0: Ja, doen wat Lewis er straks geprobeerd heeft. Ja, hoe dichterbij die komt, hoe makkelijker de undercut is. Maar misschien wil Verstappen die nog wel helemaal niet op 41. Want dan moet hij 30 ronden op de medium rijden. Ik denk dat hij eerder wil kijken of George zijn pace gaat antwoorden. De banden van George en Verstappen zijn bijna even oud. Die van Verstappen zijn iets nieuwer. En Fernando Alonso heeft een plus 5 penalty.
1: Maar wat had Max Verstappen nog in zijn tasje zitten? Een nieuwe set mediums.
0: Jawel, maar dat heb ik net uitgelegd.
1: Ja.
0: Daar kan hij denk ik geen 30 ronden meer uit. Je zag dat iedereen vandaag na 13 en 18 en 20 ronden de mediums afging.
1: Moet je nog even een stukje door, bedoel
0: je? Zal Verstappen dus tot ronde nummer 51 moeten wachten als hij naar die mediumband gaat. Want een nieuwe harde heeft hij niet. Hoop ook op een gelukje met een safety car. Kijk, één ding is, als er nu een safety car komt, pompen ze gewoon binnen. Gewoon blind. Ik kan me niet voorstellen dat er iemand is die doorrijdt. Ja, degene die net gestopt is, Hadjar zal doorrijden. Het is net gestopt. En de andere blazen gewoon naar binnen. Dat is toch knap hoor. Race pace die Red Bull en Verstappen uit deze auto weten halen. Race pace van Hadjar. Snelste race onder Hadjar, 11-2. Dat is maar 2/10 vanaf de allersnelste raceronde van Verstappen. Dus Hadjar heeft ook wel de balans vandaag. En Antonelli is stil geworden over zijn remproblemen. Dat vind ik ook wel weer opvallend, verbazingwekkend en verrassend. Tevens juist.
1: Of wij horen het
0: Piastri. Hey, box, box, box. Ja, maar dat zei ik, die reed al lang op die banden. Ja, die zijn 22 ronden oud. Was gestopt in rondje nummer 20. Die doet nu 23 ronden op een harde band, hè. En zal weer naar een nieuwe harde band gaan.
1: Nee, Lewis weer? Lewis gaat ook weer naar binnen.
0: Nee, maar dat zei ik toch. Ronde nummer 2. Ik heb gezegd rondje nummer 42.
1: Mijn hemel. Lewis, wat heb je nou gedaan dan?
0: Omdat die stint op die soft niet langer kan.
1: Ja, maar hier laat hij toch tijd mee kwijt.
0: Hij klampt aan Leclerc op 16. Die pakt die straks wel weer, maar die gaat hem nu voorbij. Hij heeft gewoon een push in de middenstint willen doen om te kijken of hij Piastri kan pakken. Maar ja. Voorlopig pakt het nog niet helemaal goed uit. Hij komt dus voor de deur bij Hadjar. Piastri, Hamilton, Hadjar. Zo rijden ze hier. Stap inmiddels op 1,2 van George Russell. Kijk op mijn lijstje. Ik had hem echt opgeschreven, weet je?
1: Ja.
0: Dat ik niet lieg, was dat daar? L42.
1: Ja.
0: Want de langste stint op de softband was het jaar daarvoor 16 ronden.
1: 16 ronden, ja.
0: Nou, Russell denkt, laat maar gebeuren dan. En Verstappen moet nu gaan extenden. En heeft hij dan een vrije baan? Best wel, hij komt Hulkenberg zo tegen. Hier is de stop van Russell. 2.3 is zwaar oké. Tweede stop van Russell. He, dus de one-stop was mogelijk, he, want dat riep hij in rondje nummer 17.
1: Ja,
0: one-stop gaat wel lukken. Hij maakt er dus een twee-stopper van. Want als hij nu nieuwe harde banden eronder heeft, dan hoeft hij ook niet meer naar binnen.
1: Ja.
0: En die heeft hij.
1: Die heeft hij.
0: En dus zit je nu in de situatie dat Verstappen moet wachten. Dan moet hij ook nog een beetje aan. Safety cars hebben mensen mazzel en geen mazzel. Je moet wachten tot je kunt zeggen... ik heb nu genoeg ronden voor een nieuwe set mediums. Nou, er zijn mensen, zoals Bortoletto, die rijden daar nu 25 ronden op. Nou.
1: Ja, met een volle auto, hè?
0: Ja, oké. Okay,
1: met volle is tanks. Meer, nu zijn de tanks half leeg.
0: Meer rubber op de baan. Ik snap wat je zegt. Zit in de categorie teraflop.
1: Pika, flop, nee?
0: Ja, peta.
1: Peta.
0: Petaflop. Ho, had je eigenlijk wel zeggen.
1: Zo.
0: Ja, het is toch een blauwe vlag situatie. Ik denk, wat gaat hij nou doen? Het is toch een blauwe vlag situatie?
1: Hij dwong het een beetje af. Goeiedag zeg. Even kijken, valt er nog meer wat op?
0: Ocon,
1: ja.
0: Dat is Ocon die daar zit. Maar
1: die bij de Racing Bulls zitten nog lekker in de punt hoor.
0: Het is een beetje hardig die Ocon, want die moet hij natuurlijk gewoon move. Die moet echt move hier. Jack, waar is Carlos Sainz?
1: In de pits.
0: En?
1: Nee. Wat hij is nu retired.
0: Oud?
1: Het is oud, ze hebben hem definitief... nou, je hoeft niet meer te vragen nou.
0: Dat, voor hetzelfde geld, hè, over 5 rondjes. Sainz rejoined.
1: We houden met 1 of zo stiekem...
0: 2,1 seconden. Ja, maar kijk. 16. Verstappen is niet goed genoeg weg, hoor, bij de Russell. Het is maar 17 seconden. Zij zal aansluiten.
2: So yeah, best you can at this stage of the race. We're just trying to build a bit of a tyre offset. Hope he gets into trouble towards the end.
0: Ja, ze hebben het over de banden en ik denk ook dat u zegt we kunnen niet te vroeg don't get into trouble in the end. Ik kon het antwoord van Max niet goed verstaan als ik eerlijk ben. Stroll, blauwe vlaggen genegeerd. No Ted.
1: Ja, hij had ook al een gele vlag.
0: Stroll, blauwe vlaggen.

0: Ja, hij zegt het dus. Russell is niet tevreden hiermee. Maar hij had verwacht dat Verstappen mee zou klappen. Dat is wat ik denk. Maar ook daar moeten ze weten, als wij dat kunnen verzinnen, terwijl Piastri de snelste race onder neerzet. Verstappen heeft geen nieuwe harde band meer. Dus hij gaat nooit naar een gebruikte band. Dan gaat hij naar een nieuwe medium. Nogmaals, in de uitleg. De langste stint op de nieuwe medium.
1: 25 of zo, toch?
0: 33 ronden.
1: Sorry, van vandaag, ja.
0: Ja. Ja. Maar goed, hij komt wel steeds dichter bij dat punt.
1: Nog 24 ronden.
0: 25 rondjes, ja. Dus alles wat hij nu aan tijd kan winnen. Hij rijdt 12-3. Kimi rijdt 11-7. Nou, Kimi zou wel eens die één stopper kunnen proberen. Maar hij is gestopt een rondje, jongen. Nee. Dat kan ik niet zien. 21 ronden geleden.
1: Ja. Misschien zijn ze aan het wachten totdat Norris en Leclerc weer naar binnen gaan.
0: Box to retire the car, Lance Stroll.
1: Nou, beter. Zoveel straf aan zijn broek.
0: Ja. Maar als er een 5-seconden straf is. Had hij een 5-seconden straf?
1: Nee, Alonso. Geen straf gekregen, maar er stonden zoveel dingen open.
0: Zo'n Alonso, je krijgt een 5-seconden straf. Dan ga je retire de car, dan zet je hem neer. Laat je hem 5 seconden los, dan heb je die straf maar gehad.
1: Ja.
0: Ben je er vanaf.
1: Arvid Lindblad.
0: Inside binnen?
1: Ja.
0: Oké. Arvid Lindblad. Tweede stop van hem, toch?
1: Ja. Naar hard.
0: Ja, iedereen die hem heeft zal er nu naartoe gaan. Alleen Verstappen heeft hem niet, dus zal er niet naartoe kunnen. Hij moet dus naar die mediumband. Als hij hem zo dadelijk op 51 rondjes heeft, 20 rondjes afknallen. Maar goed, dan gaat hij nu stoppen. Ja, dan valt hij terug. Oei, Norris zit op 20,7.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: En wat zijn de rondetijden van Lando Norris? 12-4, die van Max 12-6. Ja, dat wordt nog spannend. Alhoewel als je dan
1: hier zitten ze op te wachten, denk ik.
0: Juist, heel goed.
1: Hier zitten ze op te wachten bij het team van Red Bull.
0: Dit is het voordeel. Nu kan Max die plek opeisen. Als hij dat wil, hè. Want hij zit nog even aan de krappe kant. Norris is binnen.
1: Nou, dan gaat hij de volgende ronde. Want die rondetijden kakken een beetje in van Verstappen.
0: Ja, 12-6. Ops. Stop 2,9. Oei. Dat is nog bijna aanrijding.
1: Ja, zag dat stelde niet veel.
0: Met Carlo Pinto. Poh. En Piastri en Leclerc. En Piastri en Leclerc richting bocht 3. Leclerc laat hem lopen. Er zit weinig vuur in Leclerc vandaag. Zeg ik dat goed of ben ik flauw?
1: Nee.
0: Ik weet niet wat het is. Maar ook met Lewis 1 of 2 keer wel prikken. Maar ik heb dan niet het gevoel dat het rambam iedereen naar huis is. Maar ja, de banden van Leclerc... 10 ronden houdt, die van Piastri 5 ronden houdt. Dus er zit helemaal niet zoveel tussen. Ik denk, ja, dit is een beetje flauw, nat, washandjesachtig verdedigen.
1: Ja, weet je wel.
0: Nou kan ik me voorstellen met de huidige temperatuur dat heel veel mensen heel graag een nat washandje in hun gezicht zouden hebben. Nog altijd beter dan een vers gebakken roggebrood was die gezicht smeren. Ook een keer gehad. Ook niet tof. Ik zal je details besparen.
1: Ja, doe dat maar.
0: Dan krijgen we je te zien. Oh, kijk dan, jullie. Ja, hoe kan dat dan? Lando Norris, die aan de binnenkant. Stroll. Dat is even actie.
1: Ja,
0: nou, als Stroll geen snelheid meer heeft, ja, hier krijgt hij het moment bij het wegrijden. In Colo Pinto moet hij even stoppen. Als Stroll natuurlijk geen gang heeft, dan is het logisch. Maar als Stroll er ook op 60 zit, dan lijkt het heel raar. Ik zal de wedstrijd wel even naar kijken. De wedstrijdleiding wel even naar spieken. Situatie na 49 van 71 ronden. Max zegt, my tires are dead. En dat is wel... En gaat naar binnen. Het perfecte moment. Ik riep, als je het kan stretchen naar 50, dan heb je 21 rondjes. Nou ja, eentje eerder. Wat jij net zei, prima. Gaat terugvallen naar de derde plaats. Gaat naar de mediums. Dat kan niet anders. Stond op die mediums, ging naar de harde. Opletten, Mol. Goed zo.
1: Nee. Verstappen is op medium gestart. In rondje 18 wisselt hij naar hard.
0: Maar hij had nog 2 sets hard ook. Ik dacht dat hij de enige was die 2 sets medium en 1 set hard had. Maar dat is hard, ja. Kijk dan bij mijn duim.
1: Ja.
0: Zit er net 1 streepje onder.
1: Ja.
0: Excuses. Ja, prima. Dan is het nog beter. Feit is dat hij gewoon niet de derde plek teruggekomen is. En wel goede banden heeft daar.
2: Kijk, heb je

0: telescope. Dus maintain the focus.
1: Zou die Antonelli gewoon op die één stopper staan?
2: Gaan ze proberen. Het is nu aan Verstappen om 10 seconden dicht te rijden. Zo denken ze. Nou, heeft hij 21 ronden voor. Nou, ga even uit van 20 ronden. Dus een halve seconde per ronde moet hij zien te winnen. Zolang hij dat in de tijdenlijst niet gaat doen. Maar ja, in je outlap dadelijk gaat hij natuurlijk meteen 2 seconden winnen. Want Oscar Piastri heeft nu de snelste race ronde in 10-5. Kort na zijn pitstop. Dus zie ik Verstappen dat ook wel doen. Lichte auto, meer rubber op de baan. 51 van 71 met Antonelli en Russell nu op 1-2. Antonelli 1 keer gestopt. Russell, die dacht dat een stopper kon, al 2 keer gestopt. Als hij nu stopt, komt Antonelli 1,5 seconde achter Verstappen. Dat is dus wat ze zeggen. Hij moet doortrappen. En dan komt dus Russell weer aan de leiding. Dus het gaat in eerste instantie nu, kan Verstappen Russell gaan aanvallen. En pakt hij zo dadelijk de snelste ronde. Daar komt de aanval van Lewis Hamilton bij Charles Leclerc. Gaat hij dan weer de schuifpui wagenwijd opengooien? Leclerc heeft zijn banden 13 rondjes oud. Die van Hamilton 8 rondjes oud. Macarena vleugel open. Macarena vleugel dicht. Bij beiden. Want daarvoor rijdt hij met Piastri dus ook. Heeft onze vrolijke vriend...
1: Daar gaat hij.
2: Ja, ze gaan het durven.
1: Kimi Antonelli.
2: Ja, ze gaan het durven.
1: Ronde 52.
2: Als hij weer helemaal in de pitstraat is, hè, want het is 51.
1: Stop.
2: In de pitstraat gaat hij naar 52. Stop goed.
1: Ja, goed hoor.
2: Ja, maar hij komt erachter. Hij komt erachter dat hij erachter komt. Let maar op. Kijk, daar is Verstappen rechts in beeld. En dus gaan zij ervan uit dat dit gaat gebeuren. Zie je, Norris toch een pitlane infringement. Ik vond het er raar uitzien, maar goed, zij zullen ook kijken wat er aan de hand is. Hier is Kimi Antonelli terug op plaats 3 in de wedstrijd. De man die vanaf pole vertrok, George Russell, leidt hem. De man die vanaf P5 vertrok, ligt tweede. De man die vanaf P4 vertrok, ligt derde. En dus hebben ze bij Ferrari het op dit moment toch nog niet helemaal.
1: Terwijl Hamilton aan de binnenkant Leclerc inhaalt.
2: Ja. Zat eraan te komen.
1: Nee, want als je dus kijkt naar Ferrari, starten 2 en 3.
2: Ja, dat zeg ik, heb het niet voor elkaar.
1: Nee, niet goed gedaan.
2: Nee. Wel gepoogd.
1: Ja, wel iets geprobeerd.
2: Wel, maar kijk, als je nu naar Lewis Hamilton kijkt, heeft hij dus een stop meer gemaakt die 20 seconden kost. En wat ligt hij achter? 18 seconden.
1: Die stop.
2: Dat is precies die stop. Maar ja, virtual safety car.
1: Wat is gebeurd?
2: Wie wat waar? Leclerc moet naar binnen.
1: Wat ligt daar nou?
2: Paaltje.
1: Een bollard.
2: Wel een raar ding, rare plek. Albon.
1: Raakt hij dat ding of zo?
2: Ja, aan de binnenkant. Toing. Hoe heet dat bij bowlingballen?
1: Strike?
2: Strike, ja. En Leclerc gaat dus niet naar binnen. Dat is denk ik, ja, hij is al ending. Dat is heel kort. Dat hij er geen voordeel van gehad.
1: Slim gedaan.
2: Ja, maar die heeft uit de top 10 de oudste banden. Het zijn maar 14 ronden, maar het zijn wel de oudste banden. Weet je? En dan denk je, ja, je kan het proberen. In 2019 kan ik me nog goed herinneren. Toen had Verstappen een gat naar Leclerc van 10 seconden. Met nog 26 ronden te gaan. En toen pakte hij hem. Maar dat was 2019. Hè? Different story. Different year. Different auto's en alles wat erbij hoort. Situatie 53 van 71. 1 Russell, 2 Verstappen, 3 Antonelli, 4 Piastri, 5 Hamilton, 6 Leclerc, 7 Hadjar, 8 Norris, 9 en 10 Lawson en Lindblad van de Racing Bulls. Daarachter de beide Audi's. Dan 1 Alpine. Daarachter de beide Hazen. En Sainz?
1: Die is in de pits.
2: Nee, oké. Nee, maar dat we het zeker weten, hè?
1: Hij staat in het vierkantje nu.
2: Ocon en Hadjar. Hadjar en Ocon dan weer. Review. No further investigation. Blablabla. Oké. Doen we het niet. Als zij het niet willen onderzoeken, doen wij het ook niet. Wat een dingetje dit, hoor.
1: Lap 53 achterstand Verstappen, 9,1 seconden. Lap 54, 8,8.
2: Zou er wat zijn als je hem gewoon op de baan kan pakken. En toch zullen ze bij Mercedes wel redelijk... ze zijn tevreden met hoe het gaat. Ze worden 1 en 3, waarschijnlijk. Redelijk schrikken van de race pace die Verstappen hier neerlegt. Ze weten, alhoewel we weten het niet echt omdat hij gecrashed is in de kwalificatie... maar ze weten dat er nog wat misgaat over die ene blazerronde, ja. Zeg maar. Met de deployment en de power en de dit en de dat en de zus en de zo. Maar op race pace is de auto vandaag echt uitermate goed. Verstappen zwaar geconcentreerd.
1: Podium voor Kimi Antonelli moet hij ook wel een beetje in de gaten houden... want Piastri is aan het jagen, terwijl Antonelli antwoordt.
2: Ja, maar wij zouden dus denken dat Antonelli nu gaat jagen op Verstappen. Verstappen zet een 10-5 neer als snelste raceronde naar die pitstop. Hij zet nu een 10-4 neer. Nou, Piastri ook 10-5, die gaat ook hard. En Norris, nu er meer asfalt op de baan ligt... en de auto leger is qua brandstof... komt ook wel weer een beetje tot leven, alhoewel achtste, hè. Dan moeten wij, moet je nagaan hoe de wereld in elkaar zit, Jack. Dan moeten wij in de krant lezen dat Raymond Vermeulen zegt... ja, we zijn blij bij Red Bull, maar we zijn niet om in het middenveld te racen. We moeten wel een binnen de auto hebben. Dan rijdt Lando Norris, regerend wereldkampioen... met startnummer 1 op de achtste plaats rond... op een achterstand van 27 seconden. Wow. In 55 rondjes, ongeveer een halve seconde per ronde.
1: Ja. Even in de spiegel kijken.
2: Nee, het is dat weet je natuurlijk ook. Dat moet weer reëren. Het is de auto. En dat is natuurlijk ik vind het soms pijnlijk.
1: Ja, bij het team bedoel ik. Het team moet even in de spiegel kijken.
2: Ja, zeker. Ik ben helemaal met je eens. Ja. Ik vind het soms pijnlijk om te zeggen. Maar de auto bepaalt natuurlijk hoe goed je kunt zijn. Dat ze er allemaal hard mee kunnen rijden. Maar ja, wat kan jij met die auto en wat kan jij met die auto? Dan kun je die auto naar je hand krijgen. Ja, Verstappen is daar ontzettend mee aan het werk. Maar dit zou wel een opsteker zijn. Als dit grote pakket wat er meegekomen is... gaat resulteren in een podium op een baan die... hij fijn vindt, op een baan die belangrijk is voor het hele project van Red Bull. Penalty served. Alonso. Voorspeling in de pitlane. Maar Charles Leclerc. Tja, dat zou nog wat zijn.
1: Hadjar zet hem aan de binnenkant,
2: ja,
1: volgens mij.
2: Ja, we zijn niet scherp, maar het gebeurt er wel. Ah, hij is er hier voorbij, maar Leclerc komt terug. Leclerc komt terug. Hij blijft een beetje hangen, hoor, die hem.
1: Ja. Maar had je appareerd.
2: Ja, maar hier let op, bed aanremmen. Kijk. Oh, gaan ze allebei een beetje vuil? Ja, nu dan. Net een Ribik, laat hem staan. Dan moet hij het echt nu doen en nu terug. Ja, is goed zo, Hebbes.
1: Goeie actie. Isaac Hadjar.
2: Nothing on the hand.
1: Na P6.
2: Ze hebben de drone een beetje aangepast, hè, naar mijn kritiek van de eerdere dagen. Zo'n scheve shot zo daar. Kijk, een bandje banden van Hadjar 9, banden van Leclerc 18. Ik roep dus banden van Leclerc 18. Die voelt nu dat na 18 ronden zijn harde band eraan gaat.
1: Ja.
2: Maar hebben we niet eerder een coureur horen zeggen... it's all on the surface, het komt vanzelf terug. Norris is gecleared en dat komt denk ik ook door wat ik snel analyseerde. Het lijkt heel gek, maar als de auto van Lens... niet op de pitlimiter zat, ja. En hij wel, dan denk je, hij haalt hem in, hij is sneller. Ja, maar als hij niet op de pitlimiter zit, want als ze allebei op de pitlimiter zitten, dan kan het niet. Dus dat hebben ze goed gecontroleerd, en terecht, en tevens juist.
1: 10 seconden was de achterstand van Verstappen op Russell bij die virtual safety car.
2: Wat gaan rekenen.
1: Is langzaam van 9 naar 8, 8, 6, 9, en nu inmiddels 8.0 naar 7.3 in de laatste ronde. Dus hij heeft daar 3 seconden afgeknabbeld.
2: Ja, maar dan gaat het dus niet hard genoeg, als ik eerlijk ben. Ik ga het netjes zeggen. Dan ben ik bang dat het niet hard genoeg. Volgens mij ging Russell er even af, bovenaan bocht 1. Ja. Hij heeft ook een wat slechtere rondetijd staan. 11-5. Ja. Russell mist de bocht 1 eventjes.
1: Nou, als hij dat een paar keer doet, dan komt het goed.
2: Op start-finish was het een ronde gerijd. Hij heeft daarmee 1,2 teruggevonden. Zit op 7 punt. 7-1.
1: Hij pakt zo'n 2 tiende per ronde.
2: Ja,
1: Verstappen.
2: Dat is 5 ronden, 1 seconde. We hebben niet genoeg, hè? Maar het is geen schande, hè? A is anno 2026 verliezen van een Mercedes. Wie er ook achter het stuur zit. Jammer dat het Russell is. Nee hoor, grapje. Wie er ook achter het stuur zit, is geen schande. En B ook niet. En we hebben het hier over een tweede plaats. Tot op dit moment. Op pure pace en tactiek, hè?
1: En wat dacht je als die kwalificatie wel goed was gegaan?
2: Ja, maar ja,
1: als maar indien eventueel. Ja, ja.
2: Ja. Los daarvan. Want en dat geeft het zelfvertrouwen. Hè? Er werd hem gevraagd na die kwalificatie. P5, kun je nog wat? Als we de banden aan het werk krijgen. Want dat is natuurlijk een ding van de laatste wedstrijden geweest. Waar hij zei, ja, hij zei ook van, we weten dat we in de snelle bochten nog wel wat verliezen. Dus het zal op Silverstone wel weer iets anders zijn. Maar de balans in de auto moet dusdanig goed zijn dat Max hier kan doen wat hij ons laat zien.
1: Je zag dat.
2: En dat geeft de burger moed.
1: Russell van der Baan heeft dus daardoor wel een treklimmetje aan zijn broek.
2: Leclerc.
3: What have we got to lose to stop again?
4: No, nothing.
2: 20 seconden. What have we got to lose to stop again? Leclerc, dat klopt. Jawel, maar de plek aan Norris verliezen.
1: Ja. Wou ik net zeggen, now nothing.
2: Ja, daarom zat ik even denken, zit Norris daar dan zo ver achter? Nee, Norris zit hier. Ah, hij weet al dat hij ingehaald gaat worden. Dit is het. Kijk, hij weet gewoon, ik ga het niet houden. Dus hij is al aan het voorsorteren. Oké, nu rijd ik hier. En dan nu, ja, dan heb je nu een gat naar achteren van een rondje achterstand voor Liam Lawson. Dus succes ermee. Hij heeft die banden helemaal naar die echo gereden.
1: Ja.
2: Gewoon even naar de al die nieuw setje halen is er ook niet bij. Hij zal er echt een pitstop van moeten maken. Kan ik me er zo aan ergeren dat ik zo'n briefje heb hangen wat hier schuin hangt. Waardoor ik dacht dat Max 1 harde en 2...
1: Ja.
2: Ja, vind ik irritant. Ik denk kut.
1: En dan krijg je dus te horen, box, box, box.
2: Ja, want ja, als je niks te verliezen hebt. Dit is wat Max Verstappen niet zelf ziet, want zover zit hij niet vooraan in de auto. Maar hij ziet wel dat hij nog maar 6 seconden heeft op George Russell. En weet je wat ik nou zo graag zou willen weten? Ook een groot leuk carnavalsliedje, maar maakt niet uit. Leclerc zijn pitstop gaat, oei, niet helemaal goed rechts voor. Dat maakt nu toch niet uit.
1: Wat zou je graag willen weten?
2: Ja, dat ben ik dus niet vergeten. Wat ik graag zou willen weten.
1: Oh ja, dat over Verstappen.
2: Weet je wat ik graag zou willen weten? What the fuck heeft die Lawson het nou over gehad? The car's on fire. The car is still on fire.
1: Ja.
2: I'm still on fire.
1: Geen idee.
2: En zijn rondetijden zijn niet ingekakt. Hij heeft niet in één keer Arvid Lindblad voorbij moeten laten. Dat soort dingen. Denk ik, het is allemaal voor paniekvoetbal in die cockpit. Als je in Amerika race, die roept maar cars on fire. Dan flikkeren ze meteen de gele vlag naar buiten. Kan het hele veld naar binnen, want dan moeten ze het controleren.
1: En dan hebben we water naar binnen en klaar.
2: Dit is toch, ik vind het, ja, dat is...
1: Van die dingen, ja.
2: Wat ik me afvroeg, zeg maar. Wat ik graag zou willen weten, ben ik vergeten. Maar ik weet het weer.
1: 5,4 seconden is de achterstand op George Russell van Max Verstappen. Met nog 10 ronden te gaan.
2: En hij gaat Hamilton voorbij in het WK als het zo blijft. En ook Piastri gaat klimmen. Rijdt Piastri eigenlijk ook best een goede wedstrijd, Jack?
1: Ja, zeker.
2: Maar ja, van 7 naar 4, zwaar. Maar eigenlijk net zo goed als van 5 naar 2.
1: Ja, hij laat goed. Lando Norris even achter zich.
2: Ja. Ja, maar Lando is natuurlijk... En we hebben hem daar dit jaar nog weinig over gehoord. Want toen hij in de aanloop naar zijn wereldtitel was... was het allemaal onmoeilijk. En sportpsychologen, geweldig dat hij dat allemaal riep en maar die moet toch nu enorm in een dip zitten in zijn hoofd?
1: Ja, absoluut.
2: Dit is dan toch een coureur waarvan je weet... ja, als ik de auto niet heb, dan mis ik al 15% input. En dan komt het er ook niet uit.
1: Nee.
2: 5,3. Wel een dingetje. Je zit daar nog tussen dan. Lawson zit daar tussen. Daar is Antonelli. Ja, Antonelli op 3,4, hè?
1: Snelste rondetijd. Voor de Italiaan.
2: 18 punten zou Verstappen bij kunnen schrijven. Dat is wel lekker. Antonelli en Russell komen dan op 40 punten van elkaar. Ja, want dan zakt terug naar plaats 3. De Barcelona-truc heeft nog niet. En gaat ook niet werken vandaag voor Ferrari. Maar dan is het toch wel weer... En echt niet, ik zit niet Ferrari's te wezen. Maar als je met 2 auto's vertrekt vanaf plaats 2 en plaats 3... en je krijgt er niet 1 op het podium... en je beste plek is 5e en de andere is 8e... dan heb je gewoon een slechte dag in the office. En dan moet je morgen en dinsdag moet je even gaan zitten babbelen. Hoe kwam het?
1: Antonelli zit wel een klein beetje te versnellen. Zit dat gat naar Verstappen langzaam dicht te rijden. Was 3-7, 3-5 en nu 3-3.
2: Ja, zeker. 8 rondjes. Bijna een halve seconde. Maar gewoon maar 10, 8, 11, 0. Kijken wanneer Verstappen opgeeft om dichterbij te komen. Dus ik denk dat dat 5,2 seconden ook niet goed genoeg is.
1: Maar misschien is hij wel meer die voorsprong op Antonelli aan het managen.
2: Ja, allebei een beetje. Wat kan ik doen? Je moet er ook zijn als Russell wel een foutje maakt. Ja. Of wel nog een tracklimit krijgt. Want dan moet je zorgen. Hij zit nu op 5,2 seconden. Stel, Russell nog een tracklimit. Krijgt 5 seconden. Ja. En dan moet je wel die 2
1: dingen
2: nog
1: vijf, binnen die 5 seconden, ja.
2: Maar... Antonelli met de meest verse banden en dus ook de snelste raceronde. Waar je vroeger nog wel eens een puntje voor kreeg, maar dat geldt tegenwoordig allemaal niet meer. Stroll out, Sainz. Sainz is ook out.
1: Oh.
2: Perez en Bottas.
1: Sinds wanneer is dat dan?
2: Alonso, Ocon en Berman toch weer wat teruggezakt. Alpine ook niet door kunnen zetten wat ze aan het begin van het jaar hadden. Zit ook niet helemaal lekker. Nicola Pinto die heeft die Flavio te horen gekregen. Ja, voor de zomerbreak gaan we wel roepen wat te doen. En heeft hij vandaag zijn slechtste kwalificatie. Komt hij niet in de punten. Komt geen auto van hun in de punten. En die Racing Bulls. Bedoel, er rijden gewoon even... Laten we heel even reëel zijn. Er rijden 4 motoren van Red Bull Powertrains in de top 10. Hè?
1: Ja.
2: Een nieuwe motorleverancier. Ja, er zijn veel mensen die bij Honda werkten daar naartoe gehaald. Maar er is echt geen tekening, geen niks die kant op geweest. Je weet hoe je het moet bouwen, is weer wat anders. Maar dat je het dan ook nog zo bouwt zoals je het kunt bouwen... met de betrouwbaarheid die we tot op heden gezien hebben... los van de start van Verstappen in Monaco. En dus dat men zegt dat ze de sterkste motor hebben... in het A-Duo-verhaal. Waarvan ik ook vind dat het weer zo opgeblazen is. Hè. Volgens het A-Duo-verhaal hebben ze dus nu bij Ferrari een betere motor... en bij Audi een betere motor. Ik roep van dit soort dingen, laat dat lekker bij de teams. We zien het niet... We horen het niet, we voelen het niet.
1: Achterstand van Antonelli op Verstappen blijft gelijk. Hij komt niet dichter bij de Nederlander.
2: Cool. Ja, dit zou ik ook wel weer terecht vinden. Er komt in belte, wie zou je dus driver of the day maken? Als je op de Red Bull ring, in een Red Bull die dit jaar nog niet al te veel podiums gezien heeft. Volgens mij 1. En je wordt hier tweede. En het is voor het eerst sinds, geloof ik, 20, whatever... dat er een Mercedes hier op de Oostenrijking netjes vooraan start. Ja, dat is wel een dingetje. Canada. Naast het podium van Verstappen. Tweede. En ik zou nou niet willen zeggen dat je Canada ontzettend kunt vergelijken hiermee. Nou, qua lengte van circuit wel. Maar daar zitten natuurlijk veel meer echte rechte stukken in. En veel minder hoge snelheidsbochten. Maar we kunnen wel voorzichtig en geheel en al beginnen af te tellen. En dan heeft George Russell toch voor elkaar wat hij voor elkaar wilde hebben. Het zal geen Grand Slam worden, denk ik. Want die snelste raceronde zit er ook niet bij. Maar eigenlijk, ik ga ook niet zeggen onbedreigd. Want dit geeft aan dat dit kampioenschap inmiddels goed onderweg is. Als je wint met maar 4 seconden, dan zal... Nou, zeg ik het één keer netjes. De smirk bij Russell zal er niet kleiner om zijn. Maar als een kerel is, roept hij ook van... ik ben wel redelijk verrassend dat... ik vind het wel redelijk verrassend... dat de race pace van de Red Bull is wat hij is... als Kimi Antonelli niet ineens nog hele gekke dingen gaat doen. Zeg ik het er maar meteen bij. Nou, afgelopen ronde pakt hij weer een seconde. Dit laat Russell allemaal gebeuren. Die gaat hij geen gekkigheid voor doen. Gasly gaat nog even buiten de baan. Vorige ronde bovenaan in bocht 3...
1: Nee, die komt een klein stukje dichterbij, niet veel hoor.
2: Max had natuurlijk die medium als strategische optie bij een eventuele
1: snelle safety car. Of later misschien. Okay.
2: Later safety car. Ja.
1: Even kijken, wat gebeurt er? Ja, het blijft 3 seconden Antonelli achter Verstappen.
2: Want omdat zij al op de medium gestart waren, doet hij nu hij heeft zijn plekken gewonnen en doet hetzelfde wat zij doen, naar die harde band gaan. Maar met een late safety car kunnen zij nergens meer naartoe dan een gebruikte soft. Dan kan hij nog naar een nieuwe mediumband. Die zij dus bij de start verbruikt hebben.
1: Verstappen komt wel redelijk dichterbij. Inmiddels 3,6 seconden ja, achter Russell.
2: Dit is wat.
1: Dat is, nou, het is net te kort.
2: Ja,
1: 6 of 7 rondjes.
2: Ik denk dat de rest al dit laat gebeuren. 11, 6 om 11, 1 is een halve seconde. 1, 2 rondjes is 1 seconde. 4 rondjes is 2 seconden. Ja.
1: Hij zal er net achter komen. Achter Russell dan.
2: Enige waar. Oei, momentje overstuur nog maar Verstappen in bocht 3. Wat ik ook knap vind van Max is dat ik hem toch een paar keer die rechter voorballen heb zien blokkeren. Dat ik dacht van oei, oei, oei. Heeft hij redelijk onder de knie gekregen. Dit zijn wel weer de momenten. En ik mag er niet jinxen. Dat ik een soort van halve knoop in mijn buik van ja. Moet nog wel even allemaal heel blijven die vier rondes.
1: Ja, maar zo rijdt Mercedes ook, hè?
2: Ja, daar komt Kimi. Kijk, dat is 2.4. Ja, Verstappen zit in een hele moeilijke situatie. Al zou hij denken, joh, 2 is goed en laat maar even gaan. Dan krijgt hij Antonelli in zijn nek. Hij probeert een beetje te pushen. En Antonelli heeft van dit setje de meest, het scheelt maar 2 ronden, meest verse banden. 11-5, 11-4. Ja, Antonelli 10-7. Nee, zeg ik fout. 11-0. Goed geluid dat ik die banden over die curb staan. Zit je. Ja, want een 2 keer driver of the day. Antonelli 2 keer driver of the day. Verstappen 2 keer driver of the day. Volgens de Formule 1 Voting Commission. Wat gebeurt er ook nog in de constructeurs? Iets met verschuivingen? Nee. Er is geen plekverschuiving bij het constructeurskampioenschap. Bij het rijderskampioenschap wel. Want Russell gaat dus terug naar de tweede plaats van het kampioenschap. Piastri pakt Norris.
1: En Leclerc volgens mij ook.
2: Ja, want Leclerc zakt 2 punten, je hebt gelijk. Ja. Maar Hartja gaat Gasly voorbij. Nou, dat is in Frankrijk ook wel een ding. Ja, tuurlijk.
1: Ja.
2: 68 van 71. Langzaam maar zeker gaat het hopelijk duidelijk worden dat ze bij Mercedes de juiste keuze gemaakt hebben voor wat betreft het koelen van de batterij. De rondetijd van George Russell de afgelopen ronde was een 11-4. Nu komt hij over start-finish en is het ook weer een 11-4. Stappen 11-0, Antonelli 10-5. Daar, die Kimi.
1: Het is te kort. 2 rondjes gaat hij niet redden.
2: Mm-hmm. Ja, plus hij heeft hem, mag ik niet zeggen hoor, wat ik nu ga zeggen. Hij heeft een morele verplichting. Hij heeft Max hier vorig jaar eraf getikt.
1: Ja.
2: Dus hij mag hem nu niet aanvallen. Het zou een mooie regel bij de FIA zijn. Als je vorig jaar iemand eraf getikt hebt en je komt in de laatste ronde hier, mag je hem niet meer aanvallen.
1: Nee, klaar.
2: Nee, is niet eerlijk. Laat maar gebeuren, hij moet toch winnen. Hij moet van hem winnen. Weet je, dat is ook het fijne. Als je hem op race pace achter je kunt houden, dan denk ik dat alle monteurs en alles op de fabriek in Milton Keynes morgenochtend echt met de borst vooruit lopen. We zijn gewoon wel even van P5 tweede geworden.
1: Ja, en je reed 10 seconden achter Russell. En dat zijn er nu 3.
2: 2,8.
1: Dat telt toch, hè? Als jij de snelle auto...
2: Maar dat is wat ik net wilde zeggen. Russell moet rekening houden. Verstappen kan in die allerlaatste ronde. Kan je niet denken, ah, ik laat hem wel even een beetje lopen. 60, 70, 71, 2 nog. Poepoe. Nee, Russell is te ver weg. Laat dat overduidelijk zijn. Ja, we hebben hier ook nog wel eens een keertje 2 eerder Mercedes gehad. Maar die zaten toch wel dichter bij elkaar. Lewis en vriend Rosberg. Waarbij Rosberg dacht, nou ga ik niet aan de kant van Lewis. En het eindigde meteen in tranen. Maar die Antonelli zit wel te pushen hoor. Hij. Max moet wel slim blijven. Waar kan hij nog wat doen? Hij heeft hier bij de exit, pakt hij wel wat.
1: Op Alonso, zie ik dat? Rijdt hij op Alonso?
2: Ja, dat is Alonso die ertussen zit.

0: 5 overwinningen voor Kimi Antonelli. Uitvalbeurt in Catalonië. Maar goed, dan zit hij dus al dat hij na Monaco 2 wedstrijden niet wint. Een dingetje. Is dat een dingetje?
1: Wel leuk dat de 3 mannen die op het podium komen te staan aan het eind van de race redelijk dicht bij elkaar zitten.
0: Ja. Absolute man. En tevens juist.
1: Kijk die Antonelli er eens naartoe remmen, joh. Holy Moses.
0: Ja. Maar dat is ook een beetje het, het effect van, hoe heet dat? Accordeon-effect, hè?
1: 16e, hè?
0: Ja.
1: Alonso aan de kant. Nou zit hij bij Verstappen achterin. Oh, dat gaat nog wat worden, hoor, die 2. Kimi Antonelli.
0: Heeft 1,5 ronde om een 2e plek veilig te stellen. Toto Wolff, waarom kom je nu niet op de radio? Go get him. Dat durft hij niet. Maar Verstappen moet er wel heel veel aan doen. 2 rondjes verschil in banden. Een auto die beter is. De auto wordt lager. Max rijdt daar een wijdere lijn. Heeft wat onderstuur zo te zien. Is aan het laden, zie je dat? Hij is nu aan het laden om zo te kunnen verdedigen. Dat is dat knipperen van wat je achter op de auto ziet. En ja, maar Russell ook op 1.6, hè?
1: Zo, de mythes.
0: Laatste ronde, laatste ronde, laatste ronde. Komt precies goed, hoor. Jawel, George Russell. We zaten in de achtergrond te kijken met Verstappen en Antonelli. Boah. Die je dus net niet halen. Ik dacht dat hij nog al een halve ronde had, maar gelukkig niet. Is hier een lekker band bij Gasly, want die is zo'n slinger? Of heeft hij gewoon weinig tractie en overstuur en allerlei gegil en gedoe? Over de vloer. Russell, Verstappen, Antonelli, Piastri afgevlakt 4. Goeie wedstrijd gereden. Best op de rest. 5 Hamilton, 6 Hadjar. Moet nog binnenkomen. Daar is hij binnen. Dan Lando Norris 7e, Leclerc 8e. Want die had niks meer te verliezen. Dus die gaat ook met zijn hoofd tussen zijn schouders weer naar huis. En Bortoleto wordt de beste van de mannen van Audi. Woehoe, George. Komt hij aan.
2: Great job, babe.
3: And I've got 2 years to go. Yabba-dabba-doo. Great job.
2: Well done, George. Happy. Well done.
3: Thank you so. Good team, Brazil. Pardon. Pardon, everybody.
1: Yabba-dabba-doo. De oude kreet van Fred Flintstone.
0: Ja, ik heb meer nog horen zeggen.
1: Ja.
0: Daarom zeg ik het ook. Ik heb een paar jaar geleden hier ook geroepen. Dat hij volgens mij mazzel had in de laatste ronde. Dat was zo. Dat hij het geluk met Verstappen en Norris. Met, dat Norris helemaal uitviel. En allemaal gedoe.
1: Ook gedoe, ja.
0: Narigheid.
1: Nou, mooi erbij. De Racing Bulls in de punten gebleven. Goeie prestatie voor wat jij al eerder zei deze race, Olaf. Voor Red Bull Powertrains.
0: Ja, zeker.
1: Daar gaan ze heel blij mee zijn. Isaac Hadjar dus 6e.
2: Ah, good job, Max. Well done. Drove the wheels off it as normal, mate.
0: Bijna. ...39% van de stemmen voor de driver of the day. En een dat, ja, soms denk ik, waar komt het vandaan? En deze keer is hij volledig terecht. Beetje last van zijn knie, had hij nog gezegd. Van ja, die zijdelingse impact. Mwah.
3: Drink system failed. Nice race for it to do so. I'm a little bit thirsty. Great job.
2: Well, we have a drink ready for you on the podium.
0: Ja. Ik ga het weer zeggen. Ik heb hier toch ook weer mijn twijfels over. Weet je, het moet mooier zijn dan het is. Want ja, mijn drink system failed. Waarom hebben wij niet tijdens de wedstrijd gehoord... My drink system fails.
1: I'm a little bit thirsty.
0: Als we nog een emmer water in zijn gezicht kunnen gooien bij die pitstop. Zo, niet zei ik.
1: Blad. Ja.
0: Nee, hij is er terecht overwinnen. Laat dat overduidelijk zijn. Begon op pole position. Daar was hij echt de slimste ook. Van wat er nog reed op dat moment. Met die korte lift. Niks op aan te merken. Net als deze overwinning niet. Niks op aan te merken. En dus is het weer de zilberpfeilen. In dit geval de enige zilberpfeil van George Russell. Die dit gewoon erg goed doet. En Mercedes heeft echt een dijk van een auto gebouwd.
1: Nou, hij heeft wel moeite met zijn helm afdoen straks, hoor.
0: Allemaal mensen die berichten hadden, hè, dat Toto Wolff gezegd zou hebben van... ja, die jongens blijven volgend jaar. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Toto Wolff heeft gezegd, ik heb op dit moment geen reden om mijn rijders te wisselen. Nou, dat is een hele nette manier om te zeggen, als er iemand is die hier wil komen rijden... kom maar langs, want dan heb ik misschien een reden. Maar hij heeft gewoon gezegd, ik heb op dit moment geen reden van de rijderswissel. Dan weet ik ook nog een ander dingetje. Raymond Vermeulen, de manager van Max, wil altijd voor de zomerbreak... of in de zomerbreak weten wat hij volgend jaar doet. Dus als we na de zomerbreak niks horen, gaat er niks gebeuren. Ja, dat is ook een dik applaus voor Verstappen, hè? Ook van de tribunes af.
1: Beste resultaat van het seizoen? P2. Negende podiumfinish at the Red Bull Ring voor Verstappen. Wow. Lewis Hamilton, ja, Ferrari valt tegen vandaag. Met name Charles Leclerc. Verstappen feliciteert Kimi Antonelli. Waarschijnlijk hebben ze het even over hun gevechtje aan het eind van de race.
0: We zoeken elkaar altijd op, hè? Ja, Kimi. Een stukje van de leercurve er weer bij. Hè? Mooi aan het einde, toch uiteindelijk het podium. Ook de loon naar werken. Maar deze is... Zowel voor George Russell als voor Max Verstappen, als voor Antonelli, hè, die dan een keer niet vanaf de eerste startrij vertrekt, toch weer naar het podium komt, is gewoon heel erg prettig. En dat betekent dat Kimi Antonelli nu het kampioenschap blijft met 171 punten, Russell tweede met 131, Hamilton derde met 125 en dan Piastri met 80. Verstappen komt nu op 73 punten en staat er maar 6 achter op Leclerc, Jack.
1: Ja, en eigenlijk, als ik het goed zie, 7 punten achter die vierde positie in het kampioenschap. Die eerste drie zijn weg, ja, hè? Antonelli, Russell en Hamilton.
0: Ja.
1: En dan zit Verstappen er toch dichtbij. Ja, goed, vierde worden of zevende worden, het zal hem aan zijn reet roesten.
0: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat als je een jaar hebt, dan ben je bij je... Ik blijf het herhalen, ik ga het hele jaar doen. 1,2 seconden achterstand in Australië.
1: Ja. Ja.
0: Als je dan met elkaar moet vechten, dan zit je ook... Niet dat je wint, maar je zit wel in de goede mood. En dit is wel wat je samen moet doen. En dat wordt ook verwacht van een topcoureur. Dat je daar je tijd in stopt. En dat doet hij ook. Dat vind ik alleen maar prima. Voor de volledigheid. De top 3 was duidelijk. Oscar Piastri 4. Hamilton 5. Hadjar 6. Lennon Norris 7. Leclerc 8. Lawson 9. 10e Arvid Lienblad. Zij verdelen de punten. 11e Bortoleto. 12e Hulkenberg. 13e Gasly. 14e Berman, 15e Colapinto, 16e Ocon, 17e Albon, 18e Fernando Alonso, 19e Lance Stroll.
1: 20e.
0: Wie?
1: Carlos Sainz.
0: Oh, is hij uitgevallen?
1: Ja.
0: 21 Sergio Perez, 22 Valtteri Bottas. Maar dat was voor de volledigheid, hè? Dus. Veertig punten achter staat hij op onze vrolijke vriend Kimi Antonelli. En het is David Coulthard.
4: So George Russell, die gaat babbelen. Second victory of the season, your seventh of the career. And it seems to me, you ace qualifying, you knew the rules. That was a tough race. You guys so close together at the end, but a beautiful victory.
5: Yeah, incredible to be back on the top step. It's been a little while, so I'm definitely going to enjoy this one this evening. A lot of hard work with my team to get us back on track. Obviously, there's a tricky run of form at one point. Max and Red Bull was incredible. They were incredibly quick this weekend, so kudos to them. But yeah, thanks to everyone. Thanks to the fans. It was pretty toasty out there. So looking forward to a drink now.
4: Yeah, I can see drip on the underside of your chin. It's still coming off you. So put us in the cockpit in these hot conditions. Because you had to be on point the whole way through. We saw you go a little bit wide up into three towards the end there as the tires were starting to struggle, but otherwise a well-managed race.
5: Yeah, I mean, I was having to push every single lap, and when you push those boundaries, there's bound to be a small mistake or two in there, and I knew just how quick the guys were behind. Obviously, Kimi's been extraordinarily quick this whole season, so every lap I was looking at the timing board. We pitted on the early side. I knew it was going to be a long stint, but the team timed it to perfection.
4: Excellent. Well, just moving along to Max Verstappen. Congratulations, your second podium of the year. As we lose our winner, George, you need to come back before we finish this interview. You were in the hunt. You really had a chance out of the difficulties of qualifying. We saw you take that big hit in turn 9. And then to come and be that close to a victory, you must be very happy.
6: Yeah, I think it was, of course, a very good race for us. The first few laps were quite fun, and then it was like basically just trying to, manage your tires. And honestly, I think the car was in quite a good window for, I would say, a half of the race, and then we just picked up a few, let's say, issues with the car, which then, prevented me from basically finding that nice rhythm. But still, to be second, that close to a win, I think is extremely positive for us. So in that sense, for sure, I'm very happy.
4: Yeah, a very strong race also from your teammate. You took that big hit in qualifying. It looked to me when you got out of the car, you were moving a little gingerly. Is you carrying a residual injury, or you're all good? When you got from the car, it looked like you were...
6: Yeah, I knocked my knees. You know, you hit the bones. It's not very nice, but today was okay. So that was the most
4: excellent.
6: Important.
4: Well, congratulations. Kimi, little bit of an interesting first lap for you, struggling to keep it on the track, and thereafter you had to fight back.
7: Yeah, I mean, I was a bit too excited in the first few laps and definitely didn't drive well, did too many mistakes, and even in the first stint on the medium, lost 3-4 seconds with mistakes. I was struggling with the brakes, but then after I changed tire, I reset, and the pace was at the end was very strong, and it was a shame that I joined the party a bit too late.
4: Well, you joined it maybe a bit too late, but it gave us what was just a fantastic finish to this Grand Prix.
7: Yeah, I mean, it was going to be, 2-3-4 laps would have been a lot of fun. But of course, congrats to George, Matt. Really great weekend. On my side, there's a lot to improve, but still minimize the mistakes.
4: No, congratulations with that. And George, just finally back to you. You've managed to pull back 10 points within 40. Goodbye, gentlemen. You obviously don't want to listen to you anymore. You're back in this hunt. You needed a weekend like this, and you've delivered.
5: Yeah, absolutely. It's, the tough races definitely test you psychologically, and these last two weekends for me have been vitally important to remind myself I can do it. Single lap race pace was very strong this weekend, and on a track that is probably not very well suited to my style. So looking forward to heading to Silverstone next week, seeing all the home fans. I'm sure it's going to be great.
4: Okay, well, go and enjoy spraying that champagne.
5: Thank you. Cheers, everybody.
0: Mooi, die twee die gewoon weglopen en denken, nou oké, als ze met George verder gaan praten, dan geloof ik het wel in deze hitte. Hij had al wat gedronken, want zijn drinkplein was kapot. Hij was tevreden, dus normaal gesproken niet de baan. En Max natuurlijk, eer weer in de toekomst. Russell keurig geroepen, ja. De pace van Red Bull. En hij kon ook niet anders, hè? Laten we eerlijk zijn. Dat is wel, als je het hebt, is er nou een verrassing vandaag? Nou, ik denk het wel. Als je op pure race pace van P5 naar een P2 kunt komen in de wedstrijd. In een jaar waarin Mercedes zo krachtig en machtig is. Het is natuurlijk wel de tweede race op rij dat Kimi Antonelli punten verliest in zijn kampioenschapsritje. Hij kan nog genoeg hebben.
1: Ja, 40 punten staat hij voor op Brussel. Dus,
0: maar dat is ook maar de eerste keer dat hij derde wordt in de Grand Prix dit jaar. Hij was wel derde in de sprint in Montreal, maar dat is het wel. Maar George Russell, goed samen. Goed gedaan. En eigenlijk nog belangrijk, niks fout gedaan. Nee. Dat is ook echt een belangrijk ding. Wel onder druk gestaan. Keurig uitgerekend, want dat bij horen die alle boordradio's is het natuurlijk gewoon dat. De naam van George Russell is bijgeschreven in de annalen der Formule 1. Dus gaan deze mannen zich voorbereiden op het podium en alles wat daar verder bij hoort. Ik wil jou bedanken, Jack, voor deze wedstrijd en onze voorbeschouwing op kijk.nl.
1: Plezier.
0: Russell, Max Verstappen, Kimi Antonelli. Maar dat betekent tevens dat het tijd wordt hier op Grand Prix Radio. Kijk overigens lekker als je via Play zit te kijken, F1 Pro TV app. Kijk lekker verder met het beeld, maar ga vooral luisteren naar de nabeschouwing hier op Grand Prix Radio. Die gedaan zal worden door Rob Spijker en Björn Smit.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
9: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
10: We zitten iets over 16:30, zeg maar gerust 16:45. En we hebben een hartstikke mooie Grand Prix van Oostenrijk meegemaakt. Dankjewel Jack en Olaf voor het fijne verslag. En ook die hele fijne voorbeschouwing. We gaan een klein beetje ombouwen. En dan komt Björn, de man met de kennis, komt erbij zitten. Zodat we een beetje kunnen gaan nabeschouwen wat er nou vandaag allemaal precies is gebeurd. We gaan helemaal aan het einde van de uitzending, dat is over een goed uur, gaan we ook nog even vooruitblikken op de volgende Grand Prix. Want zo zitten we ook weer in elkaar natuurlijk. Daar waar de Engelsen het vandaag toch goed hebben. hebben gedaan. Met de overwinning voor Russell blikken we ook vooruit op Silverstone. Daar waar hij volgende week natuurlijk wil gaan pieken. Maar we gaan het eerst even hebben over de race van vandaag. En we hebben het straks even over de I'm on Fires. En dan ging het voornamelijk niet over de coureurs, maar over de auto's die een beetje verhit waren. Daardoor zijn er ook een paar uitgevallen. Daar gaan we het over hebben. En volgens mij ben je langzaam een beetje gesetteld, of niet, Björn?
1: Zeker, Rob.
10: Ja, goed dat je erbij komt. We hebben vandaag een leuke race meegemaakt. Laten we eerst anders even beginnen bij het begin, bij de rode lampen die uitgingen. En daarna zagen we al meteen dat het goed ging voor Max, hè?
11: Ja, in de tweede ronde haalde hij gelijk een dubbel in actie in op Piastri en daarna natuurlijk op Hamilton. Ja. Ze zaten gelijk lekker bij, P3. En... ja, ik denk zijn beste start van het seizoen, toch?
10: Ja, had eindelijk een keer geen poepstart.
11: Nee, in Spanje was hij redelijk.
10: In Spanje ging het al een beetje beter, maar deze was gewoon hartstikke lekker.
11: Ja, Norris kwam er wel nog naast, maar gewoon zijn positie behouden in bocht 1.
10: Ja, en Antonelli net al eerlijk gehoord dat hij een beetje enthousiast was in het begin.
11: Ja, die schoot rechtdoor in bocht 3 natuurlijk.
10: Ja, die pakte meteen een paar track limits, hè?
11: Ja, ook dat, ja.
10: Ja, en hij ging een paar keer buiten de baan en de Ferraris die clashten meteen in het begin al. Dat was meteen leuk.
11: Ja, er zat sowieso veel actie aan het begin. Hè? Ook Antonelli viel dus terug. Verstappen haalde iedereen in. Russell die checkt eigenlijk uit. Die zei, succes iedereen. Ik ga lekker naar de overwinning rijden. Nee, het was een leuk race. Strategisch en veel in acties.
10: Ja, en Russell heeft natuurlijk, laten we eerlijk wezen, een beetje geluk gehad gisteren met de kwalificatie.
11: Ja.
10: Geluk of niet. Maar misschien ook omdat we, ik hoorde zelfs Olaf er iets over zeggen over Russell. Misschien dat wij het hem in Nederland ook allemaal niet gunnen. Maar hij heeft gisteren wel met de kwalificatie een beetje mazzel gehad. Dat zijn tijd bleef staan, toch?
11: Ja, hij heeft geluk gehad dat er geen dubbele gele vlaggen werden gezwaaid. Dat is eigenlijk zijn redding geweest.
10: Kun je dat nog even duiden, hoe dat werkt?
11: Nou, Max Verstappen ging dus af. Er werden enkele gele vlaggen gezwaaid. En wat je dan mag doen, dan moet je wel liften. Maar dan mag je wel gewoon je ronde afmaken. En als er dubbele gele vlaggen waren geweest, dan werd zijn tijd ook gewoon afgenomen. Dus dat heeft hij geluk gehad. Dus zijn tijd die gold gewoon.
10: Ja, geluk en pech moet je ook af en toe hebben in een Grand Prix. En zeker in de race. Daar hebben we het straks nog even over. Want er waren er ook wel een paar die een beetje pech hadden in de race van vandaag. Toch nog even over Max Verstappen gisteren. Ze hebben met het team excuses gemaakt over de vleugel die niet helemaal werkte. Hè? Want dat was de reden waarom die er gisteren afvlogen.
11: Ja, gelukkig is dat nu weer gefixt. Maar dat was inderdaad de reden die... Kijk, weet je, als een probleempje is waardoor bijvoorbeeld de achtervleugel net ook te laat sluit, dan raakt die auto in onbalans. Dan heb je gelijk niet de volle downforce meer.
10: Ja.
11: Maar gelukkig was dat vandaag gefixt en rijdt hij gewoon naar een prachtige tweede plek.
10: Ja, we gaan het zo meteen even hebben over drivers die on fire waren, of waren het dan toch hun auto's. Je luistert naar de nabeschouwing van de Grand Prix van Oostenrijk op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grumpy Radio, jouw sportradio, Dua Lipa hoort hier en we're good. We hebben hem erop zitten, de GP van Oostenrijk. En daar gaan we natuurlijk hier bij Grumpy Radio altijd even napraten. Elvira is ook aangeschoven. En daar schrik ik altijd een beetje, Elvira, als jij erbij komt. Want dan is er meestal nog een straf uitgedeeld of iets ingetrokken. Maar dat is op dit moment nog niet gevallen.
1: Er is nog niks bekend. Er zijn er wel een paar die investigated na de sessie. Dus ja. Het zou kunnen dat ik zo meteen nog even naar uitzending kom.
0: Kun je ook vertellen welke dat zijn?
1: Sowieso Strol.
0: Ja, dat is
1: ja, sorry.
0: Die zit erin getatoeëerd. Dat is gewoon standaard. Hè? Dat Strol na iedere Grand Prix even onder de loep wordt genomen. We gaan het eerst even ergens anders over hebben, Björn. Want er waren nogal wat auto's na de start. Vrij snel na de start al. On fire. Wat was daar precies het probleem? Oh, wacht even. Ik zal je even aanzetten. Wat was daar het probleem, Björn?
2: Sowieso de Cadillacs die vielen natuurlijk naar Bottas voor mij. Ronde 2, PRS die in ronde 5. Die waren gewoon, die konden inpakken en naar huis. De 5 ronde, team van Cadillac. Dat bleek uiteindelijk dus overfit te remmen te zijn. Liam Lawson die kwam een paar keer over de boordradio. I'm on fire, dat soort dingen. Daar is nog niet helemaal duidelijk wat daar nou aan de hand was. Zou misschien ook overfit te remmen kunnen zijn. Uiteindelijk gewoon de race uitgereden. En zelfs ook een mooie 9e plek weten te halen. En Antonelli.
0: Maar wat was het probleem eigenlijk met die remmen? Want waren ze echt allemaal on fire? Want het viel op dat het er meer waren. Dus niet alleen de Cadillacs. Hè, want daar wen je aan natuurlijk. Dat die meestal wel iets een mankementje hier links of rechts hebben. Ja. Maar dat er dan daarna waren de meer die allemaal on fire waren. Had dat te maken met het warme weer? Was de baantemperatuur? Die viel volgens mij nog wel mee vandaag.
2: Ja, de luchttemperatuur was volgens mij 35 graden. Dat is wel aan de warme kant. Maar aan de andere kant, dat is ook vaker het geval.
0: Ja. Zou het toeval zijn dat er gewoon meer waren?
2: Ja, zou zomaar kunnen. Maar je hebt hier wel een aantal harde remzones. Dat helpt natuurlijk ook niet mee. Vooral bocht 3 natuurlijk.
0: Ja, oké.
2: Okay. Dus, misschien komen ze er nog op terug. Maar
0: zoals ik net al zei, we hebben Elvira op de strafbank zitten bij ons. Als de straf wordt uitgedeeld, dan komt ze erin. Elvira, je hebt al een straf voor ons.
1: Nou, geen straf, maar Oscar Piastri die moet naar de wedstrijdleiding om 5:10. Want hij heeft onnodig langzaam gereden tijdens de verkenningsrondes. Dus voordat de race begint, rij een aantal rondes en hij heeft te langzaam gereden.
0: Oh, daar kun je ook een flinke straf voor krijgen, Björn, denk je?
2: Ik denk dat dat losloopt. Ik denk dat er gewoon een waarschuwing voor komt.
0: Ja, maar 5:10 moet hij zich melden. Dus dat kunnen we waarschijnlijk nog wel even meepakken in de uitzending van vandaag. Dat is alleen
1: ik
0: maar
1: verwacht
0: mooi.
1: Het wel, ja.
0: Dan nog even terug naar die breaks. Niet allemaal, maar ik moet ook niet overdrijven. Maar in ieder geval een aantal breaks die het niet helemaal lekker deden. On fire. En toen kwam Antonelli in één keer. Die had een, wat was het? Split break of break split?
2: Break split, inderdaad.
0: Break split. Dus nou,
2: de ene rem
0: vertel ons.
2: Was warmer dan de andere rem.
0: Ja.
2: Dus moet je voorstellen, linksvoor is dan bijvoorbeeld warmer dan rechtsvoor. En als de ene rem warmer is dan de andere rem, dan werkt de een minder goed dan de andere. Dus dan, dat creëert een beetje onbalans in de auto. De ene band kan sneller blokkeren dan de andere band. Als de ene rem beter werkt dan de andere rem.
0: Ja, nou, dat is een heel duidelijk verhaal. Maar hebben ze ze hebben dat schijnbaar toch kunnen verhelpen. Want heeft het verder hartstikke goed gedaan, toch?
2: Ja, op een gegeven moment, ik denk op de helft van de race, vanaf dan hebben we niks meer over gehoord. Dus ik denk dat het einde gewoon, of hij reed gewoon met het probleem eromheen. Of het was wel redelijk gefixt.
0: Ja.
2: Want uiteindelijk kwam hij natuurlijk heel dicht nog bij Verstappen in de buurt.
0: Ja, zeker. Ja, daar gaan we straks zeker nog even over hebben. Wat er ook gebeurde in de race, er was toch nog even een, niet alleen een gele vlag, maar er werd ook even, de race werd even stilgelegd. En dan zul je net de pits inrijden en dan wordt de race stilgelegd en heb je pitstop er al op zitten. Wie overkwam dat?
2: Oh ja, Antonelli.
0: Hey, daar is hij weer.
2: Oh, wat een ongeluk, hè?
0: Ja, hoeveel pech kun je hebben? Ja. Daarom had ik het er straks al over. Soms heb je een beetje geluk en ook soms kun je ook een beetje pech hebben. Dat overkwam Antonelli. Als die dat niet had gehad, dan had hij eigenlijk een gratis pitstop.
2: Ja, dat hij zomaar aan de leiding kunnen komen. Maar hij reed net de pits in toen Sainz stilviel.
0: Ja.
2: En voordat de virtual safety car naar buiten kwam, duurde ook even.
0: Ja.
2: Dus eigenlijk heeft hij zijn eerste pitstop helemaal onder, dat is wel een gele vlag, maar onder groen gedaan. Waardoor hij eigenlijk niks won.
0: Nee, oké. Okay. Nou, daar heeft Antonelli een beetje pech gehad, maar heeft wel hartstikke goed gedaan. Want wij richten onze pijlen natuurlijk op Russell. We dachten allemaal, waar allemaal aan het uitrekenen van, gaat Max Russell nog inhalen? Daar kwamen we al snel achter. Dat is een beetje aan de krappe kant. Hij had net genoeg ruimte eigenlijk, Russell. Aan het einde was dat volgens mij nog 1.4. Maar ja, dan rijdt Russell ook zo'n laatste ronde gewoon rustig uit. Maar het gevaar zat hem aan de achterkant, hè?
2: Aan de achterkant?
0: Ja, bij Verstappen.
2: Oh, bij Antonelli. Dat Antonelli
0: Antonelli. Ja. Weer Antonelli.
2: Ja. Nou ja, ik dacht op een gegeven moment wel, Verstappen gaat misschien een aanval inzetten op Russell. Want het was voor de eerste pitstop was het net iets meer dan een seconde. Ik dacht, nou, als hij nu een undercut doet, komt hij er misschien zelfs voor. Ja. Nou, Russell ving dat op door eerder naar binnen te gaan. Verstappen reed daarna eigenlijk, naar mijn mening, net te lang door. Waardoor hij 9 à 10 seconden natuurlijk verloor ten opzichte van Russell. Moest dat helemaal goed gaan rijden. Mm-hmm. Nou ja, en eigenlijk was de race 5 rondjes te kort.
0: Ja, misschien wel. Misschien, maar goed. Dan had hij Russell ingehaald. Maar dan was hij vanaf achter door Antonelli ook weer ingehaald. Dus,
2: ja, dat eigenlijk het gevecht dat er net niet was.
0: Nee, precies. En Verstappen die heeft ook later al aangegeven dat hij toch wat ontevreden was. Hoe ontevreden, dat gaan we in het volgende uur even belichten. In het volgende uur gaan we nog even terugblikken op de GP van Oostenrijk. En vooruitblikken op Silverstone, want dat is volgend weekend, hè. En dan gaan we ook weer live meemaken natuurlijk. Je hoort alles over de Grand Prix Formule 1 bij Grand Prix Radio.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 5 uur.
2: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Robert-Jan Knook. Op verschillende plekken zijn mensen verdronken. Gisteren werd in het Brabantse Vught een man uit het water gehaald en gereanimeerd. En vandaag overleed hij. Op een meer in Groningen viel iemand van een subboard. Hij kwam niet meer boven en moest ook uit het water worden gehaald, maar kon niet meer worden gered. In Frankrijk zijn afgelopen week zeker 1000 mensen meer overleden dan normaal door de hittegolf, zegt de minister van Volksgezondheid. Er komen waarschijnlijk nog meer doden bij, want de cijfers van verzorgingshuizen zijn nog niet meegeteld. Het was ongekend heet in Frankrijk de afgelopen dagen. Weerdiensten hebben gemeten hoeveel bliksemschichten er waren vannacht en gisteravond. Het waren er zo'n 300.000 en dat zijn er veel meer dan vorige week vrijdag. Toen waren het er 190.000. Het onweer en heftige regenbuien zorgden voor schade en overlast. En ook op het spoor waren blikseminslagen. Max Verstappen heeft goede zaken gedaan in Oostenrijk, waar ook veel Nederlandse fans waren. Hij was de race als 5e begonnen en eindigde als 2e, net voor titelkandidaat Kimi Antonelli en achter George Russell. Verstappen ging aan het eind nog op jacht naar Russell, maar kon het gat niet meer dichtrijden. Vanavond en vannacht in het zuidoosten een lokale bui. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Morgen overwegend droog. 22 tot 28 graden dan.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat een lange file tussen Geldermalsen en Culemborg. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier op onthoud. Verder is het erg druk vanuit Assen door het aflopen van de TT. Daardoor op de A28 van Groningen naar Zwolle tussen Assen en Dwingelo een 30 minuten vertraging. En ook op de N371 Assen-Meppel bij Appelscha 20 minuten vertraging.
4: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: Peeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
2: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
1: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
6: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
8: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
8: Zo, koffie?
7: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
5: Doei-doei!
4: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: op Spijker.
1: Het is inmiddels zondagmiddag, 8 minuten over 5. Wij blikken terug op de Grand Prix van Oostenrijk. Straks hoor je Lauren Mackie over die Grand Prix van Oostenrijk. En we gaan natuurlijk even terugblikken op dat mooie gevecht tussen Hamilton en Max Verstappen.

0: Grand Prix Radio en Bruno Mars en I Just Might. We zijn bezig met de nabeschouwing van de Grand Prix van Oostenrijk. En je weet het al, Elvira die zit op de strafbank. En meestal als Elvira erin komt, dan is er of een straf weggestreept of er is een straf uitgedeeld. En Elvira heeft zich weer gemeld.
1: Ja, en dit keer is er eentje weggestreept.
0: Oh, vertel.
1: Williams coureur Alex Albon die zou niet hebben afgeremd voor een enkele gele vlag. En ze hebben nu gezegd van, gaan we niks mee doen, hij krijgt geen straf en we gaan door naar de volgende race voor hem.
0: Oké, dus ze hebben de beelden nog een keer bekeken en het viel eigenlijk allemaal wel mee. Daar komt het ongeveer op neer.
1: Helemaal niks aan de hand.
0: Nee, precies. Dankjewel Elvira. We hopen jou straks nog even te horen, want wie moest zich ook weer melden bij de stewards?
1: Piastri en Stroll.
0: Piastri en Stroll, daar komen we misschien vlak voor het einde van de uitzending nog even op terug. Dan gaan we natuurlijk even terug naar de race en dat mooie gevecht tussen Hamilton en Verstappen.
2: Hey, komt aan de binnenkant. Kijk, hier is het goed. En dan rijdt hij door en pakt hij P2 en luistert het publiek. Dikke juich. Hij heeft goed zitten kijken waar hij hem kan hebben. Maar hij moet nu opletten dat Lewis Hamilton niet terugkomt. Lewis Hamilton kiest de buitenkant. Dat moet je niet doen. Hij is er alweer voorbij. Nou, dat doet hij met overteken. Oh, Verstappen blokkeert zwaar. Lewis ook. Verstappen nu langs de binnenkant. Wauw, ja. Dit zijn ze wel, hè. Bijna op het gras, buitenlangs, met een beetje extra. Gaat normaal niet lukken, maar laat hem staan. Hij onderstuurt naar buiten. Ah, twee wielen door het gras.
3: Hij laat hem staan.
2: Natuurlijk laat hij hem staan. Kom maar op, hè. Nog een keer. En nu moet hij opletten, want nou... Oeh, is even de gelijke band? Nee, gelukkig. Ik zag even in een raar momentje. Degene die echt zit te gieren van het lachen is Helm op dit moment. Kimi Antonelli. Ik denk, doe maar lekker jongens.
0: ik schrok me wild toen Olaf meteen riep. Oh, lekker band. Ik denk, nee, het zal niet waar zijn. Maar dit zijn wel de gevechten waar je op zit te wachten.
4: Natuurlijk, ja, ik kreeg een beetje flashbacks naar 2021. Heerlijk, Verstappen 100. Tegen Hamilton, hart tegen hart.
0: Ja, we hoopten eigenlijk van meer van dit. Maar dat viel achteraf dan toch wel weer een beetje tegen. Want Hamilton die viel ook een beetje terug, hè?
4: Ja, wat ja. Ferrari deed met die drie stopper, daar snapte ik helemaal niks van.
0: Er was er weer eentje uit de categorie, zit er in plan C.
4: In Spanje ging het zo goed. Ja. Echt, die drie stopper die werkte natuurlijk perfect. En nu nou, slaan ze de plank weer mis.
0: Ja, want wat ging daar nou precies mis? Of wat wilden ze misschien bereiken daarmee?
4: Nou ja, Hamilton ging tijdens die virtual safety car opnieuw naar binnen. Terwijl hij nog maar 13 ronden op die harde band stond. Wat het is veel te weinig eigenlijk. Toen ging hij naar die softband.
0: Ja.
4: Nou ja, de softband met deze temperaturen gaat niet eens zo heel lang mee. Nou ging hij nog langer mee dan ik eigenlijk dacht. En uiteindelijk moest hij daardoor natuurlijk nog een keer naar binnen. Ja. Uiteindelijk,
0: wat hadden ze willen bereiken met die softband?
4: Ja, ik zou het echt niet weten.
0: Nou ja, als jij het niet weet, hebben ze echt een verkeerde beslissing genomen.
4: Kijken of ze misschien zo nog even een reactie hebben van Fred Vasseur of zo.
0: Hetgene wat we wel hoorden van Verstappen, ook in de race, was tijdens die clash met Hamilton, die heerlijk was, dat hij al meteen riep, penalty, dat is een penalty.
4: Ja, hij werd natuurlijk van de baan gedrukt. Twee wielen door het grind.
0: Ja.
4: Ja.
0: Maar ja, Hamilton krijgt nooit een straf, hè?
4: Nee. Nou,
0: mogen we het niet zeggen. Maar.
4: Het hing erom. Hij was natuurlijk wel even noted. Verstappen zat er ook wel, ja, naar mijn mening, echt wel naast. Maar aan het einde van de bocht zat Hamilton weer net iets voor.
0: Ja.
4: Ik vind dat Hamilton wel net iets meer ruimte had kunnen laten. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, het is ook race, hè? Als je aan de buitenkant gaat zitten, ga je op de penalty stip zitten.
0: Precies.
4: Dus prima zo. En uiteindelijk, Verstappen gaf hem een koekje van eigen deeg. Hè? Want na die eerste pitstop, toen Verstappen Hamilton weer terug inhaalde, deed hij precies hetzelfde in dezelfde bocht. Ging even, drukte Hamilton lekker naar buiten. En zo ging hij er voorbij.
0: Ja, wat dat betreft zijn er ook altijd mooie clashes tussen Hamilton en Verstappen. En volgende week gaan we dat meemaken op Silverstone. Daar gaan we straks even op vooruitblikken. En zometeen Mackie in de uitzending.

0: Country Radio, jouw sportradio met Holiday van Madonna. We zijn aan het nabeschouwen, de Grand Prix van Oostenrijk. We zitten erop voor dit weekend en daar hebben de mannen van Red Bull het best wel goed gedaan. Al was Max Verstappen daar niet heel erg tevreden over. Die vond namelijk dat er wel wat meer in had gezeten. En bij Sky Sports heeft Lauren Mackie ook even gereageerd op de Grand Prix van Oostenrijk.
1: Hey, komt aan de binnenkant.
0: Oh, wacht even. Dat gevecht met Olaf hebben we al gehad. Nee, we willen echt Lauren Mackie horen.
2: You know, I think the most satisfying element is the pace. For the first time this season we have the pace to be very, very close to have enough to win. Big credit to everyone back in Milton Keynes. You know, it's something very that happens very often, that you can sell more than 1 second of pace delta in a few races, and the season is still very long. We know we will need more because we know competition will also continue to bring updates. But certainly, it's very impressive that we are now in within the last tenths of what is needed to be on the top step of the podium.
0: En zo eindigde Lauren Mackie dus de Grand Prix van Oostenrijk eigenlijk alleen maar met het uitdelen van complimenten aan zijn team. En dat vind ik niet zo gek, want ze deden het goed, toch?
3: Ja, alleen maar positiviteit. Ze hebben natuurlijk dit weekend dat grote updatepakket gebracht. De auto zou weer op gewicht zijn.
0: Ja, wat op gewicht, letterlijk en figuurlijk. Ja. Ja. Dat is wel een probleempje geweest, dacht ik, bij Red Bull. Maar wat is er nou precies, even kort door de bocht. Je hoeft niet ieder tandwieltje te noemen, maar wat is er zo'n beetje veranderd aan de Red Bull?
3: Sowieso de vloer, suspensie achter. Dacht ik, heb het lijstje niet meer voor me hoor. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat hij weer op gewicht is. Daar ben je heel veel tijd mee.
0: Ja.
3: En wat Verstappen zei, gisteren werd hij er ook al aan gevraagd, werkt het nou? Want hij zat er dichtbij in de kwalificatie, zei hij. Nou, in Spanje zaten we ook al dichtbij in de kwalificatie. Maar in de race pace, ja, lieten we toch wel liggen. En die race pace, die was vandaag nou echt wel goed.
0: Ja.
3: Dus je hoorde het Mackie's net ook zeggen. Het gebeurt ook niet vaak dat je een seconde wint in een paar races. Want in Australië stonden ze een seconde erachter. En nu lijkt ze gewoon voor het eerst mee te kunnen vechten om een overwinning.
0: Ja, dat is ook heel erg goed als we al vooruitblikken op volgend weekend Silverstone. Ja. Laten we hopen dat het zich daar dat doorzet. Wel, maar waarom heb jij je bedenkingen erbij?
3: Veel hoge snelheidsbochten. En daar is de Red Bull minder goed in.
0: Oké, nou dat is misschien weer...
3: we gaan het zien. Laten we het niet hopen, maar...
0: Nou, we hebben in ieder geval iets om over na te denken. Elvira, er moesten nog een paar coureurs moesten zich melden bij de stewards. Heb je daar nog iets over gehoord?
4: Ik heb net de pagina refreshed en helaas hebben ze in 10 minuten tijd nog geen beslissing genomen over Piastri.
0: Nou, dat vind ik helemaal niet gek met die stewards tegenwoordig. Die hebben altijd net even iets meer tijd nodig. Björn en Elvira, jullie heel erg bedankt. Bedankt voor de nabeschouwing.
3: Yes, geen probleem.
0: Volgende week gaan we dat ook weer doen en dan gaan we naar Silverstone met de snelle bochten. En Björn heeft daar niet zoveel vertrouwen in, maar goed, we gaan het gewoon meemaken. Je hoort alles over de Formule 1 hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Weekenddeal bij Karwei. Alleen vandaag nog vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
9: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
10: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
10: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
10: QuickFit en weer verder.
9: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
14: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
16: Domino's. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
17: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
19: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
20: Grand Prix Radio.
21: BK Update.
22: Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase.
23: De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko.
22: Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Omdat de TT is afgelopen is het heel erg druk op de A28 van Assen naar Zwolle tussen Assen-Zuid en de afrit Ruinen. 25 minuten oponthoud daar. Ook aan de Duitse grens drukte daardoor. Onder andere op de A7 Groningen-Duitse grens. Bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. En op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk tot de grens ook een kwartier. Op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg heb je ook een kwartier vertraging door een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En een half uur vertraging op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord. Daar staat een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Rob Spijker.
24: Het is 5:30 geweest. Naar de GP kunnen we ons weer richten op het WK.

Happy Radio, het is zondagmiddag. We hebben net met z'n allen genoten van de Grand Prix van Oostenrijk. Terugluisteren kan trouwens via onze website. En wil je op de hoogte blijven van wat er allemaal nou precies is gebeurd, blijf dan luisteren, want daar hoor je alles over in Sport in het Kort. Wij kunnen ons stiekem weer een beetje gaan richten op het WK voetbal. Vanavond om 9 uur de belangrijke wedstrijd Zuid-Afrika tegen Canada. Je hoort er alles over. Hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ajax versterkt de selectie met de Braziliaanse linksback Caio Henrique. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met AS Monaco over een transfersom van rond de 10 miljoen euro. Henrique reist naar Amsterdam om de laatste formaliteiten af te ronden en zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2030. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger is daarmee de eerste officiële miljoenenaankoop van Jordi Cruijff in zijn rol als directeur van Ajax. Henrique speelde de afgelopen 6 seizoenen in de Franse Ligue 1 voor AS Monaco. Ondanks een eerdere zware kruisbandblessure kwam hij daar tot meer dan 150 wedstrijden in de competitie, waarin hij goed was voor 36 assists. Het Europese avontuur van de Braziliaan begon 10 jaar geleden toen hij de overstap maakte van Santos naar Atletico Madrid. Bij de Spaanse club wist hij destijds niet definitief door te breken. Na een aantal verhuurperiodes vond de speler, die oorspronkelijk werd opgeleid als middenvelder, zijn draai bij Monaco. Bij Ajax ligt nu een langdurige verbintenis klaar voor de verdediger die nog een contract had voor 1 jaar in het Prinsdom. Nadat Ajax al langere tijd een overeenstemming had met AS Monaco over de transfersom, zijn nu ook de laatste plooien tussen de club en de speler bijna glad gestreken. Henrique rondt de administratieve afhandeling de komende dagen in Amsterdam af.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met David Guetta en Sia en Flames. We zitten in de fase tijdens het WK voetbal waar de echte belangrijke wedstrijden worden gespeeld. Zoals je weet, morgenavond in de nacht van maandag op dinsdag, om correct te zijn, 3 uur 's nachts, 3 uur 's ochtends vanuit de dinsdagochtend bekeken. Ben ik even helemaal compleet. Nederland tegen Marokko is echt een waanzinnig leuke wedstrijd op een enorme klote tijd. Maar goed, we gaan het ermee doen. En dat is een hele belangrijke wedstrijd. De winnaar van die wedstrijd die mag in de kwartfinales gaan spelen tegen de winnaar van Zuid-Afrika tegen Canada. En die wedstrijd die is vanavond. En omdat Canada geen eerste is geworden in zijn pool, heeft Canada moeten verhuizen. En die spelen vanavond dus in Amerika, in Los Angeles. Zuid-Afrika, Canada, vanavond om 9 uur te zien bij NPO 1... Dan weten we in ieder geval al tegen wie we moeten. Stel dat we van de Marokkanen winnen. En de Marokkanen weten, vanzelfsprekend ook als we winnen, tegen wie ze moeten. Voor zometeen, veel plezier met Karel. Je hoort hem na 6 uur voor een hele fijne zondagavond. En alvast nog even genieten van de laatste vrije uurtjes.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. En ik ben Robert-Jan Knook. In Zweden is een dagje pretpark geëindigd in mineur toen de bliksem verschillende keren insloeg op het terrein. Daarbij raakten zeker 10 bezoekers gewond, ook kinderen. Een vrouw van 45 is er slecht aan toe. Bij een van de incidenten werd een boom geraakt door de bliksem, waardoor takken naar beneden vielen. Groot alarm bij een naaktstrand in het Gelderse Buslo toen een zwemmer verdween. Volgens de regioomroep kwamen meerdere duikteams en een speciale onderwaterdrone. Maar de zwemmer was ergens anders aan wal gegaan en kwam rustig teruglopen. In Groningen en Vught ging het wel mis, daar verdronken 2 mensen. Na de zware aardbevingen in Venezuela hebben bijna 2 miljoen mensen hulp nodig. En 1 op de 3 is kind, zegt UNICEF. Veel scholen zijn beschadigd, waardoor kinderen moeilijk aan schoon drinkwater kunnen komen. En ook ziekenhuizen hebben schade. Intussen wordt hard gezocht naar overlevenden, ook door Nederlandse reddingsteams. Max Verstappen is 2e geworden bij de Grand Prix van Oostenrijk. Zijn beste resultaat van het seizoen. Dat heeft hij mede te danken aan een nieuwe update van zijn auto. En Verstappen noemt het een belangrijke stap vooruit. George Russell werd 1e in Oostenrijk. Kimi Antonelli 3e. Het gaat snel afkoelen vanavond. In het Zuidoosten kans een stap vooruit. George Russell werd

0: geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie. Tegenstander Marokko staat nu 7e op de FIFA-wereldranglijst. 1 plek boven Oranje. Het land is in 16 jaar tijd gestegen van de 79ste naar de 7e plaats.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
5: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
6: Rook?
5: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
6: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
5: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
8: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
9: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
8: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
9: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
7: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
12: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
13: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
15: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
16: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
17: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bonnen voor €1,69. Bij
18: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
19: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
20: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
0: Wie denkt dat hij het kan?

0: dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Grand Prix Radio. Karel Oosterhuis.
2: Zondagavond, goedenavond. Het is nog warm, het is klam. Het eten achter de kiezen, ik heb voetbal voor je en Formule 1. Al met al een hele fijne, goed gevulde zondagavond.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Eagle Eye Cherry en Save Tonight. De Grand Prix van Oostenrijk, die zit erop. Maar voor iedereen die nog wil nagenieten op onze site, staat nu race gemist. En dat is echt superhandig als je de Grand Prix niet kon volgen vandaag. Of je wil hem terugluisteren wanneer het jou uitkomt, dan kan dat. En als je dan toch op de site zit of in onze app, kijk dan ook eens een keertje in onze webshop. Hele toffe sweaters, hoodies, t-shirts, mokken, merchandise van Grand Prix Radio. Natuurlijk met de legendarische kreet van Alfmol. Yo hey, yo ho. Leuk om te geven, maar als je het weggeeft, denk dan ook even aan jezelf. Eentje om te geven en eentje voor jezelf. Ga naar onze Grand Prix Radio app, klik rechts onderin. Daar zie je de webshop en dan kan je ze daar bestellen. Zometeen meer over de Formule 1. Straks sport in het kort met de reacties van de rijders. Zondagavond, je luistert naar Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennislegende Serena Williams maakt na een afwezigheid van bijna 4 jaar... haar rentree in het enkelspel op Wimbledon. Collega Novak Djokovic spreekt vol bewondering over haar terugkeer en noemt haar inzet inspirerend en episch. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Amerikaanse Williams keerde onlangs terug uit haar tennispensioen. Ze speelde een dubbeltoernooi op Queens met de Canadese Victoria Mboko, waar het duo na een overwinning moest opgeven door een blessure van Mboko. Op Wimbledon start Williams in het enkelspel via een wildcard, nadat ze op de US Open van 2022 haar laatste officiële enkelpartij speelde. Daarnaast komt ze met haar zus Venus in actie in het dubbelspel. Djokovic laat weten dat hij Williams vaker dan ooit in de sportschool ziet trainen om deze comeback succesvol te maken. De Servier benadrukt dat hij altijd veel bewondering heeft gehad voor haar carrière en hoopt dat ze van dit moment ook echt geniet. Volgens hem is haar toewijding een inspiratiebron voor miljoenen mensen wereldwijd. Williams won het gasttoernooi in Londen 7 keer... en heeft in totaal 23 Grand Slam-titels in het enkelspel op haar naam staan. In de eerste ronde treft ze de Australische Maya Joint. Djokovic, die zelf ook 7 Wimbledon-titels bezit en in 2022 zijn laatste Grand Slam won, begint het toernooi tegen de Chinees Yibing Wu.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio. Jouw sportradio, Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it. Het weer van maandag. Na de extreme hitte schakelen we een tandje terug. Een tandje terug richting het normale zomertempo. Met een mix van zon en wolken wordt het een aangename 22 tot 26 graden. Op een enkele lokale bui na blijft het droog. Dus uitstekend weer om lekker buiten actief te zijn. Zonder overal aan vast te plakken. Zonder dat je hoeft te denken van... zijn mijn banden gesmolten of kan ik straks nog rijden? Best wel beter weer voor maandag. Dit is Katy Perry op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Get

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
6: Grand Prix Radio.
7: WK Update. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie. Tegenstander Marokko staat nu 7e op de FIFA-wereldranglijst. 1 plek boven Oranje. Het land is in 16 jaar tijd gestegen van de 79ste naar de 7e plaats. Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 5:30 en reist daarna naar Mexico.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Karel Oosterhuis.

Jouw sportradio, Bob Marley en de Wailers. Iron Lion Zion. Op het wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika is de groepsfase officieel ten einde en barst de bloedstollende knock-outfase los. In de ronde van 32 vallen de komende dagen de beslissingen en vanavond staat er om 9 uur een schitterende kraker op het programma in Los Angeles. Gastland Canada neemt het in het hypermoderne stadion op tegen Zuid-Afrika. Een bijzondere wedstrijd, want Canada speelt een historisch toernooi in eigen land. Met het intense thuisvoordeel aan hun zijde worden de Canadezen dan nu ook licht favoriet genoemd. Maar vergeet niet dat Zuid-Afrika in de pool al heeft laten zien dat ze een dodelijke counter in huis hebben. Het belooft vanavond om 9 uur een slijtageslag te worden. De wedstrijd is vanavond om 9 uur te zien op NPO1. Zondagavond, dit is Alex Warren, Fever Dream, op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten over de twijfels die Fernando Alonso uitte over de budgetregels in de Formule 1. De Spanjaard vroeg zich hardop af waar de topteams het geld vandaan halen om de auto's onder de geldende budgetcap te blijven ontwikkelen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, volgens Norris begrijpen de coureurs de complexe financiële processen bij de teams niet volledig. Hij noemt ze geen accountants en stelt dat zij onvoldoende inzicht hebben in de interne bedrijfsvoering van de teams. Ja, en hij vindt het dus ongepast dat coureurs over de werkwijze van andere teams spreken. Volgens de McLaren-coureur draait presteren om efficiëntie, de benutting van de winterperiode en detailwerk. Hij vindt dat de focus moet liggen op het verbeteren van het eigen team om de concurrentie op alle vlakken te kunnen verslaan. De uitspraken van Alonso vallen samen met een weekend waarin veel teams nieuwe updates hebben doorgevoerd aan de auto. McLaren kiest voor verfijning aan de achterzijde van de wagen en test een experimentele achtervleugel. Ook bij andere teams staan technische vernieuwingen centraal. Mercedes richt zich met nieuwe onderdelen op de betrouwbaarheid van de motor, terwijl Ferrari de motorische upgrade doorvoert. Bij Red Bull Racing zijn eveneens aanzienlijke vernieuwingen zichtbaar aan de sidepods, de motorkap en de vloer van de auto. De teams proberen hiermee hun positie in de rangorde te versterken tijdens de voortdurende strijd in de koningsklasse van de autosport.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio, op jouw sportradio met de Jacksons. Can you feel it? Slecht nieuws voor de fans van Orgel Joker. Orgel Joker, die zou naar het WK, maar op het allerlaatste moment is er toch een streep doorgezet. Orgel Joker, 77 jaar, zou dit weekend eigenlijk in het vliegtuig stappen. Terwijl ze is doodsbang voor vliegen, maar die angst die gaat ze overwinnen voor het goede doel. En ze zou naar Mexico gaan om rondom Nederland-Marokko op te treden. Maar haar manager heeft laten weten dat de FIFA de boel organisatorisch niet op tijd rond heeft gekregen. En dat is ontzettend zuur. Want de vluchten, hotels, allemaal al geboekt. En Joker had haar vliegangst bijna overwonnen. Maar er is nog een sprankje hoop. Als Oranje morgen de kraker tegen Marokko weet te winnen, wil de organisatie haar voor de 8e finale alsnog invliegen. Het is voor Joker dus dubbel zo hard duimen voor de mannen van Ronald Koeman morgenavond. Want bij winst mag ze de koffers hopelijk alsnog gaan pakken. En mag Orgel Joker spelen voor de fans en voor het elftal. Ben benieuwd welke liedjes ze uit het klavier weet te toveren. Zondagavond, Grand Prix Radio.

0: Ampri Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 7 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio en ik ben Robert-Jan Knook. Sinds de zware aardbevingen in Venezuela zijn 33 mensen gered, zegt de regering. En die zegt ook dat er nog honderden mensen worden vermist. Er wordt ook gesproken over tienduizenden vermisten. De kans wordt steeds kleiner dat mensen levend worden gevonden. Het officiële dodental staat nu op iets meer dan 1400. Opnieuw is een kind uit een openstaand raam gevallen. Dit keer in Schiedam. Het gaat om een kind van 1 dat van de derde verdieping viel. Het is naar het ziekenhuis gebracht. Het gebeurde kort geleden ook een paar keer in Rotterdam en Dordrecht. En een jongetje van 2 overleefde dat niet. Oud-president Joe Biden heeft hard uitgehaald naar zijn opvolger. Hij noemde president Trump een narcist, corrupt en een loser. En Biden is ook bang dat Trump uit de NAVO stapt. Verder dreef hij de spot met speciale projecten van Trump, zoals de bouw van een balzaal en een soort Arc de Triomphe die zijn naam krijgt. Cody Gakpo deed vandaag gewoon mee aan een training van het Nederlands elftal. Hij en zijn vriendin verloren deze week hun kind tijdens de zwangerschap. Maar Gakpo besluit om toch te blijven op het WK. Oranje bereidt zich voor op de clash tegen Marokko. De wedstrijd is morgen nacht. Het koelt snel af vanavond. In het zuidoosten is er kans op een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot gedeelte van de dag toch zonnig bij 22 tot 28 graden.
0: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Oranje heeft in Kansas City met een volledig fitte selectie de laatste training afgewerkt voor het duel met Marokko. Dat duel is morgennacht om 3 uur in Monterrey. Bij ruim 30 graden stonden alle 26 spelers op het veld, ook Cody Gakpo. Na de training vliegt de ploeg naar Mexico. In de Nederlandse nacht geven Ronald Koeman en Virgil van Dijk nog een persconferentie.
4: De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 's middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 's nachts nog een persconferentie. Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 5:30 en reist daarna naar Mexico. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase.
5: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers. Iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen.

0: voor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Oh, wat een goal!
3: Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis? Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: Grand Prix Radio. Oosterhuis.
12: Voetbal morgen voor het wereldkampioenschap in Noord-Amerika. De knock-outfase dendert door en 3 spannende wedstrijden op het programma. Welke dat zijn, dat ga ik je zo meteen vertellen. En we gaan straks ook nog even scheuren met de scheurkalender.

op jouw sportradio Summer, een homewrecker. We kijken even naar morgen, want op het wereldkampioenschap in Noord-Amerika dendert de knock-outfase dan in vol tempo door. In de ronde van 32 vallen morgen weer drie cruciale beslissingen. Het spits wordt maandag om 7 uur afgebeten in Houston met een schitterende wedstrijd tussen Brazilië en Japan. Om 22:30 s'avonds is het de beurt aan Duitsland, dat in Boston Stadium strijdt tegen een van de beste nummers 3. En voor de echte diehards en nachtbrakers zet de wekker maar heel vroeg, want in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur stipt komt ons eigen oranje weer in actie. Het Nederlands elftal vecht dan in Mexico tegen Marokko om een plek in de volgende ronde. Al deze krakers kan je volgen live op NPO1. Dat zijn de wedstrijden voor morgen. En in de nacht. A Quest for Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die. Op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: BMX'er Laura Smulders heeft in het Franse Saint-Réal voor de vijfde keer in haar carrière de Europese titel veroverd. De ervaren Nederlandse hield in de finale de Belgische Zoë Klaasens, die als tweede eindigde, en de Française Axelle Etienne achter zich. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smulders pakte in de finale direct de leiding, kwam de sprongen goed door en behield haar snelheid in de bochten, waardoor concurrenten geen kans kregen om haar in te halen. Voor Smulders is de gouden medaille een mooie toevoeging aan haar indrukwekkende erelijst, nadat ze de titel eerder al in 2014, 2017, 2018 en 2019 won. Naast deze vijf titels behaalde ze in het verleden ook al eens een zilveren en twee bronzen medailles op de Europese kampioenschappen en werd ze in 2018 wereldkampioene. Haar landgenoot Judy Blauw eindigde in de finale op de achtste plaats, terwijl Merel Smulders en Indy Schepens strandden in de halve finales. Bij de mannen greep Jason Noordam net naast de medaille. De Nederlander, die vorig jaar nog Europees kampioen bij de belofte werd, moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de vierde plaats. De leider in het wereldbekerklassement won al zijn races op weg naar de finale, maar was erin kansloos door een matige start. De Europese titel bij de mannen ging voor het tweede opeenvolgende jaar naar Mathis Rago-Richard.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, op jouw sportradio, Dr. Alban, zing halleluja. Het weer van maandag, halleluja, het wordt iets koeler. Na de extreme hitte schakelen we een tandje terug. Een tandje richting het normale zomertempo. Met een mix van zon en wolken wordt het een aangename 22 tot 26 graden. Op een enkele lokale bui na blijft het droog. Dus uitstekend weer om eens even lekker buiten actief te zijn. Wel goed blijven smeren, want als het zonnetje schijnt, dan is die koperen bloed ook echt aanwezig. Je wil niet verbranden, je wil niet ziek worden. Zondagavond Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
8: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
13: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
14: Mooi van Ethos.
13: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
15: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo... Koffie?
16: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
19: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
20: Grand Prix Radio. WK Update. Oranje heeft in Kansas City met een volledig fitte selectie de laatste training afgewerkt voor het duel met Marokko. Dat duel is morgennacht om 3 uur in Monterrey. Bij ruim 30 graden stonden alle 26 spelers op het veld, ook Cody Gakpo. Na de training vliegt de ploeg naar Mexico. In de Nederlandse nacht geven Ronald Koeman en Virgil van Dijk nog een persconferentie. Tegenstander Marokko staat nu 7e op de FIFA-wereldranglijst. 1 plek boven Oranje. Het land is in 16 jaar tijd gestegen van de 79ste naar de 7e plaats. Het WK van Iran is op hoogst ongelukkige wijze geëindigd. Iran heeft na 1-1 tegen Egypte de laatste 32 niet gehaald. Mede doordat Oostenrijk en Algerije in 3-3 zijn geëindigd. Bondscoach Amir Galanoui heeft gezegd dat het gastland de ploeg oneerlijk heeft behandeld en noemde het toernooi rampzalig. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Karel Oosterhuis.
2: De sportschuggelende van morgen, wat staat erop? Ik vertel het je zo.

jouw sportradio. Morgen is het maandag 29 juni. Wat staat er op de sportscheurkalender? Ik heb hem hier, ik haal er vast een blaadje vanaf. Dan kan ik het je vertellen. 29 juni 1986. Argentinië wint in Mexico onder aanvoering van Diego Maradona de wereldtitel door West-Duitsland in de finale van het WK voetbal met 3-2 te verslaan. En 29 juni 1996. ‘s-Hertogenbosch staat helemaal op zijn kop. Want de Tour de France die start in ‘s-Hertogenbosch. Dat gebeurt op 29 juni 1996. En op 29 juni 2003, het Franse voetbalelftal wint voor de tweede keer de strijd om de Confederations Cup. En ditmaal ten koste van Cameroen. De eindstand 1-0. 29 juni 2014, het WK-duel tegen Mexico. In het WK-duel tegen Mexico bereikt Dirk Kuyt als zevende speler van het Nederlands voetbalelftal de mijlpaal van 100 interlands. Feestje waard. En de laatste, 29 juni 2015. Guus Hiddink vertrekt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat en meer staat te lezen op de scheurkalender van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Turnster Sanne Wevers heeft haar rentree gemaakt op het Nederlands kampioenschap in de Rotterdam Ahoy. Het is voor haar de eerste officiële wedstrijd sinds de Olympische Spelen van 2024. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wevers kwam tijdens het toernooi in actie op de onderdelen balk en brug. De turnster werd onlangs na een intern testmoment door Turnbond KNGU weer toegevoegd aan de nationale selectie, wat haar automatisch toegang tot dit NK opleverde. Het was vooraf echter nog wel onzeker of ze op tijd fit zou zijn voor het toernooi. Wevers liet na haar optredens in de sportarena openhartig weten dat turnen in een volledig uitverkochte Ahoy tijdens haar eerste wedstrijd in 2 jaar tijd vrij heftig is. Volgens de turnster was het keihard werken om het toernooi te halen en werd ze vaak geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid. Toch koos ze er heel bewust voor om deel te nemen, omdat dit soort wedstrijden volgens haar een feest zijn voor de turnsport en ze dat als actieve sporter graag meepakt. Het hoofddoel voor Wevers ligt bij de wereldkampioenschappen, die in oktober eveneens in Rotterdam worden gehouden. Dit Nederlands kampioenschap geldt voor de vrouwen als de officiële eerste stap. Turnsters die zich hier plaatsen voor de zogenoemde trajectselectie mogen in juli meedoen aan de kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio op jouw sportradio. Sam Smith en How Do You Sleep? Nou, plakkerig met deze temperaturen. Morgen begint in Londen het hoofdtoernooi van Wimbledon. Na de kwalificaties van vorige week gaat het nu echt van start op het beroemde gras. De tennissers en de tennisters spelen hun wedstrijden in de eerste ronde van het enkelspel. De eerste ballen worden morgenmiddag om 12 uur Nederlandse tijd geslagen. Dus morgen om 12 uur Nederlandse tijd begint Wimbledon officieel.

0: is Grand Prix Radio.
1: Grand Prix Radio is sportradio.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. En ik ben Robert-Jan Knook. In Schiedam is een ongeluk geweest met een kind van 1,5 jaar. Het viel van 3 hoog uit een openstaand raam en raakte daarbij gewond. Het ligt nu in het ziekenhuis. De politie onderzoekt wat er is misgegaan. Pas geleden viel een jongetje van 2 uit een raam in Rotterdam. Hij overleefde de val niet. Reddingsteams zijn in Venezuela nog altijd op zoek naar overlevenden van de zware aardbevingen. Ook een Nederlands team doet mee, maar dat heeft nog geen mensen gered. Volgens de regering zijn tot nu toe 33 mensen onder het puin vandaan gehaald. De tijd begint te dringen. Officieel zijn er nu iets meer dan 1400 doden. De TT van Assen was een groot succes. Er waren dit weekend bijna net zoveel mensen als vorig jaar, toen het veel koeler was, 194.000. De organisatie in Assen had allerlei maatregelen genomen tegen de hitte. En dat kon niet voorkomen dat tientallen bezoekers en vrijwilligers niet lekker werden en behandeld moesten worden. In de Duitse stad Bochum, bij Dortmund, is het niet helemaal goed gegaan met een trouwstoet. 7 auto's die op weg waren naar de bruiloft kwamen in botsing met elkaar, toen eentje ineens op de rem trapte. 3 mensen raakten licht gewond, maar er was vooral veel blikschade. Die wordt geschat op zeker €250.000. Uit het westen komt koelere lucht het land binnen. In de loop van de avond en vannacht in het zuidoosten een bui. Morgen begint bewolkt, maar een groot deel van de dag zonnig. Maximaal 28 graden.
1: Grand Prix Radio.
0: WK Update.
4: Oranje heeft in Kansas City met een volledig fitte selectie de laatste training afgewerkt voor het duel met Marokko. Dat duel is morgen nacht om 3 uur in Monterrey. Bij ruim 30 graden stonden alle 26 spelers op het veld, ook Cody Gakpo. Na de training vliegt de ploeg naar Mexico. In de Nederlandse nacht geven Ronald Koeman en Virgil van Dijk nog een persconferentie.
5: De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 's middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 's nachts nog een persconferentie. Bij Oranje staat Brian Brobbey in de schijnwerpers met 3 doelpunten dit WK. De 24-jarige spits beleeft na zijn seizoen bij Sunderland zijn internationale doorbraak. Oranje speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur Nederlandse tijd tegen Marokko in Monterrey. De ploeg traint vandaag om 5:30 en reist daarna naar Mexico.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
11: Honor the craving.
12: Domino's.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling.

0: Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
1: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
0: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
2: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, pof jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.

0: maar 1,99. Altijd laag.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
4: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Raúl Fernández heeft felle kritiek geuit op de strenge regelgeving rond track limits in de MotoGP, vlak nadat hij de sprintrace van de Dutch Grand Prix op zijn naam schreef. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rijder van Trackhouse reageert gefrustreerd op de straf die hij kreeg toebedeeld tijdens de kwalificatiesessie van de Dutch Grand Prix. Fernández zette daarin de snelste tijd neer, maar raakte zijn pole position kwijt omdat zijn achterband bij het uitkomen van de laatste bocht net over de witte lijn ging. Hij verklaarde dat dergelijke straffen de motorsport saai maken. De Spanjaard benadrukt dat hij de consequenties accepteert als hij een duidelijke fout maakt, maar hij het oneens is met de huidige toepassing van deze regels. Fernández stelt dat de wedstrijdleiding hiermee de realiteit van het racen uit het oog verliest. Volgens de Spanjaard is een rijder die op hoge snelheid op de limiet balanceert niet direct in het voordeel van zo'n millimeter kwestie. De opgebouwde woede over de beslissing gebruikte Fernández vervolgens als motivatie tijdens de sprintrace. Vanaf de vierde startplek reed hij naar de overwinning en bezorgde zijn team zo een eerste dubbelzege. De discussie over de sportieve regels valt samen met cruciale onderhandelingen over de toekomst van de coureur. Fernández spreekt momenteel met Trackhouse over een nieuw contract voor het seizoen van 2027 en de jaren daarna. De Spanjaard geeft aan dat hij de gesprekken overlaat aan de mensen om hem heen. Zelf kijkt hij vooral naar de stijgende lijn en de progressie die hij sinds de moeizame start van de samenwerking in 2024 met het team heeft geboekt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch en Soda en meer.
12: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
13: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
12: Kijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
16: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
17: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
18: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
20: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
21: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
24: Grand Prix Radio.
25: WK Update. Oranje heeft in Kansas City de laatste training afgewerkt voor het knock-out duel met Marokko.
0: Alle 26 spelers stonden op het veld. Na de sessie vliegt de ploeg naar Monterrey, waar Nederland morgen nacht om 3:00 de 16e finale speelt. Bondscoach Ronald Koeman en aanvoerder Virgil van Dijk geven daar later nog een persmoment.
1: Iran is na een ongelukkig toernooi uitgeschakeld. De ploeg heeft tegen Egypte 1-1 gespeeld en zag in blessuretijd een winnende treffer worden afgekeurd wegens buitenspel. Even later heeft Oostenrijk tegen Algerije met 3-3 gelijk gespeeld, waardoor de Iraanse hoop definitief is vervlogen. Aldus bondscoach Amir Galenoui.
2: De knock-outfase van het WK is compleet. Afrika is met 9 landen vertegenwoordigd en dat is een record. Europa doet met 13 landen mee aan de laatste 32. 7 landen maken hun debuut in de knock-outfase. En Nederland treft in de 16e finales Marokko. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Invaller Lionel Messi heeft uit een vrije trap gescoord, zijn 6e treffer dit WK. En hij werd de eerste speler ooit die in 7 WK-duels op rij scoorde. Oostenrijk en Algerije hebben in Kansas City met 3-3 gelijk gespeeld en zijn allebei door.
3: Democratische Republiek Congo heeft met 3-1 gewonnen van Oezbekistan en is voor het eerst ooit door naar de knock-outfase. Colombia en Portugal hebben gelijktijdig met 0-0 gelijk gespeeld. In de volgende ronde speelt Democratische Republiek Congo tegen Engeland, Colombia tegen Ghana en Portugal tegen Kroatië. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Marit Steenberg heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Tijdens de internationale zwemkampioenschappen in Rome zonder regerend wereldkampioenen een tijd van 51,68 seconden. Nou, van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met haar tijd was ze 300ste van een seconde sneller dan de Zweedse Sarah Gustrum, die het record sinds 2017 in handen had. Gustrum was destijds de eerste vrouw ooit die de grens van 52 seconden doorbrak op dit onderdeel. Steenberg treedt met haar prestatie toe tot een selecte groep en is nu de vierde vrouw in de geschiedenis die deze mijlpaal heeft bereikt. De zwemster uit Friesland liet de afgelopen periode al vaker zien dat ze goed in vorm is. In het Franse Canet en Roussillon zette ze een Nederlands record in een tijdsbestek van 4 dagen al 2 keer op scherp tot een tijd van 51,86 seconden. In het oude Olympisch stadion in Italië dook ze daar dus opnieuw onder. De zwemster laat weten dat het resultaat bizar voelt en nog moet landen, maar dat ze onwijs trots is. Met deze prestatie vestigt Steenberg zich definitief tussen de absolute wereldtop op de sprint. Het toernooi in Rome, dat ook wel bekend staat als de Trofeo Sette Colli, is het decor van deze historische tijd. Het record op de 100 meter vrije slag stond 9 jaar lang onafgebroken in de boeken, totdat Steenberg die tijd dus aanscherpte.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Free Radio. Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 9 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio en ik ben Robert-Jan Knook. Een dode en een zwaar gewonde bij een ongeluk met twee auto's in Heerenveen. En de slachtoffers zaten in dezelfde auto. De bestuurder van de andere auto is aangehouden. Hij zou drugs hebben gebruikt en wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk. Het noodweer vannacht heeft voor een miljoenenschade gezorgd bij een plantenkweker in de Noordoostpolder, melden regionale media. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers in Europa en kan niks meer verkopen door hagelstenen zo groot als golfballen die naar beneden kwamen. Duizenden ruiten van de kas zijn kapot. In de Duitse Alpen was een grote zoekactie naar een bergbeklimmer uit Oostenrijk die al een tijdje vermist werd. Maar het zoeken had niet het gewenste resultaat. Hij was uitgegleden en naar beneden gevallen en heeft dat niet overleefd. De familie van de man zegt dat hij wel vaker in zijn eentje de bergen inging. Het lijkt erop dat er gespioneerd wordt op het WK-voetbal. Er werd eerder al een onbekende drone gezien bij een trainingsveld van Zuid-Korea. En dit weekend hing er ook eentje in de lucht bij de training van Mexico. Het kan zijn dat die van Ecuador is, want dat is de volgende tegenstander van de Mexicanen. In het Zuidoosten enkele buien, vannacht 16 tot 20 graden. Morgen begint met bewolking in het oosten en een spatje regen, maar een groot deel van de dag verloopt zonnig, bij 22 tot 28 graden.
0: Grand Prix Radio.
1: WK Update. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn zesde van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep. Oranje heeft in Kansas City met een volledig fitte selectie de laatste training afgewerkt voor het duel met Marokko. Dat duel is morgennacht om 3:00 in Monterrey. Bij ruim 30 graden stonden alle 26 spelers op het veld, ook Cody Gakpo. Na de training vliegt de ploeg naar Mexico. In de Nederlandse nacht geven Ronald Koeman en Virgil van Dijk nog een persconferentie. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3:00 s'nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 s'nachts nog een persconferentie.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Deze zomer.
6: De Kia PV5.

0: bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
1: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
3: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
2: Bestel je OBU op netlink.nl.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
8: Sorry, maar het is WK!
9: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ajax versterkt de selectie met de Braziliaanse linksback Caio Henrique. De Amsterdamse club heeft een akkoord bereikt met AS Monaco over een transfersom van rond de 10 miljoen euro. Henrique reist naar Amsterdam om de laatste formaliteiten af te ronden en zijn handtekening te zetten onder een contract tot medio 2030. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger is daarmee de eerste officiële miljoenenaankoop van Jordi Cruijff in zijn rol als directeur van Ajax. Henrique speelde de afgelopen 6 seizoenen in de Franse Ligue 1 voor AS Monaco. Ondanks een eerdere zware kruisbandblessure kwam hij daar tot meer dan 150 wedstrijden in de competitie, waarin hij goed was voor 36 assists. Het Europese avontuur van de Braziliaan begon 10 jaar geleden toen hij de overstap maakte van Santos naar Atletico Madrid. Bij de Spaanse club wist hij destijds niet definitief door te breken. Na een aantal verhuurperiodes vond de speler, die oorspronkelijk werd opgeleid als middenvelder, zijn draai bij Monaco. Bij Ajax ligt nu een langdurige verbintenis klaar voor de verdediger die nog een contract had voor 1 jaar in het Prinsdom. Nadat Ajax al langere tijd een overeenstemming had met AS Monaco over de transfersom, zijn nu ook de laatste plooien tussen de club en de speler bijna glad gestreken. Henrique rondt de administratieve afhandeling de komende dagen in Amsterdam af.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
3: Ik heb letterlijk niks.
4: Het gaat de hele dag regenen, hè?
5: Nee, ik heb geen regenjas.
4: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
10: Kom maar verder.
9: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
10: Hij is weer klaar.
9: QuickFit en weer verder.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
13: Grand Prix Radio.
14: WK Update.
15: Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase.
16: Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Oranje heeft in Kansas City met een volledig fitte selectie de laatste training afgewerkt voor het duel met Marokko. Dat duel is morgennacht om 3:00 in Monterrey. Bij ruim 30 graden stonden alle 26 spelers op het veld, ook Cody Gakpo. Na de training vliegt de ploeg naar Mexico. In de Nederlandse nacht geven Ronald Koeman en Virgil van Dijk nog een persconferentie.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennislegende Serena Williams maakt na een afwezigheid van bijna 4 jaar haar rentree in het enkelspel op Wimbledon. Collega Novak Djokovic spreekt vol bewondering over haar terugkeer en noemt haar inzet inspirerend en episch. Nou, van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Amerikaanse Williams keerde onlangs terug uit haar tennispensioen. Ze speelde een dubbeltoernooi op Queens met de Canadese Victoria Mboko, waar het duo na een overwinning moest opgeven door een blessure van Mboko. Op Wimbledon start Williams in het enkelspel via een wildcard, nadat ze op de US Open van 2022 haar laatste officiële enkelpartij speelde. Daarnaast komt ze met haar zus Venus in actie in het dubbelspel. Djokovic laat weten dat hij Williams vaker dan ooit in de sportschool ziet trainen om deze comeback succesvol te maken. De Serviër benadrukt dat hij altijd veel bewondering heeft gehad voor haar carrière en hoopt dat ze van dit moment ook echt geniet. Volgens hem is haar toewijding een inspiratiebron voor miljoenen mensen wereldwijd. Williams won het grastoernooi in Londen 7 keer en heeft in totaal 23 Grand Slam-titels in het enkelspel op haar naam staan. In de eerste ronde treft ze de Australische Maya Joint. Djokovic, die zelf ook 7 Wimbledon-titels bezit en in 2022 zijn laatste Grand Slam won, begint het toernooi tegen de Chinees Yibing Wu.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: feel good.
1: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
5: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. En ik ben Robert-Jan Knook. Defensie heeft een Nederlands marineschip naar Venezuela gestuurd met water en voedsel voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het schip lag bij Curaçao, dus kon er snel zijn. Het is maar een paar honderd kilometer. Het zou rond deze tijd moeten aankomen. Er is ook een waterzuiveringsinstallatie aan boord. Doden en zwaar gewonden bij twee verkeersongelukken. In Heerenveen botsten twee auto's tegen elkaar. De slachtoffers zaten in dezelfde auto en werden aangereden door een bestuurder die waarschijnlijk drugs had gebruikt. In Weijen in Overijssel vloog een auto in brand door een botsing. En daarbij viel ook een dode. Rusland heeft het economisch moeilijk, dat zei president Poetin op een partijcongres. Hij schuift de schuld in de schoenen van het Westen, dat Oekraïne steunt in de oorlog. Maar ze zullen ons nooit klein krijgen, zei Poetin. Oekraïne slaagt er steeds beter in om belangrijke doelen te raken in Rusland, zoals oliedepots. De Turkse politie heeft tientallen mensen opgepakt die meededen aan een Pride-mars in Istanbul, waar geen toestemming voor was. Dat soort evenementen zijn al jaren verboden in Turkije. Maar veel mensen uit de queergemeenschap hebben er lak aan. Niemand kan ons negeren, zeggen ze. Morgen begint met bewolking. In het oosten een spatje regen. Een groot deel van de dag zonnig. 22 graden in het noordwesten, lokaal 28 in Limburg.
1: Grand Prix Radio.
2: WK Update. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn zesde van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Engeland heeft na een moeizame wedstrijd met 2-0 van Panama gewonnen en zich met 7 punten verzekerd van groepswinst. Kroatië heeft met 2-1 gewonnen van Ghana. Ghana is als een van de beste nummers 3 ook zeker van de knock-outfase. In de 16e finale treft Engeland een nummer 3 uit een andere groep. Oranje heeft in Kansas City met een volledig fitte selectie de laatste training afgewerkt voor het duel met Marokko. Dat duel is morgennacht om 3 uur in Monterrey. Bij ruim 30 graden stonden alle 26 spelers op het veld, ook Cody Gakpo. Na de training vliegt de ploeg naar Mexico. In de Nederlandse nacht geven Ronald Koeman en Virgil van Dijk nog een persconferentie.
6: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15%. Ach, hebben we alles? Ook een reisverzekering?

0: favoriete goede doel. Lot of Happiness. De win-win loterij. Speel bewust 18+.
1: De sale is gestart. Nu extra korting bij Amsterdam de Style Outlets.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2 ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor het gouden deeltje kom je heel snel naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Hijks werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Hey jij daar!
3: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
3: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
2: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
5: Grand Prix Radio is

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lando Norris heeft zich kritisch uitgelaten over de twijfels die Fernando Alonso uitte over de budgetregels in de Formule 1. De Spanjaard vroeg zich hardop af waar de topteams het geld vandaan halen om de auto's onder de geldende budgetcap te blijven ontwikkelen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, volgens Norris begrijpen de coureurs de complexe financiële processen bij de teams niet volledig. Hij noemt ze geen accountants en stelt dat zij onvoldoende inzicht hebben in de interne bedrijfsvoering van de teams. Ja, en hij vindt het dus ongepast dat coureurs over de werkwijze van andere teams spreken. Volgens de McLaren-coureur draait presteren om efficiëntie, de benutting van de winterperiode en detailwerk. Hij vindt dat de focus moet liggen op het verbeteren van het eigen team om de concurrentie op alle vlakken te kunnen verslaan. De uitspraken van Alonso vallen samen met een weekend waarin veel teams nieuwe updates hebben doorgevoerd aan de auto. McLaren kiest voor verfijning aan de achterzijde van de wagen en test een experimentele achtervleugel. Ook bij andere teams staan technische vernieuwingen centraal. Mercedes richt zich met nieuwe onderdelen op de betrouwbaarheid van de motor, terwijl Ferrari de motorische upgrade doorvoert. Bij Red Bull Racing zijn eveneens aanzienlijke vernieuwingen zichtbaar aan de sidepods, de motorkap en de vloer van de auto. De teams proberen hiermee hun positie in de rangorde te versterken tijdens de voortdurende strijd in de koningsklasse van de autosport.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgde ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper... komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
6: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna A-merkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
13: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
14: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
13: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
15: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
16: Ik heb letterlijk niks.
17: Het gaat de hele dag regenen, hè?
18: Nee, ik heb geen regenjas.
17: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
19: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
21: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
22: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
23: Oranje fans opgelet. KPN.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Duik in de wereld van Bit, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The Bit That Works.
2: Grand Prix Radio.
3: WK Update. Argentinië heeft met 3-1 gewonnen van Jordanië. Lionel Messi heeft als invaller uit een vrije trap zijn 6e van dit wereldkampioenschap gemaakt. Argentinië is groepswinnaar en treft Kaapverdië. In dezelfde pool is Oostenrijk tegen Algerije in 3-3 geëindigd na een zinderende slotfase. Democratische Republiek Congo heeft voor het eerst de knock-outfase van het wereldkampioenschap bereikt. Het land heeft met 3-1 van Oezbekistan gewonnen en het treft Engeland. Oranje heeft in Kansas City met een volledig fitte selectie de laatste training afgewerkt voor het duel met Marokko. Dat duel is morgennacht om 3 uur in Monterrey. Bij ruim 30 graden stonden alle 26 spelers op het veld, ook Cody Gakpo. Na de training vliegt de ploeg naar Mexico. In de Nederlandse nacht geven Ronald Koeman en Virgil van Dijk nog een persconferentie. De knock-outfase is compleet en Oranje richt zich op het duel met Marokko. Nederland speelt in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts Nederlandse tijd in Monterrey. Oranje traint vandaag om 5:30 's middags en reist daarna naar Mexico. Bondscoach Ronald Koeman geeft in de nacht van zondag op maandag om 3:15 's nachts nog een persconferentie. Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: BMX'er Laura Smulders heeft in het Franse Saint-Rien voor de vijfde keer in haar carrière de Europese titel veroverd. De ervaren Nederlandse hield in de finale de Belgische Zoë Klaasens, die als tweede eindigde, en de Française Axelle Etienne achter zich. Ik ben Aud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smulders pakte in de finale direct de leiding, kwam de sprongen goed door en behield haar snelheid in de bochten, waardoor concurrenten geen kans kregen om haar in te halen. Voor Smulders is de gouden medaille een mooie toevoeging aan haar indrukwekkende erelijst, nadat ze de titel eerder al in 2014, 2017, 2018 en 2019 won. Naast deze vijf titels behaalde ze in het verleden ook al eens een zilveren en twee bronzen medailles op de Europese kampioenschappen en werd ze in 2018 wereldkampioene. Haar landgenoot Judy Blauw eindigde in de finale op de achtste plaats, terwijl Merel Smulders en Indy Schepens strandden in de halve finales. Bij de mannen greep Jason Noordam net naast de medaille. De Nederlander, die vorig jaar nog Europees kampioen bij de belofte werd, moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de vierde plaats. De leider in het wereldbekerklassement won al zijn races op weg naar de finale, maar was erin kansloos door een matige start. De Europese titel bij de mannen ging voor het tweede opeenvolgende jaar naar Mathis Rago-Richard.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland schiet Venezuela te hulp met water en eten voor de slachtoffers van de zware aardbevingen. Het wordt gebracht door een marineschip dat toch al in de buurt was bij Curaçao. Aan boord is ook een waterzuiveringsinstallatie. De officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
6: Oranje fans opgelet, KPN.

0: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Oh-oh.
0: Je kan niet altijd winnen in het leven. Maar wel altijd een win-winner zijn. Want met Lot of Happiness maak jij kans op mooie prijzen en wint sowieso je favoriete goede doel. Lot of Happiness, de win-win loterij. Speel bewust 18+.
3: Sale bij Otrium. Tot 80% korting op And Other Stories, Scotch & Soda en meer.
4: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
5: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
6: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
7: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
8: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
4: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
9: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
10: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
9: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
10: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.

0: 20. Altijd laag.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Hittekorting bij Leenbakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing. Grand Prix Radio.
3: Ben Liebrand.
4: Grand Prix Radio.
5: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
6: Dit is Grand Prix Radio.
7: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
6: In heel Nederland op DAB+. Dit is Grand Prix Radio.
7: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
6: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.

0: Er is ook een waterzuiveringsinstallatie. Het officiële dodental staat nog altijd op 1400, maar het zijn er waarschijnlijk veel meer. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijum is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. Iraanse geestelijken bemoeien zich met de wapenstilstand in het Midden-Oosten. Ze hebben de Iraanse president opgeroepen om het vredesoverleg meteen te stoppen als de Amerikanen opnieuw raketten en drones afvuren op Iraanse doelen. De afgelopen dagen zijn over en weer aanvallen geweest en is het de vraag hoeveel waarde zo'n wapenstilstand nog heeft. En een smakelijke recordpoging in Maasbracht in Limburg. Daar is volgens de regionale omroep de langste frikandel ter wereld gemaakt. De frikandel was ruim 41 meter. Dat is dubbel zo lang als het vorige wereldrecord. De eerste meter van de frikandel is geveld voor het goede doel en bracht ruim 30.000 euro op. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Skoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
6: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Mooi van Ethos.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op skoola.nl.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
13: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Nederland.
1: Grand Prix Radio.
2: This is Danny Brandt in the mix.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: Middernacht.
3: Goedendag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Op Texel is een dode gevonden. Hoewel de persoon op het strand is gevonden, is het volgens de politie niet duidelijk of het slachtoffer uit het water kwam of op het strand is overleden. De omgeving is afgezet. Een Nederlands marineschip is op weg naar Venezuela, waar veel slachtoffers zijn na 2 zware bevingen. Het schip was al in de buurt en brengt mensen in Venezuela voedsel en hulpgoederen. Ook hebben ze apparatuur om drinkwater te maken. Sinds gisteren zoekt een Nederlands reddingsteam in Venezuela naar mensen onder het puin van ingestorte gebouwen. Bij een frontale botsing in het Overijsselse Weijen is iemand om het leven gekomen. Er is ook een gewonde. Een van de auto's vloog in brand. De weg waar het ongeluk gebeurde is afgezet voor onderzoek. En in Heerenveen viel ook een verkeersdode. De veroorzaker van het ongeluk zou drugs hebben gebruikt. En mocht Oranje op het WK winnen van Marokko, dan is de tegenstander in de volgende ronde al bekend. Dat is Canada. De Canadezen hebben zich als eerste land geplaatst voor de 8e finales. In Los Angeles versloegen ze Zuid-Afrika met 1-0. Nederland-Marokko is morgen nacht. In het zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
9: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
8: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Turnster Sanne Wevers heeft haar rentree gemaakt op het Nederlands kampioenschap in de Rotterdam Ahoy. Het is voor haar de eerste officiële wedstrijd sinds de Olympische Spelen van 2024. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wevers kwam tijdens het toernooi in actie op de onderdelen balk en brug. De turnster werd onlangs na een intern testmoment door Turnbond KNGU weer toegevoegd aan de nationale selectie, wat haar automatisch toegang tot dit NK opleverde. Het was vooraf echter nog wel onzeker of ze op tijd fit zou zijn voor het toernooi. Wevers liet na haar optredens in de sportarena openhartig weten dat turnen in een volledig uitverkocht Ahoy tijdens haar eerste wedstrijd in 2 jaar tijd vrij heftig is. Volgens de turnster was het keihard werken om het toernooi te halen en werd ze vaak geconfronteerd met haar eigen kwetsbaarheid. Toch koos ze er heel bewust voor om deel te nemen, omdat dit soort wedstrijden volgens haar een feest zijn voor de turnsport en ze dat als actieve sporter graag meepakt. Het hoofddoel voor Wevers ligt bij de wereldkampioenschappen die in oktober eveneens in Rotterdam worden gehouden. Dit Nederlands kampioenschap geldt voor de vrouwen als de officiële eerste stap. Turnsters die zich hier plaatsen voor de zogenoemde trajectselectie mogen in juli meedoen aan de kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in het Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. Op het strand van Texel is vanavond een dode gevonden. De omgeving is afgezet voor onderzoek. Er zijn nog veel vragen. Zo is niet duidelijk om wie het gaat en wat er precies is gebeurd. Amerika en Iran stoppen met elkaar aanvallen. Ze hebben afgesproken dat ze zich gaan houden aan de tijdelijke wapenstilstand en dat ze morgen verder gaan praten in Qatar. Dat heeft de Amerikaanse nieuwssite gehoord. Ondanks het bestand tussen Amerika en Iran waren de afgelopen dagen aanvallen over en weer. En de voetballers van Canada kunnen nog altijd wereldkampioen worden. Door een doelpunt in blessuretijd hebben ze met 1-0 gewonnen van Zuid-Afrika. Daarmee zijn de Canadezen als eerste land door naar de achtste finales. Ze nemen het daarin op tegen Oranje of Marokko. Die spelen morgen nacht tegen elkaar. In het Zuidoosten nog een paar buien, maar op andere plekken droog. Temperatuur daalt vannacht naar een graad of 18. Morgen aardig wat zon. Van noordwest naar Zuidoost wordt het 22 tot 28 graden.

0: playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Raúl Fernández heeft felle kritiek geuit op de strenge regelgeving rond track limits in de MotoGP, vlak nadat hij de sprintrace van de Dutch Grand Prix op zijn naam schreef. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De rijder van Trackhouse reageert gefrustreerd op de straf die hij kreeg toebedeeld tijdens de kwalificatiesessie van de Dutch Grand Prix. Fernández zette daarin de snelste tijd neer, maar raakte zijn pole position kwijt omdat zijn achterband bij het uitkomen van de laatste bocht net over de witte lijn ging. Hij verklaarde dat dergelijke straffen de motorsport saai maken. De Spanjaard benadrukt dat hij de consequenties accepteert als hij een duidelijke fout maakt, maar hij het oneens is met de huidige toepassing van deze regels. Fernández stelt dat de wedstrijdleiding hiermee de realiteit van het racen uit het oog verliest. Volgens de Spanjaard is een rijder die op hoge snelheid op de limiet balanceert niet direct in het voordeel van zo'n millimeter kwestie. De opgebouwde woede over de beslissing gebruikte Fernández vervolgens als motivatie tijdens de sprintrace. Vanaf de vierde startplek reed hij naar de overwinning en bezorgde zijn team zo een eerste dubbelzege. De discussie over de sportieve regels valt samen met cruciale onderhandelingen over de toekomst van de coureur. Fernández spreekt momenteel met Trackhouse over een nieuw contract voor het seizoen van 2027 en de jaren daarna. De Spanjaard geeft aan dat hij de gesprekken overlaat aan de mensen om hem heen. Zelf kijkt hij vooral naar de stijgende lijn en de progressie die hij sinds de moeizame start van de samenwerking in 2024 met het team heeft geboekt.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort.
3: Marit Steenberg heeft het wereldrecord op de 100 meter vrije slag verbeterd. Tijdens de internationale zwemkampioenschappen in Rome zonder regerend wereldkampioenen een tijd van 51,68 seconden. Nou, het was om hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met haar tijd was ze 300ste van een seconde sneller dan de Zweedse Sara Guström, die het record sinds 2017 in handen had. Guström was destijds de eerste vrouw ooit die de grens van 52 seconden doorbrak op dit onderdeel. Steenbergen treedt met haar prestatie toe tot een selecte groep en is nu de vierde vrouw in de geschiedenis die deze mijlpaal heeft bereikt. De zwemster uit Friesland liet de afgelopen periode al vaker zien dat ze goed in vorm is. In het Franse Canet en Roussillon zette ze een Nederlands record in een tijdsbestek van 4 dagen al 2 keer op scherp tot een tijd van 51,86 seconden. In het oude Olympisch stadion in Italië dook ze daar dus opnieuw onder. De zwemster laat weten dat het resultaat bizar voelt en nog moet landen, maar dat ze onwijs trots is. Met deze prestatie vestigt Steenbergen zich definitief tussen de absolute wereldtop op de sprint. Het toernooi in Rome, dat ook wel bekend staat als de Trofeo Sette Colli, is het decor van deze historische tijd. Het record op de 100 meter vrije slag stond 9 jaar lang onafgebroken in de boeken, totdat Steenbergen die tijd dus aanscherpte.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Kunstenaars moeten compensatie krijgen van bedrijven die hun kunst gebruiken om AI-modellen te trainen. Dat zegt de Raad voor Cultuur in een advies aan het kabinet. AI-modellen kunnen in een paar seconden afbeeldingen, muziek en video's genereren in de stijl van echte kunstenaars. Die krijgen daar geen geld voor en dat wil de Raad veranderen. In Brabant is een vrouw om het leven gekomen die van het weekend betrokken was bij een heftig verkeersongeluk in Valkenswaard. Een lantaarnpaal die door een tegenligger omver was gereden kwam op de voorruit terecht van de auto waar ze in zat. De auto crashte en de vrouw raakte zwaar gewond. Ze overleed in het ziekenhuis. In Duitsland zijn van het weekend zeker 15 mensen omgekomen tijdens het zwemmen. Net als bij ons was het de afgelopen dagen ook in Duitsland erg heet. Veel mensen zochten verkoeling in meertjes en rivieren en daar ging het soms helemaal mis. Jongste slachtoffer was een kind van 8. En mooie prestaties van de Nederlandse atletiekvrouwen in Parijs. Zo liep Liepe Klaver haar beste tijd van het seizoen op de 400 meter... en Nadine Visser deed hetzelfde op de 100 meter horde. Femke Broeders-Bol kwam uit op de 800 meter... en was net iets langzamer dan het Nederlandse record van Ellen van Lange uit 1992. Op de meeste plekken droog, temperatuur daalt naar een graad of 18. Overdag aardig wat zon, van noordwest naar zuidoost worden 22 tot 28 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.